0: TV 4 Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, geldt nog zeker vandaag de hele dag. Gisteren kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Hulpdiensten kunnen meerdere natuurbranden zoals die in Venray niet tegelijkertijd aan. Dat zeggen de veiligheidsregio's. Daarvoor zijn speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig. Het overlegorgaan van de veiligheidsregio's wil dat het Rijk daarom extra geld vrijmaakt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Toch heeft de grote brand in Venray de veiligheidsregio's verrast. Zo'n 100 hectare natuur is verwoest en het vuur is nog altijd niet onder controle dus. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim een half miljard dollar. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van 4 miljard naar bijna 8 miljard dollar. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juli naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde 75 miljard dollar op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. Een proef tegen ganzenoverlast op Texel blijkt te werken, zegt de lokale faunabeheerdereenheid. De afgelopen 3 jaar werden 19.000 ganzen afgeschoten, 2 keer zoveel als voorheen. Volgens de faunabeheerder is de landbouwschade door ganzen het afgelopen jaar gehalveerd. De vogelbescherming betwijfelt of dat komt door het afschot. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. Overdag schijnt de zon geregeld. Met door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

0: RTV 4 Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, blijft voorlopig gelden. Gisteren kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. De brandweer is ook de hele nacht nog bezig geweest met blussen. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Is gedraaid van ruim een $500 miljard. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van 4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juli naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $75 miljard op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. In zee bij Callantsoog zijn meerdere mensen in de problemen gekomen. Eén zwemmer is omgekomen, twee anderen zijn gered en een vierde persoon is nog vermist. Hulpdiensten hebben onder meer boten en helikopters ingezet. Waardoor de zwemmers in de problemen kwamen, is niet bekend. De Duitse politie heeft gisteren een Nederlander aangehouden die op hoge snelheid en roekeloos over de snelweg A3 reed. De man van 23 kreeg een boete van €10.000. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere weggebruikers af. De man testte ook positief op het gebruik van cannabis. Hij verklaarde dat hij om professionele redenen het wiet gebruikt, omdat hij een koffieshop in Eindhoven heeft. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. Overdag geregeld zon. Door een stevige zuidwestenwind wordt het minder warm dan de afgelopen dagen, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

Misschien ben ik te goed in alleen zijn, man. Ik heb veel aan mijn hoofd, is een tweestrijd. Familie daar als ik om me heen kijk. Ik bedoel als ik opbel via FaceTime. Ik bedoel als ik tijd heb om te bellen. En die tijd heb ik niet, ik heb geen tijd. Ik moet altijd nummer 1 zijn. Echte mannen huilen niet, maar zien me leeg zijn.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Uit voorzorg moet de brandweer het vuur vanaf paden bestrijden, omdat er vermoedelijk nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied liggen. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan in Noord-Limburg. SpaceX, het bedrijf van Elon Musk, zag de omzet in het tweede kwartaal verdubbelen, van 4 naar bijna 8 miljard dollar, ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Toch had het bedrijf een verlies van ruim een half miljard dollar, vooral door de miljarden investeringen in AI. Beleggers hielden rekening met meer verlies. SpaceX ging in juni naar de beurs. Het werd de grootste beursgang ooit. De relatie tussen Brazilië en Argentinië is verder verslechterd. Brazilië heeft besloten dat zijn ambassadeur voorlopig niet terugkeert naar Argentinië. Die ambassadeur was er al weggehaald nadat de Argentijnse president Milei de Braziliaanse president Lula een dief had genoemd. Sinds zondag heeft Milei Lula nog zeker 3 keer zo genoemd. De rechtspopulistische Milei en de linkse Lula zijn elkaars tegenpolen. Sinds de Argentijnse leider in 2023 aantrad, zijn de verhoudingen tussen de landen bekoeld. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een boete van €10.000 gekregen. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere voertuigen af. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen. Overdag geregeld zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is binnen de zogenoemde stoplijnen gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Uit voorzorg moet de brandweer het vuur vanaf de paden bestrijden, omdat munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan in Noord-Limburg. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kiev is zeker 1 dode gevallen. 24 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen, de grootste webwinkel van het land. Volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een boete van €10.000 gekregen. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere voertuigen af. De Nederlander van 23 testte ook positief op het gebruik van cannabis. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van $4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gisteravond gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd een goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer, het blijft op een enkele bui na droog vandaag en ook schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind wordt het minder warm dan de afgelopen dagen, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De ochtend van RTV 4.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ook in de nacht is de brandweer bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is zeker 1 dode gevallen. 24 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een boete van €10.000 gekregen. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere voertuigen af. Het weer op een enkele bui na droog vandaag en vrij zonnig bij 22 tot 28 graden.

0: RTP+ en online.
1: RTP4. Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: RTV 4 Nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 14 doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar zouden ook de meeste doden zijn gevallen. Meerdere gebouwen die hebben schade. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. De grootste webwinkel van het land. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Uit voorzorg moeten de brandweerlieden het vuur vanaf de paden bestrijden, omdat munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt.
4: We kunnen de hotspots, zoals wij die noemen, dat zijn echte plekken waar het vuur diep in de grond zit. Daar gaan ze normaal gesproken met blusvoertuigen naartoe. Daar blijven we nu vanaf, dus de echte hotspots in de grond, die kunnen we nu op dit moment even niet blussen.
3: Het vuur is binnen de zogenoemde stoplijnen gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een borgsom van €10.000 moeten betalen om weer op vrije voeten te komen. Volgens de Duitse politie reed hij in zijn Porsche op de snelweg tot wel 235 km per uur. Ook was hij aan het bumperkleven en sneed hij andere voertuigen af. De Nederlander van 23 testte ook positief op het gebruik van cannabis. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gisteravond gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in de Griekse havenstad Piraeus 0-0. Volgens aanvoerder Sherry een prima resultaat, maar er zat volgens hem wel meer in.
5: Ik denk tweede helft vooral dat wij beter waren en betere kansen hadden. Alleen wat ik zeg, als je iets zuiniger was en sneller van kant wisselde, denk ik dat we betere mogelijkheden hadden om te scoren uiteindelijk. Maar ik denk dat we tevreden mogen zijn, alleen nu moeten we thuis afmaken.
3: En volgende week dan is de return in Nijmegen. Het weer nog, het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Verder wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt een stuk minder warm dan gisteren met 22 tot 28 graden. En ook staat er een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is RTV 4.
1: De ochtend van RTV 4.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Rusland heeft weer aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Vooral de hoofdstad Kiev was het doelwit. Daar vielen zeker 14 doden. Ook zijn er tientallen gewonden. Oekraïne heeft weer een magazijn aangevallen van de grootste webwinkel van Rusland, waar spullen voor de oorlog zouden liggen opgeslagen. Ook in de nacht is de brandweer bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. De brandweer die blijft bij het blussen op de paden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. En NEC heeft nog zicht op de volgende voorronde van de Champions League. De ploeg uit Nijmegen speelde gisteravond knap gelijk bij Olympiakos. In het Griekse Piraeus bleef het 0-0, maar de betere kansen waren voor NEC. Het weer zo goed als droog vandaag bij 22 tot 28 graden. Wel staat er een stevige wind uit het zuidwesten.

0: DAB+ en online.
1: RTV 4. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn meerdere doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar vielen zeker 14 doden. Meerdere gebouwen hebben schade en ook zijn er magazijnen geraakt. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. Dat is de grootste webwinkel van het land. En volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Vanwege de aanhoudende droogte zijn sinds gisteravond de parksluizen bij Rotterdam dichtgegaan. De andere sluizen in Rotterdam die waren al dicht. Het Hoogheemraadschap neemt de maatregel om zoetwater binnen en zoutwater buiten te houden.
3: Als het open blijft, dan komt er te veel zout het gebied in. En dat is dan een aanslag op de oppervlaktekwaliteit van het water. Ja, dan wordt het te zout en daardoor groeien de planten niet meer. De dijken worden beschadigd, alles wat groeit. En ja, dat willen we gewoon voorkomen.
2: Het sluiten van de sluizen heeft grote gevolgen voor de scheepvaart. Grote industrieschepen die kunnen nu niet in de regio komen. En schippers die zien hun inkomsten dus verdampen. Ook in de nacht is de brandweer bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. Voor de zekerheid blijft de brandweer bij het blussen op de paden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. En SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk leidt verlies door de vele miljarden investeringen, vooral in AI.
4: 16 miljard wordt er uitgegeven aan kunstmatige intelligentie, of is er uitgegeven in 3 maanden tijd. En als we dat vergelijken, ASML, de grootste bouwer van chipmachines ter wereld, die geeft de helft daarvan uit in een heel jaar.
2: SpaceX ging in juni naar de beurs. Dat werd de grootste beursgang ooit. En daarna is de koers stevig gedaald. Het weer nog. Het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Wolken en zon wisselen elkaar af bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is RTV 4.
1: De ochtend van RTV 4.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De brandweer is ook vannacht bezig geweest met het blussen van de grote brand in het natuurgebied in Venray. Blussen wordt onder meer bemoeilijkt doordat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in de grond ligt. Daarom kan de brandweer daar alleen vanaf de paden blussen. Het dodental na de zware Russische luchtaanvallen van vannacht op Oekraïne is opgelopen naar zeker 14. Ook zijn er volgens de hulpdiensten tientallen gewonden. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. En het aantal fastfoodzaken in Nederland is in 20 jaar tijd bijna verdubbeld tot bijna 20.000. De meeste cafetaria's, broodjeszaken, eetkramen en ijssalons die zitten in de grote steden. Maar ook langs de kust en andere toeristische gebieden, daar zitten er veel. Het weer is zo goed als droog vandaag bij 22 tot 28 graden en er staat een stevige wind uit het zuidwesten.

0: RTP+ en online.
1: RTP 4. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: Ha, buurvrouw! Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com, de full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
4: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn meerdere doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar vielen zeker 14 doden. Meerdere gebouwen hebben schade en ook zijn er magazijnen geraakt. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. Dat is de grootste webwinkel van het land. En volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Vanwege de aanhoudende droogte zijn sinds gisteravond de parksluizen bij Rotterdam dichtgegaan. De andere sluizen in Rotterdam die waren al dicht. Het Hoogheemraadschap neemt de maatregel om zoetwater binnen en zoutwater buiten te houden.
3: Als het open blijft, dan komt er te veel zout het gebied in. En dat is dan een aanslag op de oppervlaktekwaliteit van het water. Ja, dan wordt het te zout en daardoor groeien de planten niet meer. De dijken worden beschadigd, alles wat groeit. En ja, dat willen we gewoon voorkomen.
2: Het sluiten van de sluizen heeft grote gevolgen voor de scheepvaart. Grote industrieschepen die kunnen nu niet in de regio komen. En schippers die zien hun inkomsten dus verdampen. Ook in de nacht is de brandweer bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. Voor de zekerheid blijft de brandweer bij het blussen op de paden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. En SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk leidt verlies door de vele miljarden investeringen, vooral in AI.
4: 16 miljard wordt er uitgegeven aan kunstmatige intelligentie, of is er uitgegeven in 3 maanden tijd. En als we dat vergelijken, ASML, de grootste bouwer van chipmachines ter wereld, die geeft de helft daarvan uit in een heel jaar.
2: SpaceX ging in juni naar de beurs. Dat werd de grootste beursgang ooit. En daarna is de koers stevig gedaald. Het weer nog. Het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Wolken en zon wisselen elkaar af bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is RTV 4.
1: De ochtend van RTV 4.

0: Plus en online.
1: RTV 4. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Iedere dag genieten van een schone werkplek? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
4: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: RTV 4 Nieuws.
5: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De hulp van Brabantse brandweerlieden bij de natuurbrand in Limburg leidt niet tot extra risico's voor de brandveiligheid in Noord-Brabant. Dat zeggen twee Brabantse veiligheidsregio's. De brand bij Venray is moeilijker te bestrijden dan natuurbranden in Brabant, onder meer door de naaldbomen in het gebied. Ook brandweerlieden uit onder meer Utrecht, Drenthe en Friesland helpen het vuur te bestrijden. Ook worden er vandaag weer blushelikopters ingezet. Inmiddels is er al meer dan 1 miljoen liter water over de bossen gedropt. Het nablussen zal waarschijnlijk nog dagen gaan duren. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 14 doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten op Telegram. Kiev zou op 7 plekken tegelijk zijn aangevallen. Oekraïne heeft weer magazijnen van de webwinkel Wildberries aangevallen in Rusland. FIFA-baas Infantino roept vandaag de top van de voetbalorganisatie bij elkaar voor een crisisoverleg. Hij ligt zwaar onder vuur vanwege zijn ingetrokken plan om de FIFA gedeeltelijk een commerciële onderneming te maken en aandelen te gaan verkopen. De top van de Wereldvoetbalbond gaat nu in Marokko bespreken hoe het verder moet. Wereldwijd hebben mensen het afgelopen half jaar meer Heineken gedronken dan een jaar eerder. Het bedrijf verkocht zo'n 1,6% meer bier. Vooral in Azië werd ruim 11% meer Heineken gedronken, blijkt uit de halfjaarcijfers van de Nederlandse bierbrouwer. De omzetgroei is een meevaller, want het bedrijf kampt de langere tijd met dalende cijfers. Eerder kondigde de bierbrouwer al een reorganisatie aan, waardoor 5.000 tot 6.000 arbeidsplaatsen wereldwijd moesten verdwijnen. Het weer er nog tot besluit. Geregeld zon en zo goed als droog. Op lokaal een enkel buitje na. Het wordt een stuk minder warm dan gisteren met 22 tot 28 graden. Wel staat er een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is RTV 4.
1: Kickstart.

0: DAB+ en online.
1: RTP 4. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen naar minstens 17. Tientallen mensen raakten gewond. De hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen door raketten en drones. De meeste drones werden uit de lucht geschoten, maar raketten niet. Oekraïne kampt al tijden met een tekort aan onderscheppingsraketten. In de buurt van Kiev werden ook een aantal magazijnen aangevallen, volgens Rusland omdat er materieel voor het leger ligt opgeslagen. Bij een reddingsactie bij Callantse Oog is het lichaam gevonden van een vrouw die sinds gisteren werd vermist. Het gaat om een 39-jarige vrouw uit Groot-Brittannië. Bij de reddingsactie kwam ook een 26-jarige vrouw uit Gelderland om het leven. Rond 16:45 kregen de hulpdiensten melding dat meerdere mensen in de problemen waren geraakt op zee. Een minderjarige zwemmer was in de problemen gekomen. Tijdens de poging om die persoon te redden raakten ook die andere mensen in de problemen. De hulp van Brabantse brandweerlieden bij de natuurbrand in Limburg geeft geen extra risico's voor de brandveiligheid in Noord-Brabant. Dat zeggen twee Brabantse veiligheidsregio's. De brand bij Venraai is moeilijker te bestrijden dan natuurbranden in Brabant. Onder meer door de naaldbomen in het gebied. Ook brandweerlieden uit onder meer Utrecht, Drenthe en Friesland helpen het vuur te bestrijden. Vooralsnog zijn er vandaag geen blushelikopters nodig. Inmiddels is er al meer dan 1 miljoen liter water over de bossen gedropt. Het nablussen zal nog dagen duren. Vereniging Eigen Huis opent een meldpunt voor mensen die zijn misleid bij het verduurzamen van hun huis. De belangenvereniging krijgt veel meldingen van huiseigenaren die te maken krijgen met agressieve verkoopmethoden. Ze worden aan de deur of per telefoon benaderd om zonnepanelen, een warmtepomp of een thuisbatterij te kopen. Vaak worden ze ertoe aangezet om een product te kopen dat niet past bij hun situatie. Zoals bijvoorbeeld een veel te grote thuisbatterij. Het weer tot besluit. Met een stevige zuidwestenwind wordt het een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Verder zo goed als droog en geregeld zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is RTV 4.
1: Jelle Hofenk en Rick Maliepaard.
3: Live vanaf de Ommerwissing tot 5 uur hoor je ons hier. Alles wat er gebeurt in Ommen volg je bij RTV 4. Met zometeen Jugel naar de politie.

0: samen.
1: Jogel en Salto, you're the Jamaican bij RTV 4.
2: De onderwissing bij RTV 4.
1: Je hoort het goed, RTV 4 is vandaag aanwezig bij de Ommerbissing. Het is de Kidsdag, ook Music Superstar is er, dus we zijn groots uitgepakt. Goedemorgen Rick.
3: Goedemorgen Jelle, hallo hallo.
1: Wij zijn er tot 2 uur.
3: Zeker.
1: En RTV 4 is er tot 5 uur, dus je mist helemaal niks. En dat komt ook door onze verslaggevers. Goedemorgen Gert en Douwe.
4: Hallo hallo. Ja. Hallo, hallo. Ja, Jelle. Jij hoort mij?
1: Ik hoor jou en ik hoor Douwe lopen volgens mij.
4: Oké, okay, ja, ja, nou gaan lopen.
5: Ik ben aan het lopen over een soort markt hier. Van alles te kopen. Schoonmaakdoekjes hier boven elkaar om me heen.
3: Zijn een broekzakgesprek dit of niet?
5: Nou, bedankt Rick.
3: We komen zo verder bij je, Douwe. Het klinkt hier nog wel heel gezellig daar.
1: Ja, het klinkt wel heel leuk.
5: En hartstikke mooi.
1: Ook Gert is er. Gert, jij staat hier bij... ik ben niet zo bekend in Ommen, moet ik bekennen.
3: Dit is het Kerkplein.
1: Dit is het Kerkplein, hoor ik net.
4: Ik sta op het Kerkplein, ja. En ik sta vlakbij het podium van de Musicstar. Even vragen hoeveel deelnemers er aan zo'n soort meedoen. Erik Witteveen, een van de organisatoren van Musicstar. Hoe laat begint het?
6: Goedemorgen, het begint om 12 uur precies. En we hebben 10 kandidaten, 10 goede kandidaten, die uiteraard gaan strijden voor die welbegeerde prijs Music Star Ommen.
4: Wat is de prijs eigenlijk, de nummer 1, wat krijgt hij?
6: Nou ja, naast Eeuwig Roem krijgt hij €250, dus toch zeker de moeite waard om goed je best te doen.
4: Absoluut zeker de moeite waard. En je hebt ook nog weer dezelfde presentator als vorig jaar?
6: Nee, de presentator ben ik zelf dit jaar. We hebben iemand anders voor de techniek ingehuurd, dus dit jaar mag ik het presenteren.
4: Nee, dat komt helemaal goed. In ieder geval 10 deelnemsters. Ik zag dat Maureen Vrij ook, doet zij mee?
6: Maureen Vrij is er dit jaar niet bij. Nee, helaas.
4: Ooit is een keer in het programma gehad, toen had ze zelf een singeltje gemaakt. Ja. En dat ik denk, nou die kop wordt verder, maar die zit er in ieder geval niet bij. Maar
6: in
4: ieder geval om 12 uur, dat is hier op het plein. Dan hebben we de vriendenclub en dan heb je de herberg, de AMH heb je. Je hebt er van alles, je hebt de bierbrouwerij. In ieder geval, daar gebeurt alles.
6: Daar gaat het zeker gebeuren vandaag, dat je erbij bent.
4: En hoe laat is zo'n beetje dat je zegt de finale?
6: We kandidaten om 3:30 zeg maar, al gehad hebben voor de 2 nummers. En dan zal de prijzendrekking rond 4:30, 5:00 zijn.
4: Oké, dus dat gaan we helemaal meemaken. We gaan het volgen. We staan ook met onze set bij de HMH. Dus dat kan niet missen. Erik, bedankt en succes.
6: Heel fijn dat jullie erbij zijn. Hartstikke mooi.
4: Absoluut, jazeker. Dus Jelle en Rick, dus vanaf 12 uur gaat het beginnen. En muziekjes draaien al. En dat gaat helemaal goed komen. 3:30 zo'n beetje, 4:00, dan beginnen de finales. En dan, één ding moet ik wel eventjes zeggen. De temperatuur is eigenlijk best wel redelijk goed. Maar er is een zuidwesterwindje. Dat werd ik al verteld met je naam, maar merk ik hier ook. En dat is wel lekker verfrissend hoor.
1: Ja, het is een stuk beter dan gisteren in elk geval. Daar hebben we geluk mee.
4: Ja, dat scheelt een heel stuk. Dus in ieder geval hier op het Kerkplein, dus de Musicstar. Maar verderop in het hele Ommen, de markt, de vechtkade. En je hebt van alles wat, de Bermenstraat, vast in de poort. Dus we gaan eventjes kijken waar overal wat te doen is. En we laten jullie straks eventjes gewoon even mee genieten wat hier gebeurt. Dus hou hem op RTV 4, zou ik zeggen.
1: Kijk, wijze woorden. Dankjewel Gert. En de hele dag volg je dus de Ommerbissing hier. Wij zijn jouw oren en jouw ogen als je er niet bij bent. Geloof me, je hoeft niks te missen. Muziek van White Town nu bij RTV 4. Dit is Your Woman.

in 2014 geschreven voor het WK. En nu toch eigenlijk gewoon wel een ongelooflijk goed zomernummer. Jordan Pitbull en Jennifer Lopez. We are one. Olé, olá bij RTV4. Het is ongelooflijk zomer. Dat merk je aan alles. Ook aan de Ommer Bissing. Die is in volle gang. En het mooie is, die volg je de hele dag hier bij RTV4. Wij zijn je oren en je ogen als jij er niet bij bent. Ik zou zeggen, zet die radio niet uit. The Underdark Project. Summer Jam hoor je nu.

0: and the Duck Project and the Sound Club. You're the Summer Jam.
1: De onderwissing bij RTV 4.
0: Ja, is zo. We staan op de onderwissing.
2: Zeker, tot en met 5 uur vanmiddag. De kidsdag is het vandaag. Plus nog Music Star onder. Dus dat gebeurt recht hier voor ons. En we hebben 3 verslaggevers op pad gestuurd. Eentje is onze eigen Rob Nievaert. Die is ondertussen bij een piano bij het vechtpodium.
0: Ja, klonk heel mysterieus.
2: Ja, maar daar zullen jullie straks uitgebreid meer over horen. En daarnaast hebben wij onze verslaggever Gert Stegeman, die ook rondloopt hier de Ommen.
3: Ja, dat klopt. Ja, ik loop rond door Ommen en ik sta hier op de brug. Maar daar begint het eigenlijk. Daar begint die hele braderie en dergelijke. Dat is, daar kijk je heel mooi uit over de vecht. En dan ga je zo de vechtkade op. En je ziet er eigenlijk van alles. Hè? Ik ga eens even kijken, want ik loop eventjes met een meneer achter de stand. Hij kijkt, nou dat kan wel. Want weet je wat, je ziet er van alles. Kleding, allerlei tyrannen. Maar je ziet met de braderieën zie je ook veel kersen. En kersen, die zijn volgens mij seizoensgebonden.
4: Die zijn seizoensgebonden, ja.
3: En wat maakt kersen zo populair dan? Want
4: omdat ze lekker zijn.
3: Ja, omdat ze lekker zijn, maar heeft het ook nog wat voedingswaarde?
4: Jazeker. Vitamine C en vitamine D.
3: Ja, ik zie ze. U verkoopt van alles. Je hebt kersen. Meneer gaat even verder. Maar in ieder geval, dat viel mij dan op. Die kersen worden dan echt heel veel verkocht. En dan per kilo. Nou, hij heeft er wat andere dingetjes bij. Maar op de braderieën. En vroeger had je dan één dag. De dinsdag was de bissingdag. De tweede dinsdag van juli. En dan de voormast. Dat wordt nu niet meer gebruikt. Maar dat is in ieder geval de voormast. Daar gebeurde alles. En daar stonden ze ook met gigantische kersen. En je ziet ze nu. Ik zie er hier één keer staan. Ik ben nog niet helemaal overal langs gelopen. Maar in ieder geval. Het is. Zeggen ze zijn lekker. Ik heb ze vorige week nog even gekocht. Dus ze zijn heel lekker. Dus daarom vroeg ik ook eventjes. Goede antistoffen zitten erin. Dus wat dat betreft het is gezond. Zoals gezegd, er is van alles. Ik zie daar bijvoorbeeld. Ik zie hier van die plaatjes die je bij de deurbel kunt hangen. Van ik ben hier de baas. Of van allerlei andere dingetjes. Noem maar wat. De kleding die is hier aanwezig. Ik zie riemen. Er is te veel om op te noemen. Je zou gewoon eens even zelf moeten kijken. En zo gezegd, het weer is natuurlijk ook. Dat werkt ook perfect mee. En dat is hartstikke goed. En natuurlijk, je hebt mensen van de Bissing. Ik zie toevallig even kijken. Ik zie iemand van de Bissing die wil vast nog heel eventjes wat zeggen. Want dat is heel belangrijk. Jan de Bootsman, zeg ik altijd. Jan, hoe belangrijk is het dat de Bissing draait op vrijwilligers? Want
5: zonder vrijwilligers geen Bissing, denk ik. Elke commissie, of elke dag heeft zijn eigen commissie. Daarnaast ook een technische dienst. Ik denk dat er allemaal 60, 70 vrijwilligers actief zijn voor de Bissing.
3: 60, 70?
5: Ja, zoveel ja.
3: En dan elke week zijn die weer aanwezig om de Bissing in goede banen te leiden?
5: Het grote gros wel. Ja goed, inmiddels hebben wij ik denk 13 dagen die gerelateerd zijn aan de Bissing. Het is niet alleen de Bissing zelf, maar de woensdagen, de kofferbakverkoop, het blaasorkestfestival. Dus ja, het totaalpakket, dus heel veel.
3: Er is genoeg te beleven in vergelijking met vorige week. Toen had je de Boerendag, dat is de topdag. Zat je een klein beetje met de hitte. Die is nu redelijk, ja, het is goed te noemen.
5: Ja, dit is perfect. Ik bedoel, graadje op 25. En kijk over de vechtkade, kijk links, rechts, heel veel mensen. En ik denk dat dit voor iedereen top is. Niet alleen om als vrijwilliger te werken, maar ook als bezoeker. Nee, dit is helemaal prima.
3: Ja. Het klopt, maar het is ook heel druk al, zie ik. Hè? Het is, even kijken, op mijn horloge kijk, het is 11:30, maar het is hier al lekker druk. Dus de meeste mensen denken, van, nou, het is niet zo heel warm, dus we kwamen, maar het begint nu al mooi te lopen. Dus.
5: Ja, het loopt perfect zo. Dit is goed. Kleedjesmarkt rond de kerk ook, kinderen die er zitten met een kleedje. Hartstikke druk en de springkussens, het is gewoon een fantastische dag.
3: Het is sowieso een mooie dag. Het is elke woensdag een mooie dag, maar dit is speciaal voor de kids en de music staat. Ik ga dus eventjes verder kijken, Jan, want het is hartstikke mooi. Super, allemaal een complimentje voor de vrijwilligers, want zonder vrijwilligers, dat geldt ook overal voor. Dat geldt voor de voetbal, dat maakt niet uit, maar heel veel ook voor dit natuurlijk. Hè. Het is wel het visitekaartje van Ommen, hè?
5: Ja, het visitekaartje, ja. Ik denk de Bissing is toch wel een grote naam in Ommen en met elkaar dan dragen we de Bissing.
3: Heel goed om te horen. Jan, dankjewel. Ja, Jan Zwinselman, dus ja, Jan de Bootsman. Ja. Jan Zwinselman. was er eventjes een van de 60, 70 vrijwilligers die hier rondlopen om de boel in goede baan te leiden. Dat is toch heel belangrijk. En zo gezegd, het weer nogmaals, het is hartstikke lekker. Ik loop hier over de Vechtkade en ik zie dat ze ook airco, ze verkopen zelfs airco's. Misschien dat ik daar eens even wat informatie moet in gaan winnen. Maar die zijn niet gewoon met airco's. Kun je, ja, die neem je niet onder de arm mee, maar die zijn wel iets te groot. Maar dat is zo gezegd, er is van alles te zien. En het begint al lekker druk te worden. Dus het gaat ook nog eventjes door. En ik ga even kijken wat er verder nog te doen is qua kinderdingetjes. Jammer, dus dat ik meld mij straks alweer.
0: Ja, jammer dat die airco's niet al zo mee te nemen zijn. Ik wilde zeggen, wil je er anders voor mij eentje meenemen? Maar ik loop er zo meteen zelf nog wel even heen, geloof ik.
3: Ja, dat kan, maar dat is nee, daar heb je wel een steekkarretje voor nodig. Dus. En voor mij,
0: ja.
3: Voor mij hebben ze ook andere, ze hebben ook andere kleine dingetjes. Ja, die schijnen ook nog wat te werken. Dus ik zit even te kijken. Dus dit is, nee, dat is niet waar. Airco? Ik kijk even, maar dit is toch geen airco? Nee, niet echt. Ik denk, misschien komt er wat wind uit. Nee, maar gaat puur om deze, hè?
6: Ja, dat denk ik
3: wel. Nee. Sorry Jelle. Nee, dat zijn niet de draagbare airco's. Het zijn gewoon de airco's die je aan de muur bevestigt. En dan koelen en verwarmen staat erop. Dus ik denk,
0: jammer.
3: Er stond zo'n klein dingetje. En dus, met zo'n mooi openingetje. Ik denk, nou, daar komt vast wat koele lucht uit. Maar nee, helaas. Ik ga even verder kijken wat er allemaal nog weer te doen is en zo. Ik zat te doen. Ik hoef me nog niet te vervelen. Ik meld me straks wel eventjes weer.
0: Helemaal goed. Succes met struinen, Gert. En dankjewel voor nu. Het is de Ommerbissing waar we wegkomen.
2: Bij RTV 4. Zomaar in schakelen ook weer eventjes naar onze Douwe Smits. Die loopt ook rond hier over het terrein van de Ommerbissing. Maar eerst deze van Michael Bublé bij RTV 4. Dit is Everything. Yo.

0: Train bij RTV 4. Je hoorde Bulletproof Picasso.
1: Je luistert naar RTV 4. Live vanaf de Ommer Bissing. We staan bij Café de Herberg. En wie daar op dit moment niet is, maar wel ergens over de Ommer Bissing loopt of vaart, kan ik bij het eerder zeggen, is onze Douwe Smits.
2: Ja, nee, klopt helemaal. Het is lekker, het is bewolkt buiten hier en het is aardig druk op de Bissing. Ik kan je zeggen van, dat je aardig achter elkaar aanstrompelt, maar wel gezellig druk is het. Het is, je kan van alles kopen hier, hè. Armbandjes, churros, de Mono staat hier van Veilig Verkeer Nederland. Dat je niet met je telefoon op je fiets zit. Maar ik ga zo meteen iets heel leuks doen. Echt,
1: voordat jij vertelt wat je gaat doen, Douwe. Is daar ook de bobwagen? Kan je er ook boppen of niet? Kan je de bobsleutel hangen halen?
2: Ik zal even kijken of ik de bobsleutel kan.
1: Want Jelle als droom heeft om nog steeds een
0: blaastest te doen.
1: Blaastest om een bobsleutel hangen te krijgen.
0: Een hele gekke droom.
2: Oh, daar ben je nog steeds mee bezig.
0: Ja, dat wil ik nog heel graag
2: even vragen. Ik zal eens even vragen. Huh? Ik stond bij namelijk.
0: Oh,
2: ik ga hem zo meteen wel vertellen.
1: Je voelt even weg.
0: Ja, je kabeltjes.
2: Achter de Churros car.
0: Achter de Churros car, ja.
2: Ja, dat is waarschijnlijk door mijn avonturen dat ik over de heuvels moet rennen. Nee, ze hebben niet. Hallo. Hi. Zijn jullie ook van de bobsleutels?
3: Nou, wij zijn van wat anders.
2: Oh, wat hebben jullie dan voor leuks?
3: Mono. Van Veilig Verkeer Nederland.
2: En Mono, wat moet ik voorstellen?
3: Doe je telefoon weg als je op de fiets stapt of in de auto. Zodat je ook niet afgeleid kan raken.
2: Ja, ik moet eerlijk bekennen, ik zit wel eens op mijn telefoon. Het is niet heel mono.
3: Ik denk iedereen wel eens.
2: Iedereen toch wel eens?
3: Ja.
2: Jij ook wel eens?
3: je ontkomt er soms niet aan. Maar juist dan moet je het goede voorbeeld geven. Ook bijvoorbeeld als ouder. Zeker kinderen. Ja, je bent het grootste rolmodel van je kinderen. En goed voorbeeld doet goed volgen.
2: Ja, precies. En je hebt dus die Rebus. 100, minder H en minder D. Dus onder.
3: Ja. Onderweg.
2: Onderweg. Ja, het is even voor de mensen op de radio. Het is een 100 teken, een spinnenweb. En dan een mondje. En dan een wiel, minder W, is dan iel. Zonder weg, zonder mobiel.
3: Dus onderweg, zoiets. Mobiel weg.
2: Ja, precies. En als je die Rebus raast, dan kan je dan winnen.
3: Een mooi sleutelhanger.
2: Kijk, dat gaan we zo even proberen. Maar zo meteen, dankjewel. Zo meteen ga ik niet. Blijf ik hier niet aan land. Ik ga zo meteen de boot op. En dat is niet zomaar. Ik ga met Ommer Zomp mee. Dan gaan we even een rondje varen. Over de Vecht.
0: Jij dacht, het is mooi weer. Ik wil lekker bootje varen.
2: Nou, precies. Het is natuurlijk wel leuk hier bij de Ommer Bissing blijven. Maar je kan ook gewoon lekker het water op met het lekkere weer.
0: Ja, precies. Waarom zou je bij het evenement blijven waarvoor we hier zijn?
2: Precies.
0: Nee, ik geef je gewoon gelijk.
2: Maar dan kan je dus ook gewoon de hele dag doen. Hè? Je kan dus de hele dag mee met Ommer Zomp. Die varen hier tot 5 uur. Om de paar uur is er een af. De Zomp in Ommer.
1: Leuk. Klinkt als een leuk feestje. Daar.
2: Ja, dus als de afvaart is, dan kom ik wel weer naar jullie toe. Dan zal ik een seintje geven.
1: Ik denk dat je lekker op het water zit. Ik denk dat het lekker is daar. Want het is hier, we zitten hier in de schaduw. Daar is het op zich al wel goed te doen. In de zon is het, het moet niet warmer worden. Maar ik denk dat op de Vecht, op het water, dat daar heerlijk is straks.
0: Ja, ik ben ongelooflijk jaloers.
2: Dat denk ik ook.
0: Ik ben niet gauw jaloers. Ik ben niet gauw jaloers. Maar toen jij vertelde dat je die boot opging, dacht ik toch even van oeh. En ik hier maar een beetje achter de microfoon staan.
2: Ja, je hebt luxe paarden, je hebt
1: werkpaarden.
2: Maripaarden. Maar ik zei hier bij Ommer Zomp en drie mannen zijn nu nog even aan het uitrusten. Zo meteen gaan ze zich weer klaarmaken om een vaartje te doen. Dus dan ga ik kijken of ik mee kan. Zometeen live vanaf de Vecht.
1: Leuk, ik ben heel benieuwd.
0: Ja, veel plezier alvast, Douwe.
1: En voor alle Duitsers die naar RTV 4 luisteren, hebben we ook een Duitse plaat, ja?
0: Alle Duitsers?
1: Alle Duitsers die op de camping zitten en graag naar RTV 4 luisteren. Dit is Rian met House Party.
4: Oh.

De opposite van een feestje op mijn graf bij RTV 4. Het is de Ommer Bissing op je radio. Tot 5 uur vanavond, vanmiddag, doen we verslag van alles wat er in Ommer te doen is. We zijn je oren en je ogen. Wisselen we af met hele goede muziek. Zometeen Goldband. Rommel komt eraan naar Rooney. When did your heart go?

Koopmans Jorden Rommel bij RTV 4. RTV 4 staat vandaag midden in Ommen. Bij Café de Herberg. En niet zonder reden, het is de Ommerbissing, de Kidsdag. En ook Music Star Ommen is vandaag. En volgt alles via RTV 4. Onze verslaggever Douwe, die stapt zo op een boot. Vanaf 12 uur is Music Star. Ik zou zeggen, hou die radio aan hoor, want je wil niks missen. Zometeen One Republic, Run naar Kensington. Living 4 hoor je nu bij RTV 4.

0: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: RTV 4 Nieuws.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen naar minstens 17. Tientallen mensen raakten gewond. De hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen door raketten en drones. De meeste drones werden uit de lucht geschoten, maar raketten niet. Oekraïne kampt al tijden met een tekort aan onderscheppingsraketten. In de buurt van Kiev werden ook een aantal magazijnen aangevallen. Volgens Rusland omdat er materieel voor het leger ligt opgeslagen. Oekraïne valt juist in Rusland magazijnen aan. Van de grootste webwinkel van het land. Precies om dezelfde reden. Een vermiste zwemmer bij Callantse Oog blijkt te zijn verdronken. Het gaat om een 39-jarige vrouw uit Groot-Brittannië. Gisteren overleed een 26-jarige vrouw uit Gelderland die op dezelfde plek in de problemen was gekomen. De twee vrouwen probeerden gisteren een kind te helpen dat dreigde te verdrinken, maar ze kwamen zelf in de problemen. Het kind en een vierde zwemmer zijn gered door de reddingsbrigade. De 26-jarige vrouw uit Gelderland werd uit het water gehaald en gereanimeerd, maar die hulp mocht niet meer baten. Een deel van een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX is vanochtend vermoedelijk ingeslagen op de maan. Dat zou zijn gebeurd rond 8:55. De raket werd niet meer gebruikt en zweefde al een jaar rond in de ruimte. De botsing was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. Waarschijnlijk heeft de raket een krater van zo'n 20 meter breed achtergelaten. Het stof van de botsing kan een paar kilometer hoog opstijgen. De botsing was niet te zien vanaf de aarde. Er komt een meldpunt voor huiseigenaren die telefonisch of aan de deur worden lastiggevallen door verkopers van zonnepanelen, warmtepompen en thuisbatterijen. Vereniging Eigen Huis ziet een toename van huiseigenaren die met agressieve en soms misleidende verkooptechnieken producten krijgen aangesmeerd die vaak niet bij hun situatie passen. Soms de verkoper zich voor als medewerker van de gemeente of de netbeheerder. Het weer met een stevige zuidwestenwind wordt het een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Verder zo goed als droog en geregeld zon. Dit was het NOS Journaal.
5: Dan krijg je RTV 4 verkeersinformatie. Geen files, wel even opletten. Er staan twee flitsers in onze regio. De eerste vind je op de A28 Meppel Zwolle ten hoogte van Rauwveen bij hectometerpaal 105.4. En de tweede op de N36 bij Rezenveen. Daar staan ze te flitsen bij 29.0.
6: Dit is RTV 4.
7: Jelle Hofenk en Rick Maliepaard.
5: Hallo, hallo. Terwijl de kerkklokken ook luid aanwezig zijn. Live vanaf de Ommerwissing vandaag.
8: Met nu muziek van One Republic. Dit is Run.

0: run, run, run. One Republic, you're the run bij RTV 4.
1: De onderbissing bij RTV 4.
0: Zo is het, de onderbissing live bij RTV 4. Mijn naam is Jelle en tot 5 uur doen we verslag van het gezellige, drukke Omme, waar momenteel de Ommerbissing plaatsvindt, de Kidsdag. En op dit moment ook, momenteel gaat van start Music Star Omme, staan we recht tegenover. We staan bij Café De Herberg, maar gelukkig heb ik ook oren en ogen hier in Omme. En mijn oren en ogen zijn vandaag Douwe Smits. Douwe, goedemiddag.
2: Hele goedemiddag, ik zit... Niet op de Ommerbissing, ik ben even vertrokken ervan. Ik zit even op de boot. Ik zit op de Ommerzomp. Ik wil iets zachter praten, want ik krijg hier uitleg van een meneer over wat, nou ja, wat die allemaal is. We varen hier nu langs een camping en net langs de haven van Ommen. We gaan even een half uurtje tot drie kwartier even een rondje varen over de Vecht. Ik moet zeggen, het is lekker fris met het weer. En ik denk dat het goed is dat we zo meteen even bij je terugkomen.
0: Want jij zit nu midden op het water, dus midden in een uitleg.
2: Ja.
0: Helemaal goed, komen we zo meteen bij je terug. Douwe, ik wens je in elk geval heel veel plezier op die boot.
2: Dankjewel.
0: De hele Ommerbissing volg je uiteraard hier bij RTV 4. Tot 5 uur vanavond, ik zei het al. Wij zijn je oren en je ogen als je er niet bij bent. De Ommer Kidsdag. En Music Star Omme volg je allemaal bij RTV 4. Afgewisseld met de heerlijke muziek. Macklemore, Ryan Lewis, Kent Holders. Hoor je nu?

0: Je hoorde vrouwtje met nieuwe muziek. Jaar na jaar hoorde je bij RTV 4. Terwijl in de achtergrond hoor je het al. Een van de grote dingen vandaag, Rick, is...
1: Music Star Omme.
0: Het eerste optreden is net geweest. En de volgende zit nu alweer klaar. We kunnen heel kort even luisteren.
2: Ik denk dat het goed komt. Hij werkt in ieder geval.
3: Dat is mooi.
2: Danielle, 18 jaar uit Omme. Een van de weinigen uit Omme, moet ik zeggen. Ja. Maar ik ben heel blij dat er in ieder geval nog eentje zit hier.
0: Nou, we zullen zo meteen nog een paar keer inchecken bij...
1: Bij Music Star, zeker.
0: Maar we hebben ook iemand anders bij wie we even moeten kijken.
4: De Omme Bissing bij RTV 4.
0: Onze RTV 4-collega Douwe Smits, want jij zit midden op een boot momenteel. En Douwe, die is...
1: Die is nog eventjes...
0: Die is in het water gevallen, denk ik.
1: Okay. Ik mag het niet hopen. Maar volgens mij is hij er...
0: Douwe,
1: ja. Daar is hij. Ja, hallo.
5: Ja, hallo. Kom ik binnen?
0: Hallo. Zeker. Je komt binnen, hallo.
1: Hard, luid en duidelijk. Ja. Oh, nou toch weer niet. Dus nu wel weer.
0: Misschien wel.
1: We gaan er zo maar even kijken of de verbinding op het water wat beter wordt. Douwe,
5: ja.
1: Ben je daar?
5: Ja?
1: Ja, zeker. Ik hoor jou. Je bent op het water op dit moment.
5: Ja, ik hoor je mij wel weer. Het is lekker op het water, moet ik eerlijk zeggen. Het is op de Ommezomp lekker goed vol te houden. Ik zit wat te kijken hier. Is er nou speciaal nog een motor die hierin zit?
6: Ja, dat klopt. We hebben dus normaal was de zomp altijd een voortbeweging met zeilen.
5: Ja, precies, ja.
6: Maar nu niet meer. Hè. Wij maken nu gebruik van een elektromotor.
5: Oh, wel elektrisch. Oh.
6: Ja. In het middengedeelte daar zitten zes of viertal accu's. En daar varen we op.
5: En hoe lang doe je met zo'n accu? Want je gaat vandaag 4 keer heen en weer volgens mij, of 3 keer?
6: Oh, maar dat lukt goed hoor. We kunnen zo'n beetje wel 8 uur varen.
5: Ja. Oh.
6: Ja, dat lukt. Maar dan moet je hem niet vol speed zetten natuurlijk. Hè? Want dan trekt hij zo leeg.
5: Ik heb hem op verschillende standen zetten, zie ik hier. Ja. En het is niet zomaar een stuur ook. Het is een soort houten...
7: Helmstok is het.
5: Hoe heet het nog? Een speciale naam zoiets?
7: Helmstok is dit.
5: Helmstok. Helmstok.
7: Ja.
5: En dan kun je alles, dan kun je de hele boom mee... bedienen.
7: Ja, maar het is een beetje tegendraads. Hè? Van, doe je hem van je af, dan denk je van, oh, ik ga die kant op.
5: Nee,
7: maar
5: naar links, ja?
7: Juist nu naar bakboord. Hè? Je stuurt naar stuurboord en je gaat naar bakboord.
5: Oh, het is een beetje zoals een aanhaalwagen die je in moet parkeren.
7: Nou, eigenlijk wel, ja.
5: Hetzelfde idee.
7: Ja, dat klopt.
5: Oké, okay, ja. En we zitten nu op de om een vecht.
7: Ja, dat is de vecht.
5: En waar gaan we precies keren? Is dat al...
6: Hier een stukje verder is het om een kanaal wat hier in de vecht komt. En daar gaan we zo draaien. En anders dan komen we in tijd nodig, hè, voor de volgende shift. Ja.
5: Ja, precies. Want we moeten zo weer naar de richting Omme. Hoe lang hard kan deze boot?
7: 22 pk kan hij leveren. Yeah. Maar ik heb geen flauw idee qua snelheid. Dat weet ik niet. Maar je mag hier niet harder dan 9 km per uur. Dus,
5: ja. Dus nee, dan kun je niet vol gas hier.
7: 5-6 kilometer ongeveer.
5: Oh, je hebt wel een klein beeldschermpje hier.
6: Ja, daar kunnen we zien de wattage, hè, hoeveel we verbruiken.
5: Ja, precies, hoeveel accu nog is van de motor.
6: 90%, dus we kunnen nog even.
5: Oh, ja. Nou dat is makkelijk vol te houden hier nog. Dus ik ga nog lekker hier genieten van het water in de vecht, op de Ommezomp.
0: Toch een beetje jaloers, moet ik zeggen, Douwe.
5: Ja, toch wel, hè?
0: Ja, het klinkt nu toch wel heel lekker. Nou vind ik het hier ook hartstikke leuk, maar...
1: Ik hoor trouwens direct aan jou, Douwe, dat jij direct een stuk lekker rustiger in je energie zit. Ja, echt helemaal chill ben je.
5: Ja, je wordt helemaal relaxed hier.
1: Ja, dat geloof ik wel, ja. Nou, ga jij maar even lekker genieten daar.
5: Zeker aanraden.
1: Ja, nou. Want gaan ze nog vaker vandaag afvaren dan?
5: Ja, nog 2 keer gaan ze afvaren. 2 keer gaan jullie nog afvaren.
7: Hoe zeg je?
5: 2 keer de afvaart, hè?
6: Om 1 uur en 2 uur.
5: Ja. Je kan gewoon naar de boot komen en een ticket kopen.
6: Ah, maar het is vrij druk hoor, met de aanbod van de passagiers. Dus ja,
5: wees... Goed om te zeggen, het is wel contant betalen, hè?
6: Ja, contant betalen.
5: Precies. Ja. Dus als je nog naar Ommezomp komt en die woont rondje mee, contant betalen, 5 euro uit mijn hoofd?
6: Voor volwassenen 5 euro, kinderen vanaf 7 jaar tot 16. Dus 2,5.
5: Oh.
6: Kinderen gratis, hè? Kleintjes. Ja,
5: precies. Dus je kan nog lekker hier een rondje komen varen.
0: Maar neem de beurs dus mee.
5: Ja. Zeker.
0: Dankjewel, Douwe. Ze applaudisseren hier voor je.
1: joh. Dat ook nog.
5: Nou, hartstikke mooi. Ik moet weer gaan zitten.
1: Ga jij maar lekker zitten, Douwe.
0: We komen zo weer bij je. Dankjewel, Douwe.
1: Het is de Omer Bissing waar je naar luistert met nu muziek van Green Day. Dit is Basket Case.

0: Disciples, All My Mind, hoor je bij RTV 4.
1: De onderbissing bij RTV 4.
0: Het is de onderbissing waar we hier vandaag live uitzenden. Tot en met 5 uur is het dus de onderbissing. En wie ook hier is, is onze verslaggever Gert Stegeman. Hallo, hallo.
2: Ja, hallo, hallo. Ja, ik ben er ook, ja. Tuurlijk. Ja,
0: wat leuk, gezellig. Leuk, ja, want voor ons is de Music Start druk bezig. Heb jij, je hebt tot nu toe, dit is de derde die optreedt?
2: De derde, ja. Zij deed het wel goed, hoor. Zij deed Davina Michel, duurt te lang.
0: Ja, was heel mooi.
2: Die deed het mooi. Ik kan haar zo eens even wat vragen. Ik zal er zo eens even heen lopen, dus of zij wat wil zeggen. Dus kijk,
0: ik ben heel benieuwd. Ja, ik zou zeggen, lopen rustig die kant op. Dan ga ik even een stukje meekijken naar wat de jury ervan vindt.
3: Trek de aandacht naar je toe. En dan met echt wel een lastig liedje met zoveel woorden en zo. Ik vind het heel knap. En die hoge uithalen waren ook goed. Super gedaan.
4: Heel erg bedankt.
5: Je zat er lekker bij, Mette. Dankjewel voor jouw optreden. We gaan heel snel verder. Je mag de microfoon aan mij geven. Want we gaan inderdaad heel snel verder. We gaan een pianootje opbouwen.
0: Wordt er dus enorm druk opgebouwd op het podium. En Gert...
2: Wat
0: zeggen? Ja. Want Gert staat erbij, hè?
2: Ik sta erbij, ja. Ik sta naast Mette. En hoe heet Mette van achternaam?
4: Fairness.
2: En hoe oud ben je, als ik vragen mag?
4: Ik ben 11 jaar.
2: 11 jaar. En dan zing jij gewoon Davina Michel. En dan duurt te lang.
4: Ja.
2: Tevreden?
4: Ja, het ging wel goed, ja.
2: Ik heb niet helemaal gehoord wat de jury zei, maar waren die tevreden over jou?
4: Volgens mij wel, dus.
2: Volgens jou wel. Maar je mag zo meteen nog een keer, maar het duurt te lang. Dat is toch wel, ik hoorde jou en ik vond het best goed, die uithalen en dergelijke. Dus dat heb je er veel op geoefend?
4: Nou, valt eigenlijk wel mee. Ik had gisteren nog heel veel stress over welke nummers ik moest gaan zingen. Dus ik heb gisteren ook eigenlijk pas gekozen. Maar ik heb er wel toen nog op geoefend, dus ja.
2: En je mag zometeen nog een keer zingen volgens mij, hè? En dat is nog geheim wat je gaat doen?
4: Ik ga het zelf geheim houden. Volgens mij hoeft het niet, maar...
2: Nee, dan houden we het even geheim. Als je het zelf geheim wilt houden, dan moeten we het even geheim houden. Maar even een vraagje, je komt zelf niet uit Ommen, denk ik, hè?
4: Nee, ik kom uit Dwingelo.
2: Helemaal uit Dwingelo. En hoe ben je hier zo eigenlijk, hoe kom je hier dan bij de Music Star Ommen?
4: Ik ben hier met mijn lieve moeder heen gekomen. En mijn broertje en mijn vader. En ze heeft me gebracht.
2: Maar je hebt ook die voorrondes meegedaan, toch?
4: Ja. Ik heb een paar weken geleden heb ik hier de voorrondes gedaan. En toen ging het ook wel goed. Dus.
2: Nou, ik vind het hartstikke knap als je 11 jaar bent. En dan, maar dit is het de eerste keer dat je hier op een podium staat. Dat je meedoet aan zo'n contest, om het zo te zeggen. Aan zo'n Music Star. Of heb je dat vaker gedaan?
4: Ik heb nog niet eerder meegedaan aan deze wedstrijd. Maar ik heb wedstrijden meegedaan en ben beste singer-songwriter van Westerveld geworden daarmee. Met mijn eigen geschreven nummer. En ja, dat.
2: Nou, maar dat klinkt toch hartstikke goed. Een eigen geschreven nummer heb je ook al dus. En wie begeleid je dan? Is dat alleen puur zang of zijn er mensen die dan helpen op een gitaar, met drumstel of wat anders?
4: Mijn pianodocent heeft me begeleid daarmee. En daar ben ik erg blij mee.
2: Ja, daar zou ik ook heel blij mee zijn met zo'n pianodocent. Maar in ieder geval, ik zeg hem nogmaals, 11 jaar, dus daar zit wat aan te komen. Dus als dit goed gaat, en natuurlijk, je zit met 10 andere mensen, deelnemers die er aan meedoen. Maar wat ik gehoord heb, vond ik het perfect klinken.
4: Heel erg bedankt.
2: Ja, en ik wens je succes, hè, voor de tweede keer. Dus,
4: dankjewel.
2: Dank je. Tot zover eventjes de deelnemster uit Dwingelo. Rick, dus dat is, dat is toch al heel wat, 11 jaar. En dan doe je hier allemaal mee. En ze zong ook wel goed. Dus, en nu hebben we iemand die zich op de piano zelf begeleidt. Jij kunt hem er volgens mij bij inschuiven, denk ik. Ik weet alleen niet wie... ik zal Hans even vragen hoe die... je hebt me gehoord. Ik zal even vragen. Hans, hoe heet deze? Hans, kijk eventjes. Die heeft het...
0: Die heeft ergens bij de hand.
2: Shania is dit dus. Nee, goed, die wordt begeleid. Ze begeleidt zichzelf dus met de piano. Dus in ieder geval, dus nummer 4. Er komen er nog 6 achteraan. Dan gaan ze nog een keer zingen. Dus, maar de concurrentie is groot onderling. Dus we gaan het even afwachten. In ieder geval, Nou, dit klinkt allemaal al goed. En het is lekker druk hier. Er staan heel wat mensen staan er te kijken. Dus dat is al voor de deelnemers zelf ook wel heel leuk. Dat je dan niet staat te spelen. En er staat ook niemand te kijken. En dat gebeurt dus nu wel. Dus,
0: zeker, dat is wel mooi. En het zonnetje komt door. Dus we hebben met z'n allen hier niks te klagen. De Om en Bissing is waar je luistert hier bij RTV4. Live dus verslag doen van de Music Star in Ommen. En ook de Kidsdag, wat hier nog de hele dag tot en met 5 uur plaatsvindt. Met nu Kate Bush bij RTV4. Dit is Running Up That Hill.

Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental van de nieuwe Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar minstens 17. Tientallen mensen raakten gewond. De hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen door raketten en drones. Een vermiste zwemmer bij Callantse Oog blijkt te zijn verdronken. Het gaat om een 39-jarige vrouw uit Groot-Brittannië. Gisteren overleed een 26-jarige vrouw uit Gelderland die op dezelfde plek in de problemen was gekomen. Vereniging Eigen Huis komt met een meldpunt voor huiseigenaren die worden lastiggevallen door verkopers van producten voor de verduurzaming van hun huis. De belangenorganisatie ziet een toename van het aantal verkopers dat er agressieve of misleidende verkooptechnieken op nahoudt. Het weer, het wordt 22 tot 28 graden, verder zo goed als droog en geregeld zon.

0: Higo uit Zwolle, je hoorde Vallen in Geluk.
1: De Omer Bissing bij RTV 4.
0: En wie ook op de Omer Bissing loopt, is onze verslaggever Gert Stegenman. Jij loopt ergens op het terras, of niet?
2: Ik loop wel bijna op het terras. Ik zit eventjes te kijken, want ik hoorde net Bertel Gringhuis. Die loopt hier net langs mij heen en ik wil eens even kijken, want... Jij zong goed. Jij zingt voor mij langer al, of niet?
3: Ik zing al wel een tijdje, ja. En, ik denk een jaar of 25. In de tussentijd toch ook wel een tijdje gestopt geweest, door omstandigheden. Maar ja, toch de draad weer opgepakt. En ik denk van, nou, ik moet toch een keer naar Ommen toe.
2: Ja, dat is ook voor mij de eerste keer dat je meedoet hier aan Music Star.
3: Dat klopt. Dus de eerste keer sowieso dat ik aan Talentjaar meedoe. Het is toch wel heel vreemd. Je zingt daar best wel lang. En dat je nu in één keer wordt beoordeeld, ja, van de zenuwachtig ook nog.
2: Jij en zenuwachtig, dat had ik niet helemaal verwacht, maar in ieder geval, van oorsprong is het bij je Ommen, nu woon je in Nieuw-Leuzen, maar je zingt daar wat langer. Maar hoe moet ik dat zien, zingen? Is dat feestjes, partijen of gewoon eens een keer bij een braderie of echt professioneel?
3: Nou ja, professioneel wil ik niet zeggen, maar wel met feesten, cafeetjes, voetbalkantines, bruiloften, ja, van alles.
2: Maar dan zit je een beetje in het Nederlandstalige, zeg maar, een beetje de feestmuziek.
3: Ja, een beetje in de feestmuziek, maar je wil me toch wel proberen te ontwikkelen nu ook wat allrounder. Dus ook wel wat country, Neil Diamond. Maar voornamelijk toch wel de feestmuziek. Dan we de kroegen en de voetbalkantines en waar dan ook alles op de kop zetten natuurlijk.
2: Dat snap ik. Ja, kijk, hier zie ik, nou, dit, als ik dit dan weer al jaren, Willemsen komt met Beerzen. Die zingt dan een klein beetje meer een beetje een rustigere toon.
3: Ja, dat klopt. Dat zei ze net ook van, dat ze fan was van country muziek. Dus, en dat doet ze ook hartstikke goed. Ik moet zeggen dat het niveau hier op deze talentenjaar ligt wel heel erg hoog, hoor.
2: Ja, die ligt zeker hoog, want ik ben een naam vergeten, die van 11 jaar uit Dwingelo. Dus die deed ook hartstikke goed. Dus dat is, ja, met de zoiets. Ja. Dus die zong ook goed, dus die 11 jaar en die zingt dan Davina Michelle. Dus ja. Nou goed, je moet zometeen nog een keer weer op, hè?
3: Klopt. Dan gaan we echt een feestknallen doen. Met Manuela van Jacques Herp, maar dan echt in een apres-ski-steltje.
2: Oké, okay, nou goed, dat is je wel toevertrouwd. Dus ik ga eens even verder kijken. Even kijken wat, of er, hey, succes zometeen. Ik zeg eventjes, even kijken hoor. Ik vraag zometeen wel. Je bent op radio, je bent niet op tv, maar in ieder geval. Wat vind je ervan? Dit is de Music Star Ommen. Ik neem aan, je komt niet uit Ommen zelf.
4: Nee. Ik kom zelf uit Tienhoven aan de Lek.
2: Tienhoven aan de Lek helemaal dus. En dan kom je om een vakantie en dan denk je, hey Bissing, ga ik eventjes naar de Music Star. En wat vind je van de artiesten? Je hebt er nu 5 gezien. Wat is jouw oordeel?
4: Ja, ik vind het echt super mooi om het te luisteren. En het is echt mooi gezongen en georganiseerd allemaal.
2: Dat is het zeker. Maar waar gaat jouw voorkeur naar uit? Een beetje meer Nederlandstalig of zeg je gewoon van alles wat?
4: Meer Engelstalig.
2: Meer Engelstalig. Dus en, ja. en heb je er wat tussen gezien dat je denkt van, nou, dat is een goede kanshebber, hebster, die wel de finale kan halen?
4: Ja, het optreden van net vond ik echt heel goed eigenlijk.
2: Van hiervoor, van Jara Willemsen, komt hier uit Beerzen, dus dat is...
4: Ja, die vond ik echt heel mooi.
2: Kijk, dat is leuk om te horen. En de familie die geniet ook allemaal mee, dus heb je nog lange vakantie hier in Ommen?
4: Wat zei u?
2: Heb je nog lange vakantie in Ommen hier?
4: We zijn niet in Ommen, maar we zijn in Wilsum, in Duitsland. Maar we zijn hier nog wel een week.
2: Oké, dus in ieder geval een mooi uitstapje. Dus hartstikke leuk dat je eventjes wilde reageren. Dus succes, veel plezier met de vakantie. En geniet van het mooie weer en van de muziek. Hè. Dus,
4: dank u wel.
2: Ja. Dus het publiek is ook enthousiast. Tienhoven, ze zitten in Wilsum op de camping. Dat is hier net over de grens, daar bij Hardenberg. Dus wat dat betreft, eens even kijken. Want het is voor mij, ik zet eventjes hier wat vragen. Ja. Gewoon even kijken. Kom je voor een speciaal iemand? Of?
5: Nou, ik moet zelf zingen.
2: Ja. Dat heb ik. Ja, dat zie ik. Nee, ja, dat kan. Mag ik even je naam horen dan?
5: Annabel.
2: Annabel.
5: Ja.
2: Nou, dan ga ik niet flauw doen, zeg ik Hans de Boy. Maar dat is... Dat, nee, hè?
5: Nou, nee, ja. Ik vind het wel een beetje spannend. Ik moet even...
2: Kom je uit Ommen?
5: Nee, Witharen. Bijna Ommen. Gemeente Ommen.
2: Witharen, ja, tuurlijk. Dat is ook een gemeente Ommen. En wanneer mag je op het podium?
5: Nou, hierna nog eentje en dan moet ik.
2: En heb je wat speciaals? Wat net waren we wat een beetje wat rustig. Dit, ja. Als ik door, dit klinkt ook vrij rustig. Zit je een beetje meer in de uptempo of een beetje in het gematigde?
5: Nou, ik zit wel echt. Het is wel. Het is niet rustig, nee.
2: Oh, heavy metal?
5: Nee, dat ook niet. Nee, Etta James is het. Dus het is wel. Lekker belter.
2: Ja, we gaan het zo zien, Annabel. Dus je mag zo meteen eventjes op. Dus, en dit is. Even kijken, dit is van. We zien, ik weet niet wie er zingt, maar dit is... wie zingt er alweer? Paul de Leeuw, ja. Ja, tuurlijk, Paul de Leeuw. Ja, ik moet eventjes weer aan. Dus, ik wens je zo heel veel succes. En we gaan even luisteren zometeen. Annabel uit Witharen, die gaat zometeen ook nog eventjes wat zeggen. Dus,
0: leuk.
2: Wat zeggen? Nee, ze gaat zingen. Nee, ze gaat zingen. En een klein beetje uptempo. Geen heavy metal, dan maak ik een beetje flauw opmerking. Annabel Hans de Boy. Nou ja, goed, oké. Okay,
0: dit is Ik heb je lief, toch? Of niet?
2: Dit is Ik heb je lief van Paul de Leeuw. Ja, precies. Ja, ja, ja, ja.
0: Dus dat even is, een stukje naar luisteren.
2: Je kunt even een stukje meeluisteren. Ja. Dus,
6: ja, ja, ja.

Het is RTV4 bij de luistert. Live vanaf de Ommer Bissing. Music Star en de Kidsdag is het vandaag. Zometeen meer live verslag. Eerst gaan wij naar Nico en Vince hier bij RTV4. Dit is Am I Wrong?

Nico en Vinjo, de Am I Wrong hier bij RTV 4. We zijn live vanaf de Ommer Bissing. Leuk dat je erbij bent. Tot en met 5 uur hier gezellig op de radio. Eerst al deze van de Culture Club. Dit is Karma.

0: glazenwasser nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalfshovendalsen.nl of bel 0529 43 1207.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
2: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan eerder werd gedacht. Aanklacht is uitgebreid met 10 nieuwe slachtoffers. Het totaal komt ermee op 14. Jan B. was naast in de politiek ook actief in de zorg. Hij bood zich aan als begeleider voor kwetsbare kinderen en viel in als invalkracht op kinderdagverblijven in de regio Amsterdam. De 66-jarige verdachte werd aangehouden nadat een vader van een meisje van 2 aangifte had gedaan. B. wordt ervan verdacht haar te hebben verkracht. Ook zou hij een 13-jarige jongen hebben aangerand. Ook België helpt mee om de brand te blussen in het natuurgebied bij Venray in Limburg. Het land stuurt 2 brandweerpelotons. Verder leveren de veiligheidsregio's Utrecht en IJsseland speciale sproeisystemen om de grond nat te houden en de temperatuur in de bodem te verlagen. Het vuur is nog steeds niet onder controle, maar de aard van de brand is wel veranderd. Die verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden hoeven de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie te komen. Op de luchthaven van Leipzig in Duitsland is vannacht een drone aangetroffen. Volgens Duitse media bevatte het apparaat mogelijk een explosief en een ontsteker. De drone zou in de buurt van een Oekraïns transportvliegtuig zijn gevonden. De Duitse politie is nog op zoek naar de bestuurder. De luchthaven van Leipzig wordt beschouwd als een knooppunt voor westerse wapenleveringen aan Oekraïne. In Rotterdam zijn 2 agenten mishandeld bij een politiecontrole. Dat gebeurde gisteravond in de wijk Bospolder. Agenten wilden een man controleren na een melding van overlast. Hij zou zich hevig hebben verzet. De politie heeft onder meer een taser gebruikt om de man te kunnen overmeesteren. Agenten moesten naar het ziekenhuis, maar zijn inmiddels weer thuis. Een 49-jarige Rotterdammer is aangehouden. Het weer zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een buitje vallen. Bij een stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden en in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
5: Yes, dankjewel. Situatie op de weg. Geen files, wel flitser op de N377 bij Slagharen. Staat de flitser bij 32.5.
6: Dit is RTV 4.
1: Jelle Hofenk en Rick Maliepaard.
7: Live vanaf de Ommerbissing. RTV 4, we houden je de hele dag op de hoogte. Wij zijn jouw oren en ogen. En ook de muziek die je van ons gewend bent. George Ezra na Franz Ferdinand.

0: Hoe?
1: Ja, leuk nummer, hè, van George Ezra.
2: Je hoorde Budapest bij RTV4.
3: De onderwissing bij RTV4.
2: Het is de Ommerbissing op je radio. Mijn naam is Jelle.
1: En mijn naam is Rick. Tot en met 5 uur zijn we hier live vanaf de Ommerbissing. Wij nog een uurtje. En wie onze verslaggever van dienst is, is onze eigen one and only Douwe Smits.
4: Ja, ik sta hier op, voor het podium, waar net de talents gezongen hebben. Ik ben trouwens weer veilig terug van de boot. Dat is allemaal weer netjes goed gegaan. Dus de boot, kan je nog steeds heen. Nog een uurtje volgens mij.
1: Ja, straks om 2 uur, hè, weer.
4: Ja, nog om 2 uur nog 1 keer. En die heeft iedereen voor mij pauze hier, zie ik, hier, die gezongen heeft. Zal ik even kijken of ik iemand kan...
1: Trek een eentje aan de mouw.
4: Even kijken wie of ik iemand aan de mouw kan trekken. Wie net gezongen heeft.
1: Of doe Hans eventjes.
4: Hans,
1: die staat,
4: ja,
1: staat er natuurlijk ook bij, zie ik.
4: Hans is ook bij.
1: Hans van Lingen, de eigenaar van...
4: Hans onder controle, Hans.
5: Ja.
4: Alle talenten net gehad, natuurlijk.
5: Ja, de eerste ronde is geweest.
4: Zat er wat echt talenten bij, volgens jou?
5: Nou, ik zou eerlijk zijn, ik ben blij dat ik niet in de jury zit. Ik was allemaal goed. Er staat geen slechte bij.
4: Nou, ik vond echt de laatste twee, maar echt wel dat ik dacht, nou...
5: Ja, dat kleine meisje, god, wat een stem, hè.
4: Zo.
5: Oh, mooi, heel mooi, ja. Nee, joh, ze zijn allemaal heel goed.
4: En het is de hele dag natuurlijk hier. Wat is voor jou het hoogtepunt van de dag van vandaag?
5: Ja, de finale straks. Ja, ik denk wel dat het hoogtepunt is. Het is nu lekker druk, dus eigenlijk is het hoogtepunt al bezig. Maar...
4: Ja, het is natuurlijk perfect weer, hè? Met
5: ja, dit is eigenlijk het beste weer waar we hebben kunnen. Klein beetje zon, niet te warm, maar lekker warm.
4: En er is natuurlijk een paar maanden geleden is er gezegd dat ze gaat stoppen.
5: Ja.
4: Is het nog...
5: Ja, dat is zeker nog wel actueel, hoor. Maar nu in de drukke tijd laat ik het even op zijn beloop, zeg maar. En dan straks na de zomer dan ga ik weer verder met onderhandelingen, zeg maar.
4: Ja, nou ja, hopelijk is het nu nog niet nodig.
5: Nee, nu nog niet. Nee.
4: Zal het lekker op zijn verloop laten en lekker genieten van de dag.
5: Ja, zeker weten.
4: Ik zal je verder niet storen, want jullie zijn heel druk met alles.
5: Oh ja, nee, maar we hebben net in pauze. Oh, er komt nog een deelnemer extra, zie ik. Maar goed, we hebben vanavond natuurlijk nog live muziek hier, hè. Dus,
4: Oh, wie komt er spelen?
5: Die band Cat Weasel.
4: Oh, kijk.
5: Dat is een lekker beetje, lekker poprock. Dus weer lekker feestje vanavond.
4: En mensen kunnen gewoon een biertje bij de herberg bestellen en dan gewoon lekker bij het podium.
5: De vriendenclub, noem maar op. Alles is open hier vanavond, dus mooi.
4: Hoe laat is het vanavond? Een uurtje of 1 vannacht?
5: Vanaf 9 tot 1 is vanavond.
4: Nou, ik zou zeggen, kom allemaal lekker hierheen en succes vandaag nog dan.
5: Nou, dankjewel.
4: Jij ook. Hans heeft er erg veel vertrouwen in. Voor mij, mensen op het terras vinden het ook wel erg lekker hier. Ik ga even vragen. Mannen, hebben we al een biertje op?
6: Nog helemaal niet.
4: Nog niet? Maar is er wel bier besteld al?
6: Ja, zeker.
4: Oh, het komt eraan. Nou, dat is mooi. Wat doen jullie hier vandaag? Komen jullie speciaal voor de markt?
7: Kijk wat hier te beleven is.
4: Kijk wat hier te beleven is. En jullie gaan ook eten hier, zie ik, een hapje?
7: Ja.
4: Nou, ik zou zeggen, eet smakelijk en geniet van het bier, jongens. Het bier vloeit hier rijkelijk, kan ik je vertellen. Dus als je nog niet naar Ommen bent, kom even gezellig naar Ommen. Het is nog tot 1 uur vannacht hier 1 groot feest.
2: Of hou lekker RTV4 aan, want wij zijn jouw oren en je ogen als je er niet kan zijn. Dankjewel, Douwe. En we komen zo vast wel weer ergens bij je terug.
1: Weet je wie er vanavond ook nog is op de Bissing?
2: Nee?
1: Orgel Joke komt nog naar...
2: Orgel Joke?
1: Orgel Joke, zeker.
2: Meen je?
1: Komt er vanavond nog naar Avondje Bissing, dan is er weer op de Voormars in Ommen. Dus dat is een groot feest vanavond.
2: Het gaat nog tot laat hierdoor in Ommen, begrijp ik.
1: Zeker weten. En wie er nu ook is, dat is Abba.
2: Joh!
1: En dit is Gimme Gimme Gimme bij Air

0: Alle Shakira hoorde je bij RTV4 en Scars to Your Beautiful.
1: Zometeen hebben wij hier een verslagje van onze Rob Nieuwvaart. Onze verslaggever Rob Nieuwvaart. Die gaat zo eventjes op pad naar de EHBO. Ja, die zullen het vast... Nou, ik hoop niet dat ze druk hebben, maar het zou zomaar eens kunnen dat het druk kan zijn.
0: Hoor je zometeen. Het is RTV 4 live vanaf de Ommerbissing met Mark Amber. These are the days voor je onderweg naar Joe and Jet en de Blackhearts.

0: de nieuwe Mark Ember. These Are The Days hoorde je bij RTV 4. Terwijl net de music star om me weer eens terugkwam van de pauze. Heel erg meeluisteren. Dit is de tiende kandidaat. Die was nog even vermist. Het is RTV 4 live vanaf de Ommerbissing. In Ommen wilde ik zeggen, maar dat spreekt redelijk voor zich, neem ik aan. Het is vandaag de Kidsdag en Music Star Ommen. En dat volg je allemaal bij RTV 4. We hebben een studio staan bij Café de Herberg. Maar gelukkig heb ik ook mijn gewaardeerde collega's die op pad zijn. Mijn oren, mijn ogen en daarmee ook jouw oren en jouw ogen. Zo ook mijn collega Rob Nievaert. En die is op bezoek bij de EHBO.
1: Op de markt, de EHBO, altijd al EHBO geweest, hè, bij in de Ommerbissing. En ik heb te maken met
2: Alt Nijhoff
1: en
3: Bert de Schuurman.
1: En hoe kwamen jullie erbij om bij de EHBO te gaan beginnen? En wat doe je eigenlijk?
2: Ik ben van huis uit agrariër. En ik ben dus gepensioneerd. En zodoende heb ik de EHBO opgepakt als vrijwilliger.
1: Was je altijd al geïnteresseerd in het werk van EHBO'ers? Want wat houdt het een beetje in? Kan je een omschrijving geven waar tot hoever jullie gaan en wat je doet?
2: Nou, ik ben via mijn dochter bij de EHBO gekomen.
1: Want?
2: Want. We moesten op bedrijven ook of BHV hebben of EHBO. Ja. En via mijn dochter kon ik hier in Ommen de EHBO-cursus doen.
1: En dat is al lang geleden?
2: Een jaar of 10.
1: Dus je bent een volgroeide EHBO'er nu. Al wat meegemaakt ook in de tussentijd trouwens?
2: Ja, ook wel. Dat heb ik wat meegemaakt, ja.
1: Vertel eens wat.
2: Nou, liever niet.
1: Dan ga ik naar je collega. Hoe ben jij erin gekomen?
3: Nou, ik was gewondenverzorger in het leger. En toen ik uit het leger kwam, toen ging ik werken en zo. En dat heeft me altijd toch wel een beetje bijgebleven. En ik denk van, ik pak dat weer op, EHBO. Ik vond het altijd best leuk.
1: Ah, en de Bissing, doen jullie dat al vaker? Of is het de eerste keer voor jullie?
2: Dat doen we wel vaker.
1: Ja, als EHBO snap ik, maar jullie zelf?
2: Nee.
1: Jij?
3: Wat was de vraag? Hè?
1: De vraag is of je al eerder hier bij de Bissing wat hebt gedaan als EHBO'er.
3: Ja, ik heb 2 of 3 keer 112 moeten bellen in verband met. Dus ook was er een man en was de dochter die was erbij en die viel zo neer. En toen ben wij opgeroepen om daarheen te gaan. En AED, neem die mee. Nou, gelukkig hoefde ik niet te gebruiken. Maar binnen no time was de ambulance er ook. Dus,
1: Even over je AED. Heb je dat al eens gedaan? Jij wel eens een keer, denk ik?
3: Nee, ik heb hem wel meegenomen, maar ik heb hem dan nooit gebruikt. Echt gebruikt niet, nee.
1: En jij wel?
4: Nee, ook nog niet.
1: Gelukkig nog niet?
4: Ja, gelukkig nog.
1: Heb je ermee geoefend? Ja, vast wel.
4: Ja, elk jaar geoefend we daarvoor.
3: Ja, drie keer in het jaar moeten we reanimatie doen, of zeg maar, bij de EHBO-pak.
1: Hebben jullie last gehad van de warmte hier, met mensen die daar last van hebben, laat ik het zo zeggen?
2: Nou, het is hier soms wel te warm.
1: En wat voor verschijnselen zien jullie dan?
2: Uitdroging.
1: Mensen die worden niet lekker, hoe werkt dat?
3: Nu valt er nog wat meer, maar de laatste paar keer, dan moet je uitkijken voor hittestress, hè? Dus al die dingen meer, dus als de mensen dan...
1: Kunnen we herkennen, hittestress? Wie weet dat?
3: Ja, dan begin je te zweten en dan heb je van alles, je wordt slap, je wordt... Je bent in de war.
1: Het is heel herkenbaar.
2: Ja, het is wel herkenbaar, ja. Nou,
1: ik hoop dat jullie niet tegenkomen vandaag en het valt gelukkig mee met het hitte, hè? Vandaag, dus... Ja. Hoe is het met de EHBO hier in Ommen gesteld? Hebben ze genoeg mensen om het te doen?
2: Nou, we komen altijd mensen tekort.
1: Laten we maar een oproep doen dan.
2: Ja, doe maar.
1: Het is hier gezellig en het is leuk werk.
3: Ja, ik zou zeggen van als je zin hebt om te komen bij de EHBO, kom op. En de mensen zijn altijd blij. We hebben pleisters genoeg en er worden altijd heel veel vragen gesteld van waar zit dat, waar zit hier, waar moeten we daarheen, waar zit de... Enzovoort.
1: Altijd Bertus, dankjewel.
3: Ja.
1: En fijne dag verder.
3: Ja, dankjewel.
0: Op, dankjewel. Het is RTV 4 vanaf de Ommerbissing. Zeker. Leuk dat je er live bij bent. Tot en met 5 uur hier gezellig op de radio. Ik zou zeggen, laten we het aantal BPM's even lekker opvoeren.
5: Zeker.
0: Een beetje gas in de tent. Het is toch ook een feestdag vandaag, hè?
5: Zeker. De band die op dit moment eigenlijk hartstikke populair aan het worden is, breed op 7 plekken door studentenstad van Studentenstad. Dit is...

0: Kick hoorde je met Op Fietsen bij RTV 4 vanaf de Ommerwissing. We staan bij Café de Herberg en hier tegenover vindt momenteel Music Star om een plaats. Het is de tweede ronde. Dat betekent dat de deelnemers voor de tweede keer een liedje zingen.
1: Zeker, dat doen ze dus allemaal nog een keer. En dan blijven er drie over. En die gaan straks in de finale nog een keer. En dan daar wint uiteindelijk eentje van Music Star Ommen. En die krijgt €250 mee.
0: Dat is toch een leuk verdienst. Als
1: zeker,
0: je die even
1: dat is
0: ook
1: wel eens prijsgeld. Dus,
0: het is toch mooi als je dat even mee kan nemen op deze warme woensdagavond. Woensdagmiddag,
1: ja.
0: Zo. Ik ben het besef van dag, tijd, uur, minuten, alles kwijt.
1: Alles kwijt, ja. En zometeen gaat Gert hier nog even met de voorzitter van Ommerwissing spreken.
0: Ja, die zit hier recht voor ons.
1: Ook voor ons te genieten. Dus die gaan wij zo hier ook eventjes erbij pakken.
0: Verder, hebben we al gezegd dat het gloeiend heet is vandaag. Het is een heerlijke zomerdag. Eigenlijk is perfect weer voor de Ommerwissing.
1: Zeker. Dus kom vooral deze kant op. Anders laten we lekker je radio aanstaan. Want daar draaien we lekkere zomerse muziek. Zoals nu van Anders Nielsen. Dit is Salsa Tequila. Voor

0: Todo Español.
1: Anders Nielsen, je hoort de salsa tequila bij RTV 4. We staan momenteel op de Ommerbissing. Ik wil het ook zeggen in Ommen, maar dat lijkt me vrij duidelijk.
2: En dat is op zich wel een beetje een open deur, hè?
1: Ja, klopt. Verderop op de Bissing, ik zou al gauw zeggen zo'n 4 meter van mij vandaan, mijn collega Gert Stegeman. Gert, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag, dat klopt, ja. Ik zit hier naast de voorzitter van de Bissing evenementen. Die luistert de naam Dick Dunnewind. Dick, eventjes een vraagje, want dat vraag ik me dan zelf ook af. Hoe lang ben je eigenlijk al voorzitter van de Bissing?
4: Dit is mijn 13e jaar als voorzitter van de Stichting Ommer Bissing Evenementen.
3: En dat gaat nog steeds naar volle tevredenheid?
4: Jazeker. Ja, nee. Een hartstikke mooie ploeg willen waar we het mee doen. En mooie vrijwilligers. Dat werkt bij elkaar heel goed. En ja, het zou zonde zijn om dat te verlaten. Ik denk dat we nog wel in een jaartje blijven.
3: Maar je hebt er wel tijd voor om dat te doen?
4: Ik heb tijd zat.
3: Nee, dat klopt. Ik zit eventjes kijken, want je ziet het overal. Maakt niet uit of je voetbal of het hockey of noem maar op. Maar zonder vrijwilligers, dan staat bijna heel Nederland stil.
4: Ja, dat denk ik ook. En ik denk ook wel dat heel veel mensen denken willen van ik heb geen tijd om vrijwilliger te zijn. Maar kijk, zoveel tijd kost het eigenlijk helemaal niet. Als je een leuke ploeg bij elkaar hebt, dan gaat het bijna vanzelf. En ik zou zeggen willen van meld je gewoon aan. Of bij de sportcommissie of bij de palingcommissie, noem maar op. Ja, meld je gewoon aan bij ons voor de Bissing. En je hebt gewoon een hele leuke dag in de zomer. En de voorbereiding is leuk. Nou, onze barbecue is berucht. Dus heel mooi altijd. Dus alle redenen om je aan te melden als vrijwilliger.
3: Dat scheelt zeker. Ja, natuurlijk. Ik zit eventjes te kijken. Hè, want dat zie je vaak. Of vaak kan dat mis hebben. Maar je ziet vaker wel dat bij bepaalde evenementen dat daar vrijwilligers rondlopen die er redelijk op leeftijd zijn. En dat wil ik niet zeggen dat het hier gebeurt. Maar hoe is de mix hier eigenlijk met jong-oud? Is dat een klein beetje mooi verdeeld? Of zeg je van we gaan een beetje meer richting de ouderen en we kunnen weer wat nieuwe inspiratie van de jeugd. Die willen we eigenlijk graag hebben. Omdat het ook wel belangrijk is omdat dit jaar ook het sportevenement niet is doorgegaan. En dat is volgens mij vanwege te weinig vrijwilligers die dat op zich wilden nemen.
4: Ja, dat klopt. De sportcommissie die hadden we dit jaar niet. Nou ja, we zaten qua planning natuurlijk ook al een beetje moeilijk in verband met de vroege vakantie dit jaar. Dus ja, je kunt niet om een 2 dagen achter elkaar dichtzetten. Dat lukt gewoon niet. Maar goed, we hebben dit jaar, die nemen aan het eind afscheid 2 bijna 80-jarigen. Maar we hebben daarvoor in de plaats 2 begin 20-jarigen weer in de plaats. En ja, als die 2 bijna 80-jarigen weg zijn, dan ben ik de oudste. En de rest is eind 40, begin 50, half 50. Dus eigenlijk wel een mooie mix van leeftijden. Maar kijk, om dingen te borgen voor de toekomst, moet je elke keer weer nieuwe aanwas hebben. En dat zou mooi zijn willen dat of begin 20er zijn, maar voor wat iets meer ervaringen willen van half 40. Ja, het zou geweldig zijn dat die mensen erbij komen en het eigenlijk de Bissing gaan borgen voor de toekomst.
3: Dat is zeker een goede zaak, maar als ik je zo hoor, dan ga je in ieder geval nog wel een jaartje door.
4: Ja, ik ga sowieso nog wel even door. Daar is de ploeg te mooi voor om te verlaten. Dus,
3: Want dat is het natuurlijk ook, hè? De onderlinge sfeer en wat je allemaal hebt. En je kent elkaar door en door op een gegeven moment. Dus je hoeft elkaar niet meer te vertellen wat je moet doen natuurlijk. Dat scheelt weer.
4: Nee, dat klopt. Wij weten precies wel wat we van elkaar kunnen verwachten. Iedereen heeft zijn eigen taak. En ik denk ook wel van als je naar de mensen kijkt, alle bezoekers, die hebben plezier. En waarom hebben ze plezier? Omdat wij als organisatie ook plezier hebben. Wij willen graag dat iedereen hier met een glimlach op de mond hier door de Ommer loopt.
3: Dat gebeurt zeker. En het is lekker druk. Het weer zit mee. Dit is de derde Bissing woensdag, de volgende nog twee. Als ik het goed heb, volgende week heb je het paling roken. En daarna heb je nog de meer voor mannen. En dan is eigenlijk de afsluiting. Die is dan het weekend van 5, 6 september met de blaasorkesten. Tussendoor is er ook nog weer een kofferbakverkoop. Dacht ik volgende week zaterdag, als ik het goed heb. Dus er staat nog genoeg op het programma. En dat is verder helemaal compleet afgerond.
4: Ja, dan is het helemaal afgerond. En dan gaan we alweer in de evaluatie. Ook met de gemeente willen gaan we in de evaluatie. Maar ook binnen de Bissing. En dan gaan we eigenlijk de data voor volgend jaar alweer vaststellen. In september al. Die geven we weer door aan de gemeente. En dan begint eigenlijk weer van de voorbereiding alweer voor het volgende seizoen.
3: Kijk, dat gaat gewoon door. Er zit een kleine stop natuurlijk. Maar dan, je gaat je alweer voorbereiden voor volgende jaren en dergelijke. Dus volgend seizoen. Dus wat dat betreft, de Bissing, ja, dat is, ik zeg wel, vanmorgen sprak ik Jan Swinseman nog eventjes in de loop. En die zei, ik zeg het, eigenlijk is de Bissing toch wel het visitekaartje voor Ommen.
4: Dat denk ik wel. Ik denk dat als je het zakelijk zou zien, dat de Bissing wel een heel groot merknaam is. Ja, en daar zijn we zuinig op. En wat wij willen met de Bissing, kijk, iedereen een mooie zomer geven. Ja, en daarom moet ook alles vrij toegankelijk zijn. En dat is ons DNA. Iedereen moet welkom zijn. Jong, oud, arm, rijk, beperkt. Alles is vrij toegankelijk voor iedereen.
3: Vrij toegankelijk, hè?
4: Vrij toegankelijk, ja. Dat is wel ons...
3: Dat is het streven natuurlijk, hè?
4: Ja, maar dat blijft ook zo. En je ziet ook dat je daar draagvlak voor krijgt. Weer, ook bij de gemeente. Ja, maar ook vooral bij sponsoren. Er bellen mij wel sponsoren op en zeggen van ja, maar wij willen er ook bij. Wij willen er ook bij. Dus,
3: Kijk, dat is al goed. De sponsoren jou bellen en dergelijke. Dus, dat is heel goed. En natuurlijk, in de gemeente die krijgt ook genoeg. Ik zeg altijd maar zo, die krijgt genoeg toeristenbelasting binnen. Dus daar kan best wel een procentje of wat vanaf. Dus. Tot zover eventjes. Dick Dunnewind, de voorzitter van de Bissing hier in Ommen. En die gaat nog een paar jaar door, dat blijft wel. We gaan nog even weer verder genieten op het podium. En ik weet niet wie dit is. Misschien hebben jullie dat gehoord. Ik was even aan het praten, maar ik durf het zo niet te zeggen wie dit is.
1: Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ook niet. Maar we gaan er gewoon naar luisteren. Het klinkt veelbelovend.
3: Dat gaan we zeker doen. Dankjewel.
0: Als jij zegt dat je er klaar voor bent.
5: Ik ben er klaar voor.
0: Ik ben er klaar voor. Gaan we lekker beginnen. Even zien. Someone You Loved.
5: Klopt.
0: Klopt. Dames en heren, geef eens een geweldig applaus. Shania Geert.
5: Dankjewel.

0: De Music Star Ommen. Vanaf de Ommer Bissing waar je naar luistert op RTV 4. Dat is een zangwedstrijd.
1: Hier, zeker.
0: Midden in Ommen. Je hoorde Someone You Loved van Lewis Capaldi, uitgevoerd door Shania.
1: Zeker. Je luistert naar de Ommer Bissing bij RTV 4. Met nu muziek van Armin van Buuren. Dit is This Is What It Feels Like. Papada.

0: Armin van Buuren, Trevor Guthrie, en This Is What It Feels Like bij RTV 4 vanaf de Ommer Bissing. Ik moet een beetje hard praten, want het is hier in één keer een gigantisch feest op het plein.
1: Het is gezellig opeens. Ja, er is eentje die lekker het Nederlandse product lekker loopt verkondigen. Die eigenlijk overal een polonaise zie je lopen. Handjes in de lucht. En waar de handjes ook in de lucht gaan, zijn bij Kelvin en Douwe. Die zometeen hier na 2 uur. Ja, het is al 2 uur. Ja, het is bijna 2 uur. Zometeen zijn jullie hier, hè?
2: Ja, zeker weten. Met veel meer gezelligheid zoals je hier ook hoort. Dus dat komt helemaal goed.
1: Kijk. Ik zie Douwe helemaal losgaan. Wat zing je?
3: Ja, ik zit mee te zingen met hier Manuela heel hard.
1: Manuela,
3: ja.
1: Leuk. Gezellig. En hoeveel bier zit er al in?
3: Nog nul.
1: Nou kijk, en bij jou?
2: Nog nul, maar dat kan na 5 veranderingen komen.
1: Eerst lekker 3 uur programma

0: tweeën, ja.
1: En jij bedankt, Rick, voor de afgelopen
0: uur. Ja, jij ook, Jelle, dankjewel. Dat is weer een waar genoegen. En tot de volgende.
1: Tot de volgende. En zometeen meer Ommerwissing.
2: Zometeen meer de Ommerwissing. RTP 4. Voor de grootste keuze in

0: 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Buurvrouw, ja mooie die nieuwe schutting van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: EG ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
4: RTV 4 Nieuws.
5: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Naast brandweerkorps uit andere provincies krijgt de brandweer in Noord-Limburg ook hulp uit België. Vlaanderen stuurt 2 brandweerpelotons om te helpen bij de grote brand in het natuurgebied bij Venray. Daar is ook munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Door de hitte is er kans op ontploffing en dat beperkt de bewegingsvrijheid van de brandweer. De brand bij Venray verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden komen de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en SPD. De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan gedacht. Dat bleek vanochtend uit een eerste zitting van de rechtszaak. Het onderzoek naar de man is afgerond, meldt het Openbaar Ministerie. In totaal zou hij 14 kinderen hebben misbruikt. Jan B. was naast politicus ook actief in de zorg. Hij viel onder meer in als invalkracht op kinderdagverblijf in de regio Amsterdam. De man van 66 werd aangehouden nadat een vader van een meisje van 2 jaar aangifte had gedaan. Criminelen zijn erin geslaagd de code te kraken van een apparaat waar bitcoins veilig in kunnen worden opgeslagen. Ze hebben voor bijna 90 miljoen euro aan cryptomunten buitgemaakt. Canadese fabrikant van het apparaat zegt dat mensen nog steeds risico lopen. Het bedrijf roept klanten op hun bitcoins ergens anders onder te brengen. Het apparaat beveiligt cryptomunten met een toegangscode, maar die kan dus gekraakt worden. Het weer zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een bui vallen. Bij stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden en in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is RTV 4.
4: Douwe Smit en Kelvin Punter.
7: Yes, vanuit de Ommer Biesing tot 5 uur, hè?
8: Jazeker, en zometeen nog meer lekkere muziek. Eerst hoor je Bruce Springsteen en Dancing in the Dark hier op RTV 4.

0: We staan nog steeds in Ommen bij de Ommer Bissing en het is lekker druk. Ik heb net een rondje gemaakt toen wij voor de show even een rondje gemaakt en het is best groot eigenlijk.
1: Nou, ik moet
0: eerlijk zeggen. Heb jij een rondje al gemaakt?
1: Nou, ik niet helemaal. Wel een heel klein stukje toen ik van station Ommen naar het centrum liep. En ik moet eerlijk zeggen, ik zat echt in de file van de mensen. Ongelooflijk.
0: Het is zo ongelooflijk druk, maar ook zo ongelooflijk gezellig hier.
1: Ja, dat zeker. Dus,
0: en ben je er niet bij, dan kun je altijd natuurlijk gewoon naar RTV4 luisteren. Want wij zijn er tot 5 uur met z'n tweeën bij. En we hebben zometeen ook nog wat verslaggevers volgens mij.
1: Ja, zeker weten. Dus sowieso.
0: Dat komt allemaal goed. En nou ja, goed. We hebben hier ook nog lekkere gezellige muziek. En het bier staat al koud, wordt hier al getapt. Dus nou, al met al een en al gezelligheid.
1: Nou, dat is één ding wat zeker is. En sowieso hoor je mij samen met Douwe in ieder geval tot 5 uur. We maken gewoon een leuk feestje van.
0: Met z'n tweeën, gezellig.
1: Ja, heerlijk. Ik wou zeggen, het gelegenheidsduo is weer op de radio.
0: Precies. Er moest er wel tijd op gevuld worden, dus werden wij weer gebeld. Nee, met alle plezier doen wij dit.
1: Ja, nee, dat sowieso. En weet je wat ook leuk is? De leuke uitgekozen muziek van ons natuurlijk.
0: Ja, de muziek is geweldig.
1: Zoals deze van Billy Joel.
0: Oh, heerlijk. Only Human op Vechtel FM. Oh nee, RTV4. Oh.
1: Dat wordt nog een rondje raakballen, denk ik.
0: Een rondje raakballen hier. Wil je niet de bitterballen?
1: Mag ook.

0: Samber hoorde je op RTV4 en Homewrecker op Ommer Bissing.
1: Ja, inderdaad. Ja, heerlijk live vanuit Ommer Bissing. En je hoort eigenlijk al een beetje alle muziek voorbij komen op het podium ook, hè?
0: Ja, ze hebben dus een music star hier. Ja. Dus allemaal verschillende artiesten die mogen zingen. We hebben nu een meisje die achter de piano zit. En Tom O'Dell hoorde ik net.
1: Ja.
0: Doet. Maar... Nou ja.
1: Het is in ieder geval wel heel leuk dat je heel veel andere verschillende talenten ziet.
0: Zeker, ja.
1: Je ziet, je ziet of een meisje met een piano of je ziet iemand gewoon heel hard zingen. En er werd net al gefloten en gedaan en zo.
0: Zeker, heel enthousiast. En mensen ook enthousiast zijn voor ons. Die hebben al bedgarnituur op en bier zie ik hier. Dat vloeit hier rijkelijk.
1: Ja.
0: Dus heb je nog niks te doen en zit je even lekker thuis op de woensdagmiddag. Kom naar Ommen, want daar is de Ommen Bissing. Nog tot vanavond 1 uur volgens mij zelfs.
1: Oh echt, het gaat ook echt tot vannacht.
0: Ja, en wat Orgel Joken komt hè vanavond.
1: Oh ja, dat Orgel is een feest. Ja zeker.
0: Dat is altijd leuk.
1: Dat, ik moet eerlijk zeggen dat wij zitten in dezelfde groep van vrienden.
0: Ja.
1: En daar werd ook al gezegd, wie gaat er mee naar Orgel Joken?
0: Ja, nou ja, dat moet ik even helaas overslaan. Ik moet morgen gewoon weer werken om 8 uur.
1: Ja.
0: Dus voor mij wordt het lastig, maar voor jou misschien?
1: Ja, ik moet helaas overslaan, want ik heb geen zin.
0: Oh, dat kan ook, dat kan ook. Maar wie wel zin heeft, dat is Rob Liefvaart.
1: Ja.
0: Want die is op pad geweest.
1: Jazeker, met een reportage over springkussens. Ja, inderdaad.
0: Ja.
1: Ondertussen wordt er heel veel uitgelegd, inderdaad. Ja, een reportage over springkussens, inderdaad.
2: Martin Kochel van Fun Feest en Springkussens. Martin,
3: ja.
2: We staan hier voor een enorme springkussen.
3: Ja, dat zijn een paar stormbanen die ik aan elkaar gekoppeld heb. En daarbij voor alle leeftijden eigenlijk, voor alle kinderen, een leuke attractie, denk ik.
2: Hoe lang ben je daarmee bezig om op te zetten?
3: Nou, ik ben vanmorgen om rond 6:30 ben ik begonnen met de springkussens en daarna de stormbaan. En dan en om 10 uur hadden we alles staan.
2: Alle lucht erin, dat is nogal wat. Hoeveel kuub is dat of weet je dat eigenlijk?
3: Oh, dat durf ik niet te zeggen. Er zijn in ieder geval 9 blowers, waarvan 5 van 1500 watt en 4 van 1100 watt, zo uit mijn hoofd. En die moeten dan, en dit, dat doen we, bouwen we dan op. En dan, dan hebben we dat in een paar uurtjes, zetten we dat hier neer. En dan hebben we een mooi speelplein voor de kinderen.
2: En die kinderen, die kunnen daar in komen, die kunnen klimmen en ze vallen natuurlijk ook, maar ze vallen zacht. Ja. Gebeurt er wel iets wat je zegt van, gut, dit mag niet, het kan niet?
3: Nee, maar in principe heel snel afkloppen, maar er gebeurt over het algemeen niet vaak wat. Of eigenlijk bijna niet. Kleine dingetjes misschien, maar ik leg ook valmatjes voor de springkussens. En zowel wanneer kinderen uit de springkussen vallen, toch niet op straat vallen. Dus ze toch zacht terechtkomen. En met toezicht en begeleiding regelen we dat. Dus dat is helemaal top.
2: Hoe kwam je zo om dit te gaan verhuren? Waar kwam het uit voort?
3: Ik werkte toen nog bij de Pactol. En toen kwam een collega van mij, die begon er eigenlijk over. Toen zijn we eerst met z'n tweeën gestart. En op een gegeven moment heb je dat doorgezet. En hij is er op een gegeven moment mee gestopt. En en dit doe ik al sinds 2008. Ben ik met 1 springkussen begonnen. En nu heb ik een mooie hal vol liggen met een stuk of 25 pakketten, denk ik.
2: En dat zijn allemaal mensen die zo'n ding voor wat voor feest dan ook voor de deur hebben liggen. Die kon jij brengen en vullen en weer weghalen?
3: Ja, die breng ik naar sportverenigingen, scholen, dorpsfeesten, buurtfeesten, etcetera, etcetera.
2: Is dat ver buiten Ommen ook?
3: We gaan wel verder, maar in principe houden we een straal van 25 kilometer rond Ommen.
2: Daar kan je het hele jaar mee rondkomen, zou ik maar zeggen?
3: Nee, dat is van maart tot en met... Tot oktober, tot een deel in oktober. En dan hebben we in de winterperiode soms nog wat binnenactiviteiten in sporthallen met springfestival.
2: Maar je moet het wel van de zomer hebben dan althans, voor de rest van het jaar.
3: Ja, in de zomer moeten we het verdienen. Daarnaast heb je nog ook een baan bij Limitech. En dat doe ik in de winter wat meer en in de zomer wat minder.
2: Nou, ik zie het al, er zijn heel veel kinderen bezig, lekker aan het springen. Kan niet stuk, hè?
3: Nee, dat is geweldig toch?
2: Nou, stuk. Gaat het wel een stuk?
3: Niet snel, maar als ik dat iets en dan wordt het heel snel weer gerepareerd. En we checken het altijd na die tijd even weer of alles nog goed is gegaan. Maar nee, meestal gaat het goed en er gaat weinig kapot.
2: Bedankt.
3: Graag
2: en veel succes.
3: Dankjewel.
0: Je hoorde Rob Niefhaart met de springkussens die hier ook staan in Ommer Bissing. Je kan nog steeds langskomen. Dit is RTV4. Een hele goede middag.

0: She goes na na na. Hoor je van de radio's op RTV4?
1: Ja, inderdaad. Ja, nou goed, er wordt zelfs voor ons geklapt.
0: Is dat voor ons of is dat voor de muziek die hier gespeeld wordt?
1: Nou, eigenlijk wou ik gewoon zeggen, ja, het is voor ons.
0: Ja, dat dacht ik ook.
1: Helaas, het is jammer. Het is van een blond meisje die op het podium de sterren van de hemel zit te spelen. En dat is natuurlijk fantastisch.
0: Er zijn ook hele leuke marktjes hier. Ik ben een beetje rondgestruinen hier op de markt. En leuke, van die tweedehands dingetjes die je kan snuffelen. Ja. Maar ook van de ondernemers zelf. Onder andere bij de DA ben ik net geweest al, voor mijn favoriete... mijn favoriete geurtje wat ik altijd draag.
1: Maar wat is jouw favoriete geurtje dan?
0: Ja, Versace.
1: Oh, Versace. Oh, dat is een goeie inderdaad.
0: Ja, dat heb ik altijd.
1: Ja.
0: Als ik iets leuks heb, dan doe ik Versace op.
1: Zoals vandaag.
0: Nee, dat vandaag dus net niet. Maar dat kan je dus ook doen. Maar je kan ook, ik zag ook de draaimolen hier. En churros. Dat is een beetje de kermis idee. Dat we natuurlijk ook een beetje vasthouden hier.
1: Nou, bijna wel inderdaad. Ja, dat is wel lekker.
0: Het worden steeds jonger, hè, aan de bar. Van die jonge jongens.
1: Ja, ik zit ook te kijken.
0: Aan de bar in de herberg hier.
1: Ik wil zeggen, die zitten aan het bier, maar daar zijn ze toch te jong voor. Dat is dan
0: aan de cola.
1: Aan de cola. Omerbiesing RTV4, als je zin hebt om langs te komen. Nou goed, je bent van harte welkom bij van RTV4. Staan er nog tot 5 uur.
0: Ja, en het hele feest is tot 1 uur vannacht bezig, hoorde ik.
1: Ja.
0: Nu gaan wij dat niet doen, maar het is wel heel leuk. Het orgel ook komt.
1: Ja, zeker weten. Dat is toch wel echt wel toch een beetje het klapstuk, zeg maar, van het feest eigenlijk. Hè?
0: Ja, en ik weet nu, nu zijn dus Music Stars aan bezig. Maar zometeen gaat onze verslaggever Gert even kijken bij de jury.
1: Oh, dat is leuk.
0: Wie gaat de winnaar worden? Dat hoor je zometeen, denk ik.
1: Ja, dat zeker inderdaad. Ja. Dus dat is sowieso één groot feest. En je bent er live bij hier bij RTV4. En wat ook heel leuk is deze Antoon en de enige. Jazeker.
0: De

0: Ik weet niet of het helemaal goed gaat met Antoon.
1: Ik weet het ook niet eigenlijk. Het is de ene keer is het Antoon, de andere keer wel, de andere keer niet.
0: Ondertussen wordt hier Cheerio afgespeeld hier.
1: Nou,
0: ik weet niet of je het kan horen, maar hier is een keer mee te zingen. Hebben wij hem ook in het systeem staan? Dan kunnen wij hem ook niet anders draaien.
1: Ja, dat is inderdaad wel een goed idee. Dan moet ik eens eventjes kijken.
0: Ja.
1: Dat is,
0: nou, er staat hier een volkszanger op te treden. Ondertussen staan ook mensen te dansen hier voor het podium. Dat is erg leuk.
1: Ja.
0: Daar staat een mevrouw helemaal los te gaan. Die stond te dansen net. En het hele terras die dansen hier.
1: Ah, het is echt...
0: Mensen met glazen bier in de lucht. Het is één groot feest hier in Ommen.
1: Ja, nee, dat is één ding wat zeker is. Dus er wordt als Polonaise gezongen en gedaan. En het is sowieso één groot feest.
0: Polonaise!
1: Zo, nou inderdaad, ja.
0: En nog meer bier.
1: Nou, inderdaad. Ik zou zeggen, de Polonaise gaat zeker door hier bij RTV 4.

0: Ferry en Let's Sticks Together hoorde je bij RTV 4.
1: De Omme Bissing bij RTV 4.
2: Ja, nee, je zit op de Omme Bissing en zometeen, nu, hoor je Gert Stegeman. Die staat met ons goed met de jury, want het Music Star is nu voorbij. Nu staat de jury. Gert, kan je al een beetje achterkomen wie hier gaat winnen?
3: Nou ja, ik probeer er eventjes achter te komen, maar... Alle 10 mensen hebben 2 keer gezongen. Ja. De jury, ik spreek eventjes met Rob Schuil. Hoe moeilijk was het?
4: Ja, verschrikkelijk moeilijk natuurlijk. Het is altijd heel erg lastig om je emoties buiten beschouwing te laten. En alleen te kijken naar kwaliteit, naar uitvoeringsdeskundigheid. En hoe mensen interactief zijn met het publiek bijvoorbeeld. Er zijn allerlei dingen die een rol spelen. Maar we kijken vooral heel erg ook naar de muzikaliteit natuurlijk. Daar gaat het.
3: Muzikaliteit is 1. Interactie met het publiek. En ja. Heb je dan nog iets anders? Of?
4: Ja, dat zei ik net. Hoe gebruik je je stem? Hè? Dat is techniek. Dus daar, hoe gebruik je je instrument waar je mee speelt extra? We hebben mensen gehad op gitaar erbij. We hebben mensen gehad met keyboard erbij. Dus alles speelt een rol natuurlijk. En het gaat om de Music Star. Dus alles bij elkaar wie het beste is. Nou, dat zijn 10 finalisten, hebben we gehoord. Allemaal met 2 liedjes. En die zijn al finalist. En van die 10 finalisten houden we nu 3 over. En die mogen nog een derde nummer doen. En daar komt 1 winnaar komt er dan naar voren. En die gaat er met €250 vandoor. Plus een optreden via boekings van Tony Bos.
3: Van Tony Bos, ja, dat klopt. In ieder geval, het is heel moeilijk, maar ik zat al even te kijken. Jullie kwamen binnenlopen. En was het moeilijk dan? Want je was ook zo klaar. Het duurde niet lang.
4: Ja, nu waren we heel snel klaar. Omdat we nu niet alle punten bij elkaar hoefden op te tellen. Maar we hebben gewoon de 3 beste van elk van ons. We hebben dus allemaal, alle 3 gejureerd. En alle 3 de 3 hoogste eruit gepikt. En dat waren toevallig alle 3 dezelfde.
3: Ja, dan is het niet zo moeilijk. Ik wil eventjes naar je collega toe. Heel kort eventjes. Want ik vond het wel goed. Want het was Annabel. Die op laatst met die elektrische gitaar. En er zat een naar geluidje in. En ik vond het goed dat je er naartoe liep. Om te zeggen, nou probeer het eens eventjes met de akoestische gitaar.
5: Ja, iedereen verdient de gelijke kans. Dus Annabel ook.
3: Die heeft het zeker verdiend. Dus we gaan zo meteen eventjes horen wat de uitslag is. Of wie doorgaat. Jullie gaan het zo doen, neem ik aan, hè? Dus dan kunnen we ook gaan. Dat gaan ze nu zo doen. Want dat kunnen we nog eventjes meeluisteren.
4: Ja.
3: Die hoor je dan weer via het podium terug. Dus ik denk als we die eventjes meepakken, ze waren er heel snel uit. Dat hebben ze heel snel gedaan. En nee, maar voor me zit ergens het podium kwijt.
2: We hebben het knopje podium. Ja, we hebben het knopje podium ook nog.
3: Ja.
2: Oh ja, oké, nu nog muziek.
3: Ze hebben nog muziek, maar zometeen. Dan schuif je er zometeen even in.
2: Nou, dan gaan we zo even kijken.
3: Ga je even bij de artiesten staan.
2: Ja? Dat is een komt helemaal goed. Dankjewel Gert in ieder geval voor het bekijken, voor het beïnvloeden van de jury.
0: Ja, nou dat is sowieso één ding wat zeker is sowieso.
2: Ik zag trouwens dat ik Maripaard hier langskomen in een paardenpak.
0: Ja, dat klopt ja.
2: Ja, hè?
0: Ja, inderdaad. Ja, want Rick was heel snel weg en we zagen ineens een paard ineens.
2: Zou jij in die wortel zitten?
0: Ja, in zo'n wortelpakje.
2: Zeker wortel schieten.
0: Ja, precies. Dat zou maar zo kunnen inderdaad, ja. Dat is één ding wat zeker is.
2: Nou, en ik denk dat we tot 5 uur lekker kunnen knallen hier.
0: Ja, absoluut.
2: Op RTV4. When the rains begin to fall. Toen past het ook voor ons, hè?
0: Er is een Nederlandstalige versie gemaakt van Gerard Gordaas.
2: Nou, hou maar je kim, ons gaat.

0: Janet Jackson en When the Rain Begins to Fall hoorde je hier. Ja, zeker. Het is echt wel een heel lekker nummer. Is dat zeker leuk om te draaien.
1: Het wordt bekend, hè? De uitslag van de Music Star Omme. Laten we even kijken of we het podium kunnen luisteren.
2: Ja, dus dat in de eerste plaats. En van die 10 kunnen we maar 1 iemand de grote prijs geven. Die 250 euro. Plus een optreden bij Tony Bosse. Om daar een duidelijker beeld over te krijgen, hebben we van de 10 hebben we 3 mensen uitgeselecteerd die de hoogste punten hadden. En die ga ik nu aan jullie vertellen. Dat zijn Yara Willems. Esther Hutten. En Danny.
3: Danny Raadgever.
2: Raadgever.
3: Wat een verrassing.
2: Ja, ik had zijn naam even niet op mijn briefje staan. Dat zijn de 3 mensen die we nog een keer gaan horen. En ik hoop dat ze hun uiterste best gaan doen. En wij gaan weer streng doch rechtvaardig jureren. Succes.
3: Dankjewel Rob. En ik denk dat we inderdaad qua tijd maar gelijk doorgaan met onze artiesten. Ja, en zij zit het dichtst bij, onze Yara Willems.
4: Erik,
3: ja?
4: Mag ik even inbreken?
3: Ja, dat doe je toch
4: ja. Ik wil eigenlijk ook even een applaus voor Rob, hè, die al jaren hier als voorzitter van de jury zit. En terwijl Yara de bühne opgaat, willen we even, een kleine toelichting doen. Normaal gesproken blijven we tot het eind staan we met z'n allen op de bühne om bekend te maken wie de winnaar is. Dat gaat helaas voor Albert en mij vandaag even niet lukken, omdat wij om 6:15 op het podium moeten staan in Dordrecht. Dus als wij dadelijk de punten hebben gegeven, dan snippelen wij er vandoor. En dan gaat Rob uitleggen en vertellen en feliciteren. En namens ons in ieder geval...
0: Nou ja, dat klinkt goed allemaal. Bedankt. Ondertussen zeker. Gaan we even naar Gert Stegeman, denk ik.
1: Ja, is het in de buurt, Gert?
0: Ja, Gert.
5: Ja, ik sta in de buurt, ja, dat klopt. En het, je hebt het gehoord. 3 mensen die mogen doorgaan. En als eerste is Yara Willems die op het podium komt. Zij komt uit Beerze.
0: Oké. Okay.
5: En even kijken, het is dus, ja, uit de gemeente Ommen, dus die moet het gaan doen. Ze begeleidt zichzelf op gitaar. En we hebben nog Esther Hutten, die zit ook in de finale. En op laatst dan de meneer uit Den Haag, die speelt ook nog mee. Dus die gaan we zo meteen even beluisteren.
6: Dames en heren, ik vraag voor jullie een applaus, want hier staat een van de 3 finalisten, Yara Willems.
0: En dat is, speelt ze dan dus?
5: Die gaat, wat voor nummers ze gaat spelen weet ik niet, maar we gaan er even naar luisteren.
1: Ben benieuwd.

0: Ja, dit gaat nog best wel lang verder, denk ik.
1: Ja, daar Willems uit Beersen hoorde ik net. En,
0: ja, inderdaad.
1: Wil je dus nog meer daarvan horen, kom lekker naar Omme. De Bissing is nog tot 1 uur vannacht. Ja, ik denk niet dat het zo lang gaat duren voordat de winnaar bekend is.
0: Nee, dat denk ik ook niet inderdaad. En sowieso pak je gewoon lekker alles een stukje mee hier bij RTV 4. En dat komt helemaal goed. En ja, weet je waar het ook heel goed mee komt?
1: Nou?
0: Dat is natuurlijk de lekkere muziek, zoals bijvoorbeeld deze van Fiction Factory.
1: Oh, heerlijk. En dat op de woensdagmiddag om 10 voor 3.
0: Zo.
1: Heerlijk. Dus Omme. Bissing. RTV 4.

0: Eert even hier, Everything But The Girl Missing, hoorde hier live vanuit Ommer Bissing.
1: Ja. Nou, en ondertussen is dus de tweede ronde al begonnen. Ja. De laatste drie die we uitgekozen zijn, mogen nog één keer een nummer zingen. Nou, gelukkig zijn wij dat dus niet.
2: Nee, precies.
1: Zo.
2: Zo, er wordt applaus gemaakt.
0: Hard, hè?
1: Dat komt heel hard binnen.
0: Ja,
1: hier.
0: Ik wou net zeggen inderdaad. Ja, het is echt niet te geloven. Er zijn mensen die met hun vinger aan het fluiten. Kan je dat?
1: Ja, het zijn met hun vinger aan het fluiten zijn. Ja, ja. Dat wordt een beetje zoals jouw stem. Zo schel.
0: Yes, maar, nou, dankjewel hè.
1: Bedankt. Ik ga mijn spullen pakken hè.
0: Ja, ben er klaar mee.
1: Ben er klaar mee.
0: Pak dan ook zijn spullen. Zometeen.
1: Het vooral met de tyfus, zeggen ze dat toch?
0: Ja, zoiets of later de tering.
1: Ja, dan lekker de tering krijgen hier.
0: Ik vind het gewoon gezellig houden tot 5 uur.
1: Oh, toch wel?
0: Ja, doe maar gewoon gezellig tot 5 uur.
1: Wordt toch voor 5 uur betaald, hè?
0: Ja,
1: maar,
0: precies.
1: Dat weten we ook nog niet. Maar goed, je luistert naar Om en Wissing live op RTV4. Ja. Tot 5 uur zijn we met z'n tweeën hier. En ja, goed, wij zijn de twee heroes, hè?
0: Ja, inderdaad, ja, dat zijn wij.
1: Heroes van RTV4.
0: Nou, dat is één ding wat zeker is. Gewoon tot 5 uur strijden. Dat sowieso. David Bowie hier bij RTV4.

0: 4. Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: RTV 4 Nieuws.
5: Hoffenkamp met het NOS Journaal. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en SPD. De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Naast brandweerkorps uit andere provincies krijgt de brandweer in Noord-Limburg ook hulp uit België. Vlaanderen stuurt 2 brandweerpelotons om te helpen bij de grote brand in het natuurgebied bij Venray. Daar is ook munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Door de hitte is er kans op ontploffing en dat beperkt de bewegingsvrijheid van de brandweer. De brand bij Venray verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden komen de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan gedacht. Dat bleek vanochtend uit een eerste zitting in de zaak. Het onderzoek naar het man is afgerond, meldt het Openbaar Ministerie. In totaal zou hij 14 kinderen hebben misbruikt. Jan B. was naast in de politiek ook actief in de zorg. Hij viel onder meer in als invalkracht op kinderdagverblijf in de regio Amsterdam. De man van 66 werd aangehouden nadat een vader van een meisje van 2 aangifte had gedaan. Dieven hebben voor 90 miljoen euro aan cryptomunten gestolen door een apparaat te hacken waar ze in kunnen worden opgeslagen. Canadese fabrikant zegt dat bitcoinbezitters nog steeds gevaar lopen. Het bedrijf roept klanten op de cryptomunten op een veiligere manier op te slaan. Het apparaat beveiligt de munten met een code, maar die kan dus worden gehackt. Het weer zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een bui vallen. Bij een stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee, tot lokaal 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: En dan is het tijd voor de verkeersinformatie. Douwe, waar zijn de meldingen?
7: Nou, er is er eentje, als je naar Ommen komt, dat is gezellig naar de Bissing, moet je even opletten. Op de N48 tussen Ommen en Hogeveen is de weg dicht vanwege werkzaamheden. En op de A32 tussen Meppel en Heerenveen moet je even opletten. Bij Steenwijk, tussen Steenwijk en Steenwijk Noord staat de flitser.
6: Kijk, helemaal top, dankjewel. En ik heb namelijk net groen licht gekregen.
7: Oh, hebben we groen licht?
6: Ja, van Gert Stegeman. Gert, hallo.
8: Ja, hallo. Ik sta hier naast de winnares. Music Star 2026. En die winnares luistert naar de naam?
9: Esther.
8: Achternaam?
9: Hut en Geert.
8: Esther Hutten. We stonden net met z'n allen een beetje te praten, bij elkaar te kijken. En we vonden toch een terechte winnaar. Dus nogmaals van harte gefeliciteerd.
9: Dankjewel.
8: Er was natuurlijk heel veel concurrentie. Je dochter deed mee, Suus. Die heeft ook meegedaan.
9: Ja.
8: Door de wind, door de regen natuurlijk, dat is wel een plaatje dat het dan doet. Maar ook qua stemgeluid heb je dat ook perfect gedaan. Het merendeel zat een klein beetje in de rustigere sferen. Er waren er 2 bij, Danny Raadgever, die zat ook nog in die finale.
9: Ja.
8: Die werd het niet. Maar doe je vaker mee met zo'n soort evenementen of Music Star? Of is het eigenlijk de eerste podiumervaring wat je gedaan hebt?
9: Nee, het is niet mijn eerste podiumervaring. Ik zit bij Big Band Cool 24 uit Raalte. En daar ben ik één van de mensen die in de zangsectie zit. Dus ik zing wel met een band soms op het podium. En dat is gewoon een vereniging hoor. Maar wij willen heel graag heel veel optreden, ook in Ommen. Dus onthou ons.
8: De naam van de?
9: Cool 24.
8: Cool 24.
9: Ja, we zijn met 24. Dus we hebben een gigantische band. En we hebben 3 zangsectieleden. Dus daar zing ik wel bij. Maar dan is dit een beetje in je blootje, in je eentje met een muziekband, is wel echt heel spannend dan toch nog. Ja.
8: Dat is zeker heel spannend. Dus thuis vaak geoefend?
9: Ja, thuis, ja, zeker. Wel geoefend, ja, ja. Mijn zoontje was ook mee en Suus en ik hebben natuurlijk allebei thuis geoefend. En ik hoorde al van familie en vrienden die daar zaten. Mijn zoontje zong ook alles mee toen wij aan het zingen waren. Want die kent ook alles uit zijn hoofd. Want die heeft alles heel vaak voorbij horen komen de afgelopen dagen.
8: Ja, dat kan ik me voorstellen. Dus je hebt die voorrondes heb je ook al meegedaan. Dus daar ben je doorheen gekomen. Hier van de 10, echt, nou, tenminste persoonlijk dan. Je mag nooit een voortrekker zorgen. Maar zoals ik bekeken heb, vond ik dit wel de terechte winnaar. Ook qua stem. Qua hoe je zong en de beleving, dat is natuurlijk ook. En hoe je het overbrengt op het publiek, daar gaat het natuurlijk om. Smaakt het naar meer?
9: Ja, ja, het smaakt wel naar meer. Ja, ik hou sowieso gewoon heel erg van zingen. En ik moet wel zeggen dat ik het in mijn eentje wel spannend vind. Dus dat is wel iets om nog te oefenen. Dus in die zin smaakt het naar meer. Blijven proberen en jezelf een beetje blijven uitdagen vind ik wel heel leuk. Dus het is wel een beetje buiten mijn comfortzone, maar dat is ook niet altijd erg, hè?
8: Nee, af en toe buiten je comfortzone is niet helemaal verkeerd. Zometeen ga je nog een keer weer optreden. Je mag dan, ja, omdat je winnares bent, mag je nog een keer zingen. Nu gaat zometeen Felicia Westerhof, als ik het goed heb, gaan spelen. Ga je al verklappen of hou je dat nog eventjes geheim wat je dan zometeen gaat spelen of het zingen?
9: Joh, ik heb daar helemaal niet over nagedacht dat ik er nog eentje moest doen. Mijn middelste nummer kreeg het minste positieve feedback. En het liefst zing ik zelf Door de Wind. Die vind ik gewoon heel fijn. En die heb ik ook voor iemand gezongen vandaag. Dus ik denk dat ik die nog een keer doe.
8: Best wel emotioneel dus.
9: Ja, ja, was ook wel emotioneel. Diegene weet ook dat ik het voor hun ga zingen. Dus dat maakt het op het podium extra beladen, maar ook mooi.
8: Wel mooi en dan ook goed dat je dat dan toch zo op zo'n manier kunt overbrengen. Ik wil toch eventjes naar je dochter, naar Suus. Je hebt zelf ook meegezongen, hè? Je hebt 2 nummers gespeeld. En ik vond het ook niet. Ik vond het ook niet verkeerd hoor. Wat vond je er zelf van?
10: Ja, ik vond het wel goed gaan vandaag. Ja.
8: Wat speelde je eigenlijk alweer? Welke 2 nummers?
10: A Million Dreams en Another Love.
8: Another Love is van Tom O'Dell, hè? Dat is toen de tijd nog met de 3FM, met het glazen huis en zo, heel bekend. Maar voor jou zit er natuurlijk, ja, voor je moeder natuurlijk ook, maar voor jou zit er natuurlijk nog een toekomst in. Of zeg je van nou, dit heb ik gehad, nu vind ik het goed?
10: Nee, ik ga zeker nog wel door met zingen. En zo, ja.
8: Of ga je ook in de band van je moeder spelen?
9: Maak mijn eigen band, hè?
8: Nou ja, goed, in ieder geval. We horen nu Felicia Westerhof. Zometeen gaan we weer luisteren naar Esther Rutten. Hartelijk dank dat je eventjes ons te woord wilde staan. En geniet ervan. En nogmaals gefeliciteerd. Esther Rutten sprak ik eventjes mee uit Raalte. Samen met dochter Suus. Ze hebben een mooi bedrag van €250 gewonnen. En ze gaat zometeen nog eens een keer weer haar winnende liedje. Gaat ze zometeen nog eventjes weer ten gehoor brengen. Heren, dus tot zover. Je kunt eventjes luisteren naar Felicia Westerhof, die ook al eens eerder wat gewonnen heeft. Dus dat komt helemaal goed. Je kunt, als je nog even wat van daar draaien.
6: Ja, dat gaan we zeker doen. Helemaal goed. Zometeen dus schakelen over naar Gert Stegeman. Dus dat is één ding wat zeker is.
11: Dit is RTV4.
4: Douwe Smits en Kelvin Punter.
6: Yes, we gaan overschakelen naar het hoofdpodium. Naar Felicia Westerhof. Jazeker.
7: Hele mooie muziek. Dat hoor je sowieso op RTV4.
6: Absoluut.
7: Goedemiddag.
6: Even kijken naar Felicia Westerhof vanuit het podium.
7: Nou, eens kijken.
6: Oh, wacht even. Ja.

0: En dat was dus een stukje op het podium van Felicia Wisselhof. Jazeker.
1: Allemaal hartstikke leuk, hè? Hier om het Bissing tot 5 uur. Zijn wij in ieder geval.
0: Jazeker, de ster-dj's Kelvin en Douwe.
1: Nou. het is gezellig hier. De mensen zitten lekker aan bier, een borreltje. Bitterballen die worden hier geserveerd. En natuurlijk lekkere muziek. Dus het is prachtig weer, hè?
0: Ja, inderdaad. Ja, het is echt heerlijk weer.
1: We hebben het geluk dat we onder een beetje overkapping zitten.
0: Nou, ik denk dat het wel beter is. Want ik denk als we dat niet hadden, dan waren we echt levend gekookt.
1: Waren we levend weggebrand hier.
0: Dat sowieso. Dat moeten we natuurlijk niet hebben.
1: En had je ook niks gehoord op de radio?
0: Nee, dan was het stil, zeg maar.
1: Ja.
0: Nou, misschien
1: een beetje
0: ook...
1: zoals dit.
0: Nee. Sorry, ja. Nou ja, dat inderdaad. Heel mooi gedaan. En we hebben ook goede muziek natuurlijk. Dat
1: zeker,
0: is
1: uiteraard. Robin S. Show me love.

Op het Kerkplein is een... Op het Kerkplein is een markt, zou je kunnen zeggen.

0: Oh, lekker Inner Circle en Rock With You. Op deze zondag. Nee, deze woensdag.
1: Nou, het voelt als zondag, omdat er
0: voelt als zondag. Ja, ja,
1: dat is het inderdaad. Even een kleine NS-mededeling. Want,
0: heb je een NS-pingel erbij?
1: Ja.
0: Want we hebben dus een NS-melding. Daar hoort natuurlijk gewoon een toepasselijke NS-melding bij.
1: De NS. Voordat ik nog extra werk krijg, ook nog.
0: Ja, nou, jij zit achter knopjes, dus dan.
1: Ja, nou, precies. Speciaal
0: ja,
1: voor precies. Jou.
0: Ja.
1: Ja, want er is namelijk een seinstoring tussen Zwolle en Emmen. Tenminste, tussen Zwolle en Ommen rijden er geen treinen door een seinstoring. Moet ik even, nee, ik zeg het verkeerd. Even correctie. Tussen Dalfsen en Ommen rijden er geen treinen, dat komt door een seinstoring.
0: Dus wij komen hier niet weg?
1: Ja, er gaan vervangbussen.
0: Dus oh, dus wij komen hier weg met z'n tweeën?
1: Ja, dat is sowieso.
0: Oh, nou, dat is fijn om te weten dat we hier wegkomen.
1: Nee, dat is sowieso. We hoeven niet te blijven. Nou ja, althans aan de andere kant. Ik denk na de uitzending, dan gaan we denk ik wel even een beetje bijkletsen.
0: Ja, zeker. Uiteraard.
1: Dus,
0: tot 4 uur zijn we hier nog.
1: Ja, inderdaad. Ja. En we hebben natuurlijk ook hele leuke verslaggevers hebben natuurlijk ook op pad gestuurd. Onder andere Rob Dievaart over zang in het Kerkplein.
2: Op het Kerkplein is een markt, zou je kunnen zeggen. En daar verkopen de kinderen allemaal spullen. En kinderen, ik zie wel hele grote kinderen trouwens ook nog. Maar er is meer dan dat. Ik heb iemand gevonden die speelt op een gitaar. En jij heet?
3: Talia.
2: En zit je op muziekles?
3: Ja, ik heb een tijdje op zangles gezeten. En misschien ga ik daarmee door. En ik zit al 3 jaar op gitaarles.
2: En Talia, wat ga jij voor ons spelen?
3: Perfect van Ed Sheeran.
4: Even.

0: Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Hoor je bij RTV 4 live uit de Ommerwissing.
1: Lekker hoor, een polkaartje erbij.
0: Jazeker, het is natuurlijk ook een klein beetje de sfeer ervoor natuurlijk.
1: Ja, maar... Ja, jawel.
0: ik hoor je al lang over nadenken.
1: Ja, nou ja, mensen zitten aan bier en wijn met ijsblokjes.
0: Ja. Ja, wijn met ijsblokjes.
1: Nooit ijsblokjes in je wijn doen.
0: Nee, dat schijnt niet
1: echt. Dat is niet goed.
0: Weet je wat ik trouwens ook een ding vind? Ik toch over wijn hebben. Altijd mensen die wijn hebben in een wijnglas. Moet altijd bij het steeltje moet je hem pakken. En nooit met je handen.
1: Nee, dat moet je ook niet doen.
0: Maar er zijn echt heel veel. Ik ken veel mensen die doen dat. Echt. Die pakken echt gewoon. Die pakken de wijn gewoon echt helemaal zo van handen.
1: Ja, precies.
0: Dat is niet het beste zo. Hey, ik zit even om me heen te kijken. Nou. Het is bijna 4 uur. 4 uur dan breiden wij hier een eind aan.
1: Het is wel lekker nog steeds druk, hè?
0: Het is echt heel druk, maar ik denk ook dat dit echt nog wel heel lang gaat doorblijven. Sowieso duurt het hele spektakel tot 1 uur.
1: Ja, het is gezellig druk. Ik ben blij dat het 4 uur is. Kijken of we weg kunnen hier.
0: Nou ja, inderdaad, ja. Want wij zijn afhankelijk van het OV en er is nog steeds die seinstoring.
1: Dat bedoelde ik ook.
0: Dus maar goed, ik denk sowieso dat we eerst eventjes, ik vind dat we dat wel verdiend hebben met z'n tweeën, dat we dan toch eventjes even wat verkoeling moeten zoeken, denk ik.
1: Dat lijkt me een goed idee.
0: Hey, er komt nou iets aan en dat is jouw favoriete groep. Vertel.
1: Oh, heel fijn, Rondé. We hebben net een nieuw nummer uitgebracht, hè?
0: Wat? Ja.
1: Maar goed, er staat nog niet in het systeem, hè? Maar dit is ook een goed nummer van Rondé. Als zo meteen de top 800 komt, moet je ook niet op stemmen. Rondé, Break My Heart. Ja, die komt eraan.
0: Oh. Nou, dat weet de luisteraar.
1: Sneak peek.

0: Don't go. De Omme Bissing bij RTV 4.
1: En dan luister je naar hier live vanuit nou ja, goed, de Omme Bissing hier bij RTV 4. En ondertussen zit, ben jij Douwe met
2: nou,
1: met
2: ik kaartjes? Ik heb hier RTV 4 kaartjes, visitekaartjes, die hebben we ook ondertussen gemaakt. En de mensen voor mij zitten, voor mij moet je voorzien, we hebben een studio en daar zitten allemaal grote tafels met mensen die het gezellig aan de wijn zitten en aan bier. We kregen net de vraag, wat is RTV 4? Dus ik heb even uitgelegd wat wij zijn en wat we doen hier vandaag.
1: Ja.
2: Nou, dus wij staan tot 4 uur hier op een Bissing.
1: Ja, inderdaad. Ja, nou goed, ik vind het wel mooi. Een beetje reclame maken voor onze mooie, fantastische club.
2: Ja, heb jij al een kaartje? Kijk eens.
1: Ik heb nog geen kaartje.
2: Alsjeblieft.
1: Kijk,
2: nou, voor de rest...
1: Zal hem inlijsten.
2: Ja, doe maar. Het loopt hier een beetje op zijn einde, hè, voor ons dan.
1: Ja, ik merk het wel een klein beetje. Tenminste, niet bij ons, maar het is gewoon een beetje, ja... Weet je, het feestgedruis gaat door. Alleen, het is soms ook eens gewoon klaar.
2: Ja, dat is nou ja, precies. Weer. En Hans, volgens mij vindt het hartstikke mooi. Zijn die achter ons, die heeft het hartstikke naar zijn zin.
1: Ja, absoluut, ja. Dat
2: die
1: zeker.
2: Rent van hop naar her. Die moet alles nog in goede banen leiden hier. De winnares heeft net geïnterviewd door Gert. Die is denk ik voor mij ook aan het drankje begonnen ondertussen.
1: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, wij
2: en dat mogen wij ook doen, hè, zo.
1: Oh ja, vanaf 4 uur koptelefoon weg en dan meteen iets bestellen.
2: Heerlijk. Zo, gezondheid.
1: Even een kleine allergische reactie, zeg maar.
2: Dat op deze zomerse muziek.
1: Inderdaad.
2: Alvaro Solea.
1: El mismo Sol.

0: RTV 4 met The Clash en Should I Stay or Should I Go.
1: En dat nog tot 4 uur zometeen zijn we alweer klaar, Kelvin.
0: Ja, zeker.
1: Mannen, gaat de tijd snel, hè?
0: Oh, mannen, het gaat zo snel.
1: Maar nog wel lekkere muziek, hè? Zoals deze, Billy Joel.
0: Ja, heerlijk.
1: En dat op RTV 4.
0: Ja, heerlijk. We did it start the fire op deze heerlijke, warme, zonnige woensdag. Absoluut. RTV 4, dan luister je na nog tot 4 uur vanuit Ommer Bissing. Je maakt het allemaal live mee.

0: Billy Joel and We Don't Start the Fire.
1: Inderdaad, en ja goed, het zit er voor ons op ommerbissing.
0: Het is een tijd voor komen en een tijd voor gaan.
1: Ik wou net zeggen, en die tijd voor gaan is nu gekomen. Douwe, ik vond het hartstikke leuk met je.
0: Dat is wederzijds, en we zijn snel weer op de radio, Puntersmit.
1: Ja, zeker weten.
0: Wanneer weten we nooit, maar ooit wel een keer.
1: Ik wou net zeggen, ik denk sowieso wel. Ik zit even, dus even een leuk dingetje. Ik denk, als we weer live op de radio zijn, dan denk ik dat we een soort van borrel moeten houden met gehaktballen.
0: Dat lijkt me een heel goed idee. Dat gaan we een keer 's nachts doen.
1: Ja, want...
0: Zonder dat iedereen dat weet, we RTV4.
1: Ja, dat alleen de gehaktballen van ons zijn.
0: Ja, precies.
1: Oh ja, dat is een goed idee.
0: Heel goed idee.
1: Ja, precies. Wat is de laatste plaat ook alweer?
0: Gloria Gaynor and Never Can Say Goodbye.
1: Ik zou zeggen...
0: Toodaloo, toodaloo, toodaloo. Toodaloo.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De brandweer bij Vendraai in Noord-Limburg heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand in natuurgebied de Boshuizen Bergen in Oostrum is onder controle, zegt de veiligheidsregio, maar nog niet gedoofd. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand brak eergisteren uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Een deel is beschermd Natura 2000 gebied. De Stichting Het Limburgs Landschap is bang dat een belangrijk deel daarvan verloren is gegaan. De drone die vannacht op de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland werd aangetroffen was inderdaad voorzien van een explosief. Dat heeft de Duitse politie bevestigd. Explosief is verwijderd. De zaak wordt nu onderzocht als een poging tot een aanslag. De drone werd gevonden bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en de SPD. Deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Dieven hebben voor 90 miljoen euro aan cryptomunten gestolen door een apparaat te hacken waar ze in kunnen worden opgeslagen. Canadese fabrikant zegt dat bitcoinbezitters nog steeds gevaar lopen. Bedrijf roept klanten op de cryptomunten op een veiliger manier op te slaan. Apparaat beveiligt de munten met een code, maar die kan dus worden gehackt. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Aan de kust waait het hard, dan is het zo'n 24 graden. In de rest van het land is het maximaal 29 graden. Vanavond helder en zonnig en vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen begint zonnig en wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeer. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment is de wachttijd op de A12 Arnhem richting Duitsland 25 minuten vanaf knooppunt Oud-Dijk door de Duitse grenscontroles. Op de A12 van Duitsland richting Utrecht is het druk tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoord. Het rijdt langzaam over 3 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is RTV 4.
2: RTV 4, onderweg.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De brandweer die sinds maandag een brand in een natuurgebied bij Venray probeert te blussen in Limburg, heeft het zijn brandmeester gegeven. Het vuur is nog niet helemaal uit, maar wel onder controle. De drone die vannacht op de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland werd aangetroffen, was inderdaad voorzien van een explosief, heeft de politie bevestigd. De zaak wordt nu onderzocht als een poging tot een aanslag. Rusland probeert met een desinformatiecampagne de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes op internet zijn verschenen met nepnieuws. Het weer, het is 22 tot 28 graden, verder zo goed als droog en geregeld schijnt de zon.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De wachttijd voor de Duitse grenscontroles op de A12 richting Duitsland is vanaf 7 naar 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: RTV+ en online.
1: RTV4. Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
4: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
1: RTV 4 Nieuws.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de duinen bij Wassenaar woedt brand. Mensen op het strand bij Wassenaarse Slag zijn met een NL-alert opgeroepen weg te gaan. Een hotel in de buurt is voor de zekerheid ontruimd. De brand brak even na 2:30 uit. Op de web

0: Bij de strandopgang waren rook en vlammen te zien. Een deel van het terrein is zwart geblakerd. Een huisartsenpraktijk in Roon, bij Rotterdam, moet per direct dicht. Volgens de inspectie gaf de huisarts geen veilige zorg en er ontstonden risicovolle situaties. Wat er precies is gebeurd, wil de inspectie niet zeggen. Wel dat er meerdere meldingen over de huisarts in Roon binnenkwamen en dat daarop onderzoek is gedaan. Bij het kinderdagverblijf in Amsterdam, waar vannacht een explosief afging, is vorige week ook al een explosie geweest. De eerste ontploffing was in de nacht van vrijdag op zaterdag. Vannacht ging er opnieuw iets af voor de deur van het kinderdagverblijf in het westen van de stad. Daarna zijn twee mensen opgepakt. Ze zijn jonger dan 18. De politie kan verder niets over de zaak zeggen. De natuurbrand bij Venray is onder controle. Tegen 3:30 gaf de brandweer zijn brandmeester. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand die maandag uitbrak woedde in een moeilijk toegankelijk natuurgebied van 1 vierkante kilometer. De drone die vannacht op de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland werd aangetroffen, was inderdaad voorzien van een explosief. Dat heeft de Duitse politie bevestigd. Het explosief is verwijderd en de zaak wordt nu onderzocht als een poging tot een aanslag. De drone werd gevonden bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Het weer, zon en wolken, het is 24 graden, vanavond helder en zonnig. En vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst zon en dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de A12 richting Duitsland loopt het verkeer vertraging op vanaf Zevenaar. Door de Duitse grenscontroles heb je hier 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is RTV 4.
3: RTV 4, onderweg.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de duinen bij Wassenaar woedt brand. Mensen op het strand bij Wassenaarse Slag zijn met een NL-alert opgeroepen om weg te gaan. Een hotel in de buurt is voor de zekerheid ontruimd. Een huisarts in Roon, bij Rotterdam, mag van de inspectie per direct niet meer werken. De veiligheid van haar patiënten is niet gegarandeerd. Tegen de huisarts in Roon loopt een tuchtprocedure. De sluizen in de Nieuwe Maas zijn vanaf vandaag dicht voor beroeps- en recreatievaart. En vanwege de droogte mogen gemeenten, bedrijven en burgers in de regio Delfland geen oppervlaktewater meer gebruiken. Het weer, zon en wolken. Morgen zon, in het noorden een bui. En morgen worden 20 tot 25 graden.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In het oosten van het land alleen files door de Duitse grenscontroles. Dat is de A1 richting Duitsland. Vanaf Oldenzaal-Zuid kun je er 5 tot 10 minuten bij optellen. En op de A12 richting Duitsland is dat vanaf knooppunt Ouddijk het geval. Reken hier op 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Even though we both know we're liars and we start each other's fires.

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
3: EG ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen

0: een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen. Voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De brandweer bij Vendraai in Noord-Limburg heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand in natuurgebied Boshuizenbergen in Oosterum is onder controle, zegt de veiligheidsregio, maar nog niet gedoofd. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand brak maandag uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Een deel is beschermd Natura 2000 gebied. In de duinen bij Wassenaar heeft ook brand gewoed. Mensen op het strand bij Wassenaarse Slag werden met een NL-alert opgeroepen om weg te gaan. Een hotel in de buurt werd voor de zekerheid ontruimd. Inmiddels kan iedereen weer terug. De brand begon even na 2:30 en is inmiddels onder controle. Een deel van de duinen bij Wassenaar is zwart geblakerd. COC Nederland is onderscheiden met de International Pride Award. Dat werd vanmiddag bekendgemaakt tijdens de World Pride Conference in de beurs van Berlage in Amsterdam. De belangenorganisatie zet zich in voor emancipatie, acceptatie en gelijke rechten voor LHBTI-plussers. Het COC bestaat 80 jaar en is daarmee de oudste belangenorganisatie voor de regenbooggemeenschap ter wereld. De Nederlandse verffabrikant AkzoNobel gaat definitief fuseren met een Amerikaanse concurrent, Axalta. De aandeelhouders hebben vandaag massaal ingestemd met het plan. En dat betekent dat de twee bedrijven eind dit jaar samengaan. Daarmee wordt het nieuwe bedrijf de op één na grootste verfproducent ter wereld. De droogte leidt tot hoge stroomprijzen en dat komt omdat in andere landen in Europa meerdere kerncentrales stil liggen. Ze krijgen door de lage waterstand onvoldoende koelwater. Ook waterkrachtcentrales hebben het moeilijk door de droogte en dat zorgt allemaal voor een gestegen energieprijs. Het weer, zon en wolken, vanavond helder en vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen begint zonnig en er worden 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeer. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op door de Duitse grenscontroles. Op de A12 richting Duitsland is je vertraging vanaf knooppunt Oudijk 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is RTV 4.
1: RTV 4, onderweg.

Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De natuurbrand bij Venray is onder controle. In de loop van de middag gaf de brandweer het sein brandmeester. Er wordt nu nageblust. Ook in de duinen bij Wassenaar was vanmiddag even brand. Een hotel werd tijdelijk ontruimd. De brand is nu onder controle. De Nederlandse verffabrikant AkzoNobel gaat definitief fuseren met zijn Amerikaanse concurrent Axalta. Daarmee wordt het de op één na grootste verfproducent ter wereld. En Demi Vollering heeft de vijfde etappe gewonnen van de Tour de France FAM. In de sprint rekende ze af met Merlin Reusser en Kasia Niewiadoma. Reusser houdt de gele trui. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen zon, in het noorden een bui en 20 tot 25 graden.

Okay, bye.

0: RTP+ en online.
1: RTP 4. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Heeft uw vloer een onderhoudsbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
5: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is onder controle. Tegen 3:30 vanmiddag gaf de brandweer het zijn brandmeester. De brand brak maandag uit. Veel hectare natuur is verloren gegaan, zegt de stichting Het Limburgs Landschap.
7: Kijk, we zijn altijd heel praktisch ingericht. En we zetten zeker volgende week dat wij hoppakee, hoe zeg je dat? We gaan er weer tegenaan, maar dit is toch echt heel zuur. En dit wil je gewoon niet als stichting zijn, dan als natuurbeheer.
6: De campinggasten die maandag werden geëvacueerd kunnen ook weer terug naar hun plek. Webwinkelbol.com waarschuwt klanten voor een mogelijk datalek. Criminelen hebben toegang gekregen tot de systemen van een bedrijf dat de logistiek doet bij een aantal distributiecentra van Bol. Daarbij zijn mogelijk de gegevens van een onbekend aantal klanten bekeken of gekopieerd. Bol zegt er zelf nog onderzoek naar te doen. Sommige bestellingen zijn door het incident geannuleerd of vertraagd. Het gaat om bestelde spullen die op de locatie van het partnerbedrijf liggen. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat melden bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. Volgens correspondent Charlotte Waaier zouden er de laatste tijd honderden filmpjes zijn verschenen met nepnieuws.
8: Die lijken dan te komen van bijvoorbeeld bestaande Duitse media, gerespecteerde media. En die gaan dan over lokale politici en zijn bedoeld om hen in een kwaad daglicht te stellen. Dus bijvoorbeeld een kandidaat voor de verkiezingen komende tijd die zijn oma vermoord zou hebben, de erfenis dan gebruikt zou hebben om zijn pornoverslaving te bekostigen.
6: De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 Duitse deelstaten. Demi Vollering heeft de 5e etappe van de Tour France Femme gewonnen. Aan het eind van een zware heuvelrit over 140 kilometer was ze haar medevluchters te snel af in de sprint. En het weer, opklaringen op de meeste plaatsen droog. Morgen 20 tot 24 graden.

0: Ja, met China in your hand openen we de avondshow.
1: Moet je wel grote handen hebben.
0: Zo, echt wel. Astrid, goedemiddag. Avond.
1: Ja, het is alweer avond, hè?
0: Ja, tijd vliegt voorbij.
1: Zeker, gaat heel snel.
0: Ja. Ja, hoe was jouw week?
1: Ik ben even... Oh ja, dat komt heel hard binnen. Oh. Goed hoor.
0: Moet ik hem even zachter?
1: Nee, het is goed nu.
0: Ja, het is goed.
1: Ik stond nog niet helemaal... Ik hoorde het allemaal niet zo goed.
0: Nee. Goed.
1: Vermoeidheid, denk ik.
0: Ja, jij hebt nu weekend.
1: Ik heb nu even weekend, ja.
0: Lekker.
1: Dus daar was ik aan toe.
0: Van het weekend mag je weer?
1: Zondag.
0: Ja, oké. Okay. Oh, late dienst, nachtdienst?
1: Geen nacht, gewoon laat.
0: Oh, laat. Oké.
1: Valt mee.
0: Nou, heerlijk. Nou, en nog wat bijzonders beleefd?
1: Genoeg.
0: Oh.
1: Ja, het is nooit saai op mijn werk.
0: Ah, kijk, dat is mooi.
1: Nee, dus dat...
0: Ja, prima. Lekker, een beetje, een beetje aan het afkoelen.
1: Ja, gelukkig wel.
0: Het was toch alweer zo.
1: Afgelopen nacht ook vreselijk. Ik hoop dat het komende nacht beter wordt, hoor. Want dat vond ik niet grappig.
0: Nee, maar het was helemaal niet grappig.
1: Nee, joh.
0: Veel te warm. Nou is het tenminste een beetje fatsoenlijke temperaturen.
1: Ja, maar we mogen niet klagen, hè. De zon schijnt.
0: Jazeker. Ja, is goed. Lief zonnetje.
1: Ja, heel lief.
0: Temperatuur mag wel wat lager, zonnetje, maar...
1: Ja, zeker.
0: Goed, we hebben nu even een koele periode. Zometeen dan gaan we er weer vol tegenaan.
1: Ja, ik moet zeggen, volgende week wordt het alweer 30 graden, 1 of 2 dagen, geloof ik.
0: Ja, dus, ik ben er wel zat van.
1: Nou, dat.
0: Hè, het mag rustig een graadje of 22, 23 zijn.
1: Ja, dat is,
0: zonnetje
1: mooi,
0: erbij.
1: Dat is mooi genoeg. Lekker. Ja, dat hoeft echt niet
0: in de
1: meer,
0: nacht een
1: hoor.
0: Regenbuitje.
1: Ja.
0: Dat zou fijn zijn.
1: Heerlijk, ja.
0: Goed. Ja.
1: We zijn er weer.
0: Ja.
1: Vorige week even niet.
0: Nee, vorige week niet. Heb ik nog wat bijzonders beleefd?
1: Ja, ik weet niet. Maar hoe was jouw week?
0: Mijn week? Warm, heet.
1: Ja,
0: plakpendek. Ik had op mijn werk een functioneringsgesprek.
1: Oh, dat is leuk. Functioneer je?
0: Nou, dat heb ik ook gevraagd.
1: Vond ze het niet leuk?
0: Ik mocht niet zo negatief zijn over mezelf.
1: Oh, hè. Ja.
0: Dus blijkbaar functioneer ik.
1: Ja, nou, goed toch?
0: Even kijken, je armen en benen doen het. Ja, goed. En voor de rest, ja, we zijn gewoon lekker doorgegaan. Ik heb van het zondag hebben we een 2 keukenkastjes in elkaar gezet. Moet je ook niet doen, veel te warm.
1: Hé, maar je leeft nog, dus jullie zijn een goed team.
0: Ja, zeker. We hebben het ook samen gedaan, hè?
1: Nou, dat
0: en het
1: ik.
0: Was een IKEA-bouwpakket. Ja, Twee stuks.
1: Daarom zeg ik, je leeft nog, dus jullie zijn een goed team.
0: Ja, maar we kunnen ook samen goed behangen.
1: Oh, kijk.
0: Ja.
1: Ja, de ene voor, de andere erachter.
0: Ja, zoiets.
1: Ja, je weet het niet. Nee. En dat is grappig. Ik zie trouwens hier op mijn schermpje een natuurboekje staan van Lies Visgedijk.
0: Ja.
1: Die was laatst bij mij aan de kassa.
0: Die was bij jou aan de kassa?
1: Ja.
0: Is het iets van Gooise vrouw?
1: Ja, en Sof, ja.
0: Oh.
1: Ja.
0: Oh,
1: even gezellig met haar staan babbelen. Ja. En toen ging ze weer weg. Toen zegt mijn collega, weet jij wel wie dat was? Ik zeg, ja, dat weet ik wel.
0: Oké, goed.
1: Dat was Roelien van Gooise Vrouwen. Ik zeg, ja.
0: Oh, jee. En verder in de show hebben we muziek uit de jaren 88.
1: Ja, 88 gaan we doen.
0: De onderste regionen, laat ik het even zo zeggen.
1: In ieder geval niet de top 10 van week 32, waarin we nu leven. Dus met de dobbel pakken we ook even een ander stukje uit die top 40.
0: Ja, dat doen we gewoon.
1: Random nummers en daar hangen we een 1 tot en met 6 aan.
0: Ik denk dat gewoon 40 tot en met 34 of zo, moeten doen 35, wat is dat?
1: Ja, nou ja, zoiets.
0: Ja, dat vind ik ook wel goed. We hebben natuurlijk Kelvin zoekt.
1: Ja.
0: Ja.
1: We gaan hem weer bellen.
0: Ja, en we hebben een e-mailadres waar je naartoe kan mailen.
1: Ja, zeker. Mocht jij datgene zijn of haargene zijn die Kelvin zoekt, dan kan je natuurlijk altijd mailen. Of als je nieuwsgierig bent, meer wil weten.
0: Maar dat doen we straks wel.
1: Ja,
0: even.
1: Dat
0: straks.
1: Komt nog.
0: We hebben nieuwtjes, we hebben roddeltjes en gezelligheid.
1: Ja, zeker dat. En veel muziek.
0: En veel muziek.
1: Uit 1988.
0: Ja, zoals deze ook. We gaan gewoon even lekker afkoelen in Amerika.
1: Ja, we gaan afkoelen. Zeker.
0: Ja,
1: en René doet met ons mee.
0: Ja, zeker.
1: Ja.
0: Ja, dat vind ik een hele goeie.
1: En met dit nummer is hij bekend geworden, hè?
0: Ja, dit is gewoon deze cover is hij bekend mee geworden.
1: Ja.
0: René Vroeger, Winter in Amerika. Dit is de avondshow met Astrid.
1: En Erik.
2: De avondshow met Erik Rijdoor en Astrid Snelweg.

0: Hier koel je gewoon van af.
1: Vind je?
0: Nee.
1: Ik wou net zeggen, het heeft niet echt geholpen. Maar nou ja, hè? Het is niet anders.
0: Nee, het is niet anders.
1: Ja, wat? Zo, nou. Ik zie hier nieuws.
0: Nou, vertel.
1: Ik heb hier op de foto Dirkje Nieuwland.
0: Dirkje Nieuwland.
1: En Dirkje Nieuwland, die is 105 jaar oud. Zo oud is ze vorige zaterdag geworden.
0: Ja.
1: En zij leeft zonder bril en gehoorapparaat.
0: Zo.
1: Nou, dan is ze al verder als wij.
0: Ja, en mij.
1: Ja, als wij. Ik wil zeggen, wij hebben al een bril.
0: Ja, maar ik vond dat ik al... dat was.
1: Ja. Ja, nou, ik niet. Maar ja,
0: okay.
1: 105. Ja, ze woont sinds 2002 in Rozengaard in Dalfsen. Ze heeft eigenlijk haar hele leven in Lemelerveld gewoond.
0: Oh, wat gaaf, wat mooi.
1: Ja, 105 jaar. Ik vind dat echt...
0: Zo, ja, ik sta er eigenlijk, ben er eigenlijk gewoon stil van.
1: Nou, dat. En wat hebben we natuurlijk... ze krijgt natuurlijk wel zorg, hè, in Rozengaard. Ja. Maar ze kan ze nog prima redden. Ze doet ze alles nog zelf. En er heeft gewoon... er is geen hulp nog wanneer ze opstaat. Want ze is altijd voor of rond 6 uur 's ochtends wakker.
0: Oh.
1: Maar ze gaat ook altijd heel vroeg naar bed, zegt ze. Soms al om 6 uur 's avonds. Dus ja. En ze let nog steeds heel goed op de gezondheid. En vooral op wat ze eet. Groene thee, 3 eieren, geen varkensvlees, weinig tot geen snoep. En ze past op voor suiker en zout, want dat zijn boosdoeners, zegt ze. En ze heeft altijd een eigen potje met olijfolie bij zich. En dat doet ze over de maaltijd heen, in plaats van jus.
0: Ook, nou.
1: En er staat nog heel leuk bij, voor iemand van over de 100 gebruikt ze apart weinig medicatie.
0: Oh, nou, ik ga er toch even, we gaan er even voor applaudisseren.
1: Ja, zeker weten. Ik vind dat 105.
0: Oh. Nou, ik, ja.
1: Nou, dat.
0: Ja, precies.
1: Echt, ik vind dat een hele... We moeten het maar zien te redden.
0: Nou, ja.
1: Ja.
0: Ja, precies dat. Hé, hey, maar even heel wat anders.
1: Dood.
0: Vechtsompen kennen we, hè?
1: Jazeker.
0: Ook Gramsbergen heeft een vechtsompen.
1: Oeh.
0: Want vechtsompen Gramsbergen ontvangt namelijk 30.000 passagiers.
1: Oeh, dat is een boel.
0: Een bijzondere mijlpaal voor de vechtsompen Gramsbergen. Donderdagmiddag 30 juli werd de 30.000 passagier sinds de start van het project feestelijk gehuldigd. De eer viel te beurt aan Astrid uit Bovensmilde, die niets vermoedend samen met 20 andere gasten terugkeerde van de populaire grensoverschrijdende vaarttocht naar het Duitse Laar. Bij aankomst aan de stijger Gramsberg werd Astrid verrast door de voorzitter, Ronald Belzer, die haar namens het bestuur een fraaie bos bloemen overhandigde. En bij de huldiging waren ook overige bestuursleden en collega schippers aanwezig. De medepassagiers, afkomstig uit onder meer Ierseke, Hardenberg, Hengelo en Zandpoort Noord, deelden mee in de feestvreugde.
1: Okay.
0: Dat is toch wel een mijlpaal.
1: Mm-hmm. Zeker weten.
0: Ja. Wat is er?
1: Ik zie hier een ananas. Daar vergelijk ik het mee. Hij woont in een ananas, diep in de zee. Daar lijkt het op, vind ik.
0: SpongeBob SquarePants.
1: Ja, en dan heb ik het dus over het gemeentehuis van Hardenberg.
0: Wat? Het is inderdaad een ananas.
1: Ja, het lijkt echt op een ananas.
0: Ja?
1: Ik vind het toch gewoon een heel lelijk gebouw.
0: Het is niet mijn smaak. Laat
1: nee,
0: ik het
1: nou,
0: netjes zeggen.
1: Ja. Ja, nou, zo is het gewoon. En ik wou zeggen, in het jaar 2015...
0: Ja?
1: Is heel Nederland het erover eens... Want toen in 2015 is het gebouw uitgeroepen tot het lelijkste bouwwerk van Nederland.
0: Ja.
1: Dat staat dus in Hardenberg. Maar er is gewoon een kleine gemeenschap met kunstliefhebbers die weerstand blijft bieden aan deze mening dat het dus het lelijkste gemeentehuis is. Want beeldend kunstenaar Stefan Buikema, die ziet iets heel anders. Want ik vind het een prachtgebouw, zegt hij. Een van de mooiste gemeentehuizen van Nederland. Ja, de meningen verschillen. Ik weet het niet. Dus, weet je. En zijn boodschap aan de inwoners van Hardenberg is gewoon heel eenvoudig. Ik zie een bijzonder stukje architectuur waar jullie best wel trots op mogen zijn, vindt hij.
0: Nou, ik heb helemaal niks tegen ananas geel.
1: Ja, nee, ananas geel is heel mooi en ananas is ook heel lekker.
0: Ja, ja. Dat gebouw, dat ziet er minder
1: maar
0: uit.
1: Het is wel gewoon echt, ook al is het dus uitgeroepen tot het lelijkste bouwwerk van Nederland, het is wel uitgegroeid tot een herkenningspunt en een van de meest markante gebouwen in de gemeente Hardenberg.
0: Ja.
1: Nou, ja, zo is het ook weer.
0: Ja, weet je?
1: Nou, oh, weet je, het staat hier ook nog even
0: Oh.
1: De goudgele gevel is bekleed met speciaal ontworpen panelen van gerecycled glas. En het reliëf in deze panelen is gebaseerd op het wapen van Hardenberg. En de kleur daarvan verwijst naar het zand van het vechtdal. Dus.
0: Goed, zet er een groene kroontje op en je hebt een ananas.
1: Aha.
0: Dat dus.
1: Een gele spons en een roze ster. Hey, het is helemaal klaar. Ja, Patrick,
0: goed.
1: Ster.
0: Patrick, ja, helemaal mee eens. Hé, hey, heel wat anders.
1: Nou.
0: We hebben dat over dat mooie gemeentehuis. Mm-hmm. Ik zou zeggen, the only way is, of when will I be famous?
1: Nou, dat is... gemeentehuis is het al, hè?
0: Ja, is het niet van mooiigheid, dan is het wel van...
1: Lelijkheid, ja.

0: Ja, Bros was dat. When Will I Be Famous? Was dat niet hun enige hit eigenlijk?
1: Volgens mij hebben ze wel meer hits gehad. Nou, zoeken we even op.
0: Gaan even kijken. Bros, de hits.
1: De band.
0: Hè? Ja, ja, eens kijken. Wat, het is in ieder geval een nummer die is bijgebleven. Ook bij mij.
1: Ja, zeker. Wikipedia.
0: Ja, de...
1: Ja.
0: Ja, dat...
1: Drop the boy, I owe you nothing and I quit.
0: Oh ja, I owe you nothing. Ja, ja, nee, ja, ja.
1: Singles, I owe you nothing, when will I be famous? Drop the boy, nog een keer I owe you nothing, I quit. Cat among the pigeons. Een kat tussen de duiven, dat vind ik zielig. Too much, chocolate box, sister Maddie.
0: Ja, maar eigenlijk
1: love,
0: niet
1: are
0: echt in Nederland.
1: Love can,
0: ja.
1: Make it, nee.
0: Ja, nee, ja, ja, nee, nee, nee, eigenlijk, ja, nee, goed, dat is.
1: Als je eens kijkt in de top 40, de hoogste positie, die nummer 4, I Owe You Nothing. En dan When Will I Be Famous, nummer 6.
0: Drop the Boy 31.
1: Ja, I Quit 33 en Too Much heeft de top 40 niet eens gehaald.
0: Nee, die alleen op de tipparade gebleven.
1: Oh, wacht. Ook alleen dat is een hitparade. Ja, nee, de hitparade, ja. Top 100. Ja, die,
0: ja,
1: dan weer.
0: Nou, ja, oké. Okay. En
1: nou,
0: Win Will I Be Famous was trouwens ook de Veronica Alarmschijf.
1: Ja, vast. Ja.
0: Op Radio 3. We heten het toen. Goed.
1: Zeker.
0: Nou.
1: Goedemiddag.
0: Oh, mooi hè. Nou, Astrid, heb jij nog een nieuwtje?
1: Nou, ik zag dat een akker aan de Hammerdijk in Vroomshoop was er zaterdag een stuk in brand gevlogen.
0: Ja.
1: En de brandweer is uitgerukt met meerdere voertuigen naar melding van deze natuurbrand eigenlijk. Het bleek gelukkig bij aankomst minder ernstig dan werd ingeschat. Er stond gewoon een gedeelte van de akker in brand. Maar de brandweer had het vuur heel snel weer onder controle. En het getroffen stuk is afgeblust, zodat een verdere uitbreiding kon worden voorkomen. Er is nog niks bekend over de oorzaak van deze brand. En voor zover bekend zijn er gelukkig geen gewonden gevallen.
0: Nee, maar mensen, ga je barbecue doen, dat niet met open vuur ergens in de dingen.
1: Nee. Hè,
0: het is allemaal zo droog als het maar kan.
1: Mm-hmm.
0: Hou het beperkt.
1: Ja,
0: hey,
1: zeker.
0: Astrid, ja? Ik heb eigenlijk wel wat leuks ontdekt. Nou. In de, ik ga even het krantje opnoemen. In de oprechter Dalfse Courant.
1: Ja.
0: Er staat een hele leuke bom. Ken jij openluchtbad De Olde Meulen? Wat zeg ik dat nou heel goed? De Olde Vechten. In Ommen.
1: De Olde Vechten in Ommen.
0: Want die hebben... Nou, hè, het is nog... even kijken, als ik het goed zeg, is het... voor het lager onderwijs is het nog 2 weken vakantie.
1: Ja,
0: nu nog.
1: Het wel.
0: En voor het seizoen dit jaar nog, dat is een ook mooi openluchtzwembad, hebben ze een waardebon voor het hele gezin, voor de ingang, tray voor maar €10.
1: Oh, dat is leuk.
0: Zin in een gezellige zwemdag met het hele gezin. Nou, voor die waardebon bij de openlucht. Geniet van een verwarmd buitenbad. Nou, dat hoeft niet meer bij deze temperaturen.
1: Nee, joh.
0: Voor de allerkleinste is natuurlijk een peuterbadje. Kinderen vermaken zich alom met kinderbad te glijden. Ook op de speelraden en maak de dag compleet met iets lekkers bij de kiosk. En geniet samen.
1: Ja.
0: De bon is alleen voor dit seizoen geldig, voor het hele gezin. En dat is mijn intree maar €10 voor het hele gezin. Dat is eigenlijk een koopje. Dus met z'n allen even die
1: Er staat een sterretje bij.
0: Ja.
1: Dat betekent natuurlijk altijd dat er
0: wat
1: voorwaarden aan zijn. Want het is geldig voor maximaal 2 volwassenen en 2 kinderen tot 16 jaar. Mocht je nou meer kinderen hebben, dan is elk volgende kind €4.
0: Valt het nog mee?
1: Doe maar,
0: ja. Dus ga even die krantjes verzamelen, knip ze uit en geniet van €10 zwempret.
1: Ja, en daar in het zwembad hoef je natuurlijk geen angst te hebben voor blauwalg. Want
0: nee.
1: Het waterschap waarschuwt voor de toename van blauwalg.
0: Ja.
1: Omdat het zo warm en droog blijft, neemt dus de kans op blauwalg in sloten, plassen en vijvers toe. WDOD, hè, het waterschap Drents-Overijsselse Delta, die roept dus de inwoners op om alert te zijn en contact met water waarin blauwalg mogelijk aanwezig is te vermijden. Dus ja, je moet, als je wil zwemmen in buitenwater, moet je natuurlijk gewoon alleen maar zwemmen in officiële zwemplassen. En vooraf even de actuele waterkwaliteit controleren via www.zwemwater.nl of via de zwemwater-app.
0: Ja, ga er even kijken. Dus voor bijvoorbeeld hier ook de zwarte den in de buurt. Even goed opletten.
1: Ja, even checken.
0: Even checken.
1: Of er geen blauwalg in zit, want het zou zonde zijn als je gewoon ziek wordt.
0: Ja, Het is vervelend. Dus ja. Laat ook niet je huisdier erin in los.
1: Nee, nee.
0: Even in dat soort dingen. Die hebben er nog meer last van dan wij mensen.
1: Ja. Ja. Oh
0: goed.
1: Jee.
0: Ja, wat? Oh.
1: Nou, ik zie hier dat in de periode tussen 10 juni en 19 juli... is in de tuin van Hans en Joke Hesseling aan de Markt 32 in Ommen...
0: Ja.
1: Het hoofd gestolen van een bijzonder Chinees beeld.
0: Oh.
1: Ja, en dan gaat het om een levensgrote replica van een Chinese terracotta krijger.
0: Oh, oh.
1: Ja, het beeld is ongeveer 1,9 meter hoog, dus 1,90 meter. En zij hebben het zelf in China gekocht en naar Nederland laten verschepen. Dat hoofd weegt ongeveer 8 kilo, stond los op de romp. En ze willen dus heel graag weten of iemand het hoofd ergens gezien heeft of waar het is gebleven.
0: Of het wordt via Marktplaats of wat dan ook aangeboden,
1: nou,
0: via Facebook, noem maar op.
1: Ja.
0: Geef er een slinger aan. Ga helpen, zorg dat het hoofd terugkomt.
1: Ja, zeker. Alle tips zijn van harte welkom. Heeft degene die het hoofd misschien heeft meegenomen spijt, dan kan het gewoon geheel anoniem worden teruggeplaatst. Heel
0: ja.
1: Goed. Voor hen is het gewoon heel belangrijk dat het beeld weer compleet is. Want de emotionele waarde is natuurlijk erg groot. Tips? Heb je tips? Weet je iets meer? Dan kan je contact opnemen via 06-46-19-2165.
0: Ja.
1: Of check even de Dalfse Courant.
0: Ja.
1: Oprechte Dalfse Courant. Daar staat het berichtje in en daar staat ook het telefoonnummer in.
0: Ja, hey, even heel wat anders.
1: Nou, alweer.
0: Ja.
1: Jij doet elke keer wat anders.
0: Ja, jij ook.
1: Ja.
0: Wat raar.
1: Ja.
0: Hey, maar 2 weken geleden hadden wij Grappling 36 op bezoek.
1: Ja, ja, ja, ja. We moeten nog steeds een keer heen, hè, op donderdag.
0: Ja, maar dat is er nice. We hadden gezegd 6000, ja. Maar we gaan sowieso, hoor.
1: Ja.
0: Dat, Hans Keesmaat gaat ook mee. Die gaat even foto's nemen. En ik schijnt dat er ook een filmpje wordt gemaakt. Maar dat weet ik niet helemaal. Maar hun doel is al voor 50% behaald. Want ze staan op €3000.
1: Oh, lekker.
0: Hey, zeg ik dat goed? Ja, €2976. Dus dat gaat de goede kant op.
1: Zo, 2976. Ja.
0: Ja.
1: Wauw.
0: Dus, ik hoop dat er dan ook... Al geregeld is, hè? Dat hebben we gezegd, zouden even doen dat de catering voor ze geregeld wordt.
1: Ja.
0: Want ze betalen eigenlijk alles uit eigen zak.
1: Ja, zeker. Volgende week vrijdag, hè?
0: Ja, volgende week vrijdag. Ja, de 14e.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ben je dan vrij?
0: Nee.
1: Oh, dat is wel jammer. Kijk dan.
0: Ja.
1: Zo, dat is cool.
0: Nou.
1: De Bultje Foundation van de Beerse Bulten heeft gewoon een hele, hele mooie donatie gedaan.
0: Van €1500.
1: Ja.
0: Voor de Grappling 6F, voor de stichting Het Vergeten Kind.
1: Ja.
0: En weet je wat? Daar heb ik een hele mooie gezegde eigenlijk op. Er is een helemaal plaatje over. Hè, voor je om omhoog te halen. The only way is up.
1: Ja, ja, en dat moet met dat donatiebedrag natuurlijk ook. Hup, dat moet up.
0: He, ik heb gezegd, het moet meer dan €7000 of zo worden.
1: Ja.
0: Het liefst 10, dat zou natuurlijk hartstikke mooi zijn.
1: Mm-hmm.
0: En weet je wat, we gaan gewoon luisteren naar Jazz and the Plastic Population. Ja.
1: The only way is up.

0: Zo.
1: Ook lekker nummer.
0: Wow. Hè?
1: Je zou bijna zeggen, laat maar lopen.
0: Nee. Want ik had hier nou nog een klein... Nee. Nee, dat ga, nee, even niet.
1: Okay.
0: Ik ga even wat opzoeken.
1: Mm-hmm.
0: Ja, die moest ik hebben.
1: Ja, komt die?
0: Ja, en die moest ik even aan. Even kijken, ja. Oh, ik sloop de helft.
1: Dat moet niet. Oh, kijk, ja.
0: Ja, ofwel zegt het is weer tijd voor Kelvin Zoekt.
1: Ja, zeker. We wilden eigenlijk bellen vanavond, maar helaas was dat niet mogelijk.
0: Nee, even
1: maar,
0: niet.
1: We hebben wel even een vragenvuur afgevuurd.
0: Ja.
1: Dus we kunnen natuurlijk wel heel wat vertellen over,
0: ja, nou, over
1: Kelvin.
0: Kelvin, dat is onze ster-DJ, noemen we hem altijd.
1: Ja, zeker.
0: De man die niet weg te rammen is bij RTV 4 Vechtbal.
1: Ja.
0: Dan heeft hij zoiets van, ja, ik ga misschien... Ja, ja. Maar hij komt iedere keer toch trouw vanuit het prachtige Flevoland,
1: ja.
0: Almere,
1: komt
0: deze kant op.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus,
0: en wat wij nou zo mooi aan hem vinden, het is altijd een goed lach, iemand.
1: Ja, zeker. Hij heeft ook een heel aanstekelijke lach.
0: Ja.
1: Ja.
0: Gewoon het fenomeen Kelvin.
1: Ja, nou dat.
0: Nou, wat schetste ons Kelvin een tijdje geleden of de verbazing? Hij is zo alleen.
1: Ja, hij is gewoon single.
0: Hij is gewoon echt single.
1: En dat verdient hij niet.
0: Nee.
1: Nee.
0: Dus wij hadden al, een paar weken geleden al gedaan. Wij hebben dus... het fenomeen geopend. Kelvin zoekt.
1: Ja.
0: Kelvin zoekt een vrouw.
1: Ja. Of misschien eerst een vriendin.
0: Vriendin.
1: En dan, hè,
0: ja.
1: Om wat op te bouwen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus, maar jij had wat informatie. Want Kelvin die is ongeveer... leeftijd?
1: Ongeveer 29.
0: Die is 29 dus. Dus het wordt wel tijd dat hij aan een vrouw gaat.
1: Ja, zou leuk zijn.
0: Ja.
1: Weet je, hè? Alles op zijn tijd, toch?
0: Ja, zeker.
1: Ja, dus het hoeft niet. Dus... we hebben wel een hele mooie foto, maar we gaan binnenkort ook op de socials aan.
0: Ja, op de Facebook gaat die... Ik ga proberen om morgenavond online te hebben.
1: Ja, nou ben jij nu, hè, als luisteraar is, de vrouw voor Kelvin? Hè? Dat vragen we ons natuurlijk af. Hè? Ben jij een blondine of een brunette? Hè?
0: Ja,
1: sta jij heel positief in het leven? En je hebt een goed gevoel voor humor.
0: Dat is belangrijk bij hem.
1: Dat is heel belangrijk, want lachen is gezond.
0: Jazeker.
1: Ja, zeker. Je houdt van een lekker drankje.
0: Ja.
1: Dan ben je eigenlijk wel een heel mooi beeld.
0: En je van een lekker hapje, lekker drankje.
1: Lekker hapje, lekker drankje, ja. En je moet gewoon lekker kunnen lachen en kletsen. Maar je moet ook wel een beetje de serieuze insteek hebben. Dat je toch ook wel over...
0: Realistisch in het leven staat.
1: Ja. Zeker.
0: Kelvin, mocht het nou niet goed vertellen, mag je gerust commentaar geven.
1: Ja, ik wil zeggen, dat komt vanzelf wel. Hij luistert waarschijnlijk wel.
0: Dus ja.
1: Krijgen we wel een berichtje binnen van, hé, dat klopt niet.
0: Nee, daarom.
1: Maar volgens mij doen we hem wel, recht. Dus ik heb Kelvin ook gevraagd van, noem eens wat favorieten van je op.
0: Dan
1: zegt hij, ja, hoezo favoriet? Ik zeg, nou weet je, favoriete avond uit, favoriete filmgenre, van welke muziek hou je? Wat is je favoriete seizoen?
0: Ja.
1: Ook dat heb ik gekregen. Maar ik had de zomer. Favoriete seizoen van Kelvin is de zomer. Dat snap ik wel. Hè? Lekkere temperatuur, veel buiten. Mensen zijn over het algemeen vrolijk. Maar ook de winter. Maar dan wel rond kerst en oud en nieuw.
0: Ja.
1: En rond 11 januari. Want dan is hij jarig.
0: Ja.
1: Dus dat is de winter. Dus dat is ook een hele mooie dag. Zijn avondje uit is toch wel echt compleet met drankjes, borrelen en kletsen over van alles en nog wat. En een lekkere kletskous.
0: Ja, dat is het zeker.
1: Ja, zeker. En lachen.
0: En je kan best de grapjes met hem uithalen.
1: Ja.
0: Daar houdt hij ook vooral van.
1: Ja, zeker. Je moet natuurlijk ook tegen een grapje kunnen dan. Hè?
0: Ja, dat vooral. Ja. En hij kan ook heel serieus zijn.
1: Ja, zeker. Dus
0: zijn grootste hobby is radio maken.
1: Ja, absoluut.
0: Want hij is ook vaste DJ ongeveer daar zo bij Kermis FM.
1: Ja, dat doet
0: in
1: hij
0: Tilburg.
1: Ook bijna jaarlijks. Dus dat is ook heel leuk.
0: Hij is natuurlijk...
1: Dus als dame zijnde zal toch wel van muziek moeten houden.
0: Ja.
1: Ja. En dan als je ook nog van dezelfde muziek houdt als Kelvin, zou helemaal leuk zijn.
0: Geert en Joling vinden ze allemaal leuk.
1: Ja, weet je. Maar hij houdt dus wel heel erg van Nederlandstalige muziek. Vindt hij heel leuk. En belpop, weet jij wat belpop is?
0: Geen flauw idee.
1: Nou, ik weet het nu wel, want Kelvin heeft het me uitgelegd. Dat is dus de nederpop van België, zeg maar. De belpop.
0: Ja, want ik weet even goed, want hij gaat met zijn grote maat douwen. Gaan ze altijd een weekje, weet ik, corrigeer me als het goed is. Een weekje naar België. Want dan gaan ze even bij de collega's van Q Music België kijken.
1: Ja.
0: Gewoon kijken dus, in de studio.
1: Ja, het is hartstikke leuk. Maar ook muziek uit de jaren 70, 80, 90. Nou, weet ik niet of dat dan specifiek de belpop is uit de 70, 80, 90 jaren.
0: Ja, want dan kom ik toch of met Clouseau aan.
1: Of gewoon alle muziek van 70, 80, 90. En ik zei van, ja, weet je, met welke soort films maken we je blij?
0: Ja.
1: Nou, geen één, zegt hij, want ik hou eigenlijk helemaal niet van films.
0: Dus?
1: Geen bioscoopje, maar een avondje tv kijken naar oude comedieseries.
0: Oh, kijk.
1: Dat vindt Kelvin dan wel weer heel leuk. Neem een zonnetje in huis.
0: Ja,
1: of zonnetje. Of Kees en Co.
0: Ja.
1: Kijk, zulke soort wat oudere...
0: Een beetje nostalgie.
1: Ja.
0: Daar houdt u wel van.
1: Dat zeker.
0: Dus, dames, voel je je geroepen?
1: Ja.
0: Denk je van, nou, ik heb nog geen foto's gekeken. Natuurlijk ook even op de site kijken van RTV Vechtdal. RTV 4 Vechtdal even kijken.
1: Ja, ja, want daar staat
0: hij ook op.
1: Ja.
0: Sturen. Ja, Kelvin, ja. Je hoort, we hebben een speciaal e-mailadres.
1: Een mailadres, ja. Denk jij nou van, weet je, ik zou Kelvin wel beter willen leren kennen. Ik zie het wel zitten om, misschien is de appen of toch gewoon gelijk.
0: Gewoon face to face.
1: Gewoon direct voor de date.
0: Ja.
1: De blind date.
0: Ja.
1: Ja, leuk.
0: Dan kan je een mailtje sturen naar het volgende e-mailadres.
1: Ja.
0: Kelvin met een C zoekt.
1: Met een K.
0: Met een K.
1: Ja.
0: Dus zoekt.
1: Met een K, ja.
0: En een T. @gmail.com.
1: Ja.
0: Doe er even een fotootje bij. Even een beetje
1: leuk.
0: Van
1: en vertel even wie je bent.
0: Je moet zo rond de 27.
1: Ja.
0: Begin 30 mag.
1: Ja.
0: Even. Doe er even die. Hartstikke leuk.
1: Ja, zeker.
0: En dan is het wat. Zet even je gegevens erbij.
1: Ja,
0: dan
1: kunnen we
0: even contact met je op
1: kunnen
0: nemen.
1: Opnemen, ja.
0: En dan komt het allemaal hartstikke
1: dan gaan we dat
0: goed.
1: Gewoon regelen. Voor jou als luisteraar.
0: Ja.
1: En voor Kelvin.
0: En zeker voor Kelvin.
1: Zeker voor Kelvin. Ja.
0: Daarover gesproken. Mocht het nou aanslaan. Dan heeft Tiffany toch wel een heel mooi nummertje gemaakt. I think we're alone now.
1: Ja, ja, als het dan echt klikt.
0: Ja.
1: Ja, vind ik ook.
0: Vind ik ook, hè?
1: Ja.
0: Dit is de avondshow met Astrid.
1: En Erik.

0: Nou, hè? I think we're alone now.
1: Ja, dat zijn we al een tijdje.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeetje. De tijd vliegt trouwens voorbij.
1: Ja, gaat weer sneller. Zoals gewoonlijk.
0: Even kijken. Hebben we nog... Hey, ik pak er even wat bij. Oh ja. Ach, jeetje.
1: Ja, ik heb hier iets...
0: Nou, vertel.
1: Staphorst, die boekt de eerste winst op een eigen toernooi.
0: Oh, kijk.
1: Dus tegen de Harkemaase Boys heeft de derde divisionist Staphorst zaterdag de eerste zege geboekt tijdens het Finance XE nederlagen toptoernooi. En de Vriezen die trokken met 2-1 aan het kortste eind.
0: Okay.
1: En steeds meer nieuwe spelers presenteren zich aan het eigen publiek. Nieuweling Guy van Werkhoven heeft al indruk gemaakt met 3 doelpunten. Dus ja, weet je. En dat toernooi, dat doet traditiegetrouw eigenlijk fungeren als oefenprogramma voor Staphorst. Want het wordt al dit jaar voor de 14e keer afgewerkt. Dinsdagavond, dat was gisteren, heeft Staphorst HHC, Hardenberg, getroffen. En komende zaterdag is de afsluitende wedstrijd van het toernooi tegen de Olde Vesten. En dan is ook de officiële presentatie van de selectie van de Club van 50.
0: Ja, hey, het is natuurlijk het begin van het voetbalseizoen.
1: Bijna.
0: Hey, even, we hebben een tijdje gehad over het Dalf Sitje gehad. Weet je nog wel? Want het tweede Dalf Sitje staat klaar voor gebruik.
1: Oké.
0: Het tweede Dalf Sitje, genaamd de Driesprong, is zaterdagmorgen, afgelopen zaterdag, onthuld bij de kruising Rietmansweg-Houtmars in Dalfsen, een populaire fiets- en wandelgebied waar nu 4 mensen tegelijk plaats kunnen nemen op het stoere bankje.
1: Oh, leuk.
0: Hans Breukenboom Laven, 89 jaar, en haar dochter Bianca namen in mei het initiatief voor deze bank, omdat Hans die ware herinneringen heeft aan de plek. Samen met haar recent overleden man Theo zat ze vaak op het oude, inmiddels versleten tuinbankje. En toevallig staan er nu 2, en dat is wel leuk. Het is een initiatief om mensen gewoon bij elkaar kunnen praten.
1: Ja.
0: Over het dagelijks leven, of de sleur die er is.
1: Ja.
0: Ik vind dat wel een heel leuk initiatief.
1: Zeker weten.
0: He, want ik weet dat er ook een bankje staat bij de Jachtluster Allee, Jachtlusterpad. Als je zeg maar vanaf Zwolle komt bij de rotonde hier zo.
1: Ja, ga je rechtsaf naar de richting Dalfsen.
0: Ja, nee, gewoon richting ervoor nog vanuit Zwolle. Gewoon rechtdoor naar richting Nieuwleuzen. Ja. Dan zie je op een gegeven moment de Jachtlusterpad en daar staat ook een bankje.
1: Oké.
0: Maar die staat al jaren. Dat weet ik. Ik rijd al jaren langs.
1: Ja, dat is waar. Hè?
0: Dus.
1: Ik heb hier...
0: Heb je nog een kleine van een paar... Ja.
1: Ja, Selma. Die heeft na het overlijden van haar jongere zusje 5 jaar lang een dagboek bijgehouden.
0: Ja.
1: Omdat ze het zo moeilijk vond om over te praten. En ze zat zo vol emoties. Ze moest dingen doen die ze niet wilde doen. En toen is ze gaan schrijven. Over haar diepste gevoelens. Ongefilterd en rauw. En dit heeft ze uitgebracht.
0: Ah, tof.
1: Uitgegeven in boekvorm. Dus en het boek heet Mijn Lieve Zusje.
0: Dat is een mooi boek.
1: En dat is te bestellen. Ze geeft het uit in eigen beheer. Het is te bestellen op de website met dezelfde titel als het boek. Dus de website Mijn Lieve Zusje. En rouw is voor iedereen natuurlijk helemaal anders. Maar het heeft toch ook weer heel veel raakvlakken. En dat wil ze met dit dagboek wil ze dit eigenlijk laten zien.
0: Nou, mooi. Dus even naar de site. Ja. Het eerste uur zit er weer op.
1: Ja, gaat snel.
0: We gaan eruit met Bobby McFerrin.
1: Oh, don't worry. We komen straks zo weer terug.
0: Ja,
1: be happy.

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen. RTV 4 Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Barcelona is een van de grootste crystal meth labs in Europa opgerold. Er werd

0: 2500 kilo drugs in beslag genomen. De partij was opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens Spanje werd de crystal meth vanuit Mexico naar Europa gesmokkeld. En toen de container aankwam in Spanje, besloot de politie om de zending te volgen. Daardoor werd naast het drugslab in Barcelona ook locaties opgerold waar de drugs werden opgeslagen en verwerkt. Oud-premier Hasina van Bangladesh keert eind dit jaar terug naar haar land. Hasina werd bij verstek ter dood veroordeeld omdat ze de opdracht had gegeven om op mensen te schieten bij protesten in Bangladesh. Ze vluchtte naar India. Correspondent Davy Boerema.
1: Hier in India zei ze vandaag voor het eerst live dat ze naar Bangladesh terug wil keren. Zeer waarschijnlijk al rond december. Ze is niet bang om vervolgd te worden, zegt ze. Want Hasina zegt nu, ik kan niet mijn plicht naar het volk verzaken door angst.
0: Het is niet bekend wat de nieuwe regering in Bangladesh gaat doen als Hasina terugkeert. Bol.com en de Bijenkorf waarschuwen hun klanten voor een mogelijk datalek. Cybercriminelen hebben ingebroken bij een logistiek bedrijf waar de winkels mee samenwerken. Mogelijk zijn gegevens van klanten bekeken of gekopieerd. Bol en de Bijenkorf hebben klanten per e-mail gewaarschuwd. Als gevolg van het datalek lopen bestellingen mogelijk vertraging op. De vijfde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering. Zij kwam als snelste over de streep in een kopgroepje van drie, zegt commentator Gabriel Melching.
2: Echte klasse mensvrouwen zaten daar. Kasia Nwiadoma, Marlen Reusser en Demi Vollering. Maar toen Nwiadoma aanging, keken Reusser en Vollering naar elkaar. Niemand wilde het oplossen. En Vollering besloot toen maar gewoon om er vol achteraan te rijden. En toen moest ze echt een groot gat dichten op Nwiadoma. En dat lukte vlak voor de streep, waarna ze haar ook nog kon passeren.
0: Het weer vannacht 13 tot 18 graden. Morgen wolken en zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is RTV 4.
4: De avondshow met Erik en...

0: Ja, hartstikke idee.
1: Olé.
0: Allé, doe er maar twee.
1: Ja, is goed.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké, okay, nou, we zijn weer terug. Hey, ja.
1: Ja, daar waren we weer.
0: Zomerse muziek.
1: Don't worry. Nee, be happy. We zijn
0: Bamboleo.
1: Zo terug.
0: En Bamboleo. Of ja. Wel gezegd, dat waren de Gypsy Kings.
1: Ja.
0: Astrid, weet je waar het tijd voor is?
1: Nou.
0: Nou, moet je goed opletten. Moet je goed opletten. Zit je er klaar voor? Heb je hem in je hand?
1: Ja, onder mijn elleboog.
0: Ja, oké, okay, is goed.
2: De muziekdobbel.
3: Muziekdobbel.
0: Of zegt de muziekdobbel en we gaan...
1: Ja, deze keer ja, 88,
0: 1988,
1: week 32, 32, waar we nu ook in zitten. En normaal doen we altijd nummer 1 tot en met 6. Maar Jari gaat straks een uurtje muziek maken.
0: En die pakt de top 10.
1: En die pakt de top 10 uit deze week. Dus wij gaan nu een keer niet 1 tot en met 6 een nummer dobbelen. Maar wij hebben een...
0: 34 tot en met...
1: 29 tot en met 34.
0: Ja, nou, dan beginnen we gewoon met 34.
1: Ja, dat is dus onze nummer 6.
0: Dat is nummer 6. En dat is Chica Cubana van Tatiana.
1: Ja, en onze nummer 5 wordt dan dus Samantha met Diesel.
0: Nee, Diesel.
1: Diesel met Samantha. Ja, ik vind het ook goed.
0: En Los Fieras en La Playa.
1: Dat is onze nummer 4.
0: Ja,
1: en onze nummer 3 is dan Belinda Carlisle.
0: Is dat niet nummer 2?
1: Nee, dat is 3.
0: Ja.
1: Oh, Belinda Carlisle met Circle in the Sand.
0: Oh ja, en dan hebben we Another Part of Me, Michael Jackson.
1: Ja, dat is onze nummer 2. En onze nummer 1 wordt dus Maxi Priest met Wild World.
0: Ik ga voor Belinda Carlisle.
1: Ik heb eigenlijk geen niet echt een voorkeur. En we hebben net lekker Bamboleo van de Gypsy Kings gedaan. Ik zeg Los Piras met En La Playa. Naar het strand.
0: Nou, gooi je maar met die handel. Hoppata.
1: Daar gaat hij in de plantenbak. Nummer 4. Oh, nou, 1, 2, 3, 4. Los Piras en La Playa.
0: Ik ga hem even opzoeken.
1: We gaan naar, ik hoop dat we hem hebben.
0: Even kijken.
1: Dat zou leuk zijn. Ja. LOS.
0: Los Piras.
1: Ja, nou, kijk, daar staat er al.
0: Nou.
1: Ik heb geen idee hoe die klinkt, maar waarschijnlijk herken ik hem wel als ik hem hoor. Ik was 11 in 88, dus daar moet ik wel iets van kunnen herinneren.
0: 11. Ik moet rekenen. 69.
1: 19.
0: Oh, 19.
1: Ja.
0: Ik werd 19.
1: Ja.
0: Ik was nog 18. Ik was toen al volwassen.
1: Ik niet.
0: Ha!
1: Ik niet. Ik zat nog op de basisschool.
0: Oh ja.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Nou,
0: weet je wat? Dan gaan we gewoon naar luisteren.
1: Onze... plaat, onze hitdobbel uit muziekdobbel uit week 32 in 1988 en La Playa van Los Fieras.

0: Ja, onze hitdobbel en La Playa van
1: Los Viras.
0: Los Viras, is weer wat anders dan Los Lobos.
1: Ja, en,
0: maar in ieder geval, het is een los.
1: Veel Spaanstalig.
0: Ja.
1: Zo in 88.
0: Even heel wat anders in 88, hè. Toen is het nummer Blue Monday alweer uitgekomen.
1: Alweer?
0: Ja.
1: Wanneer was het al eerder uitgekomen dan?
0: Nou, moet ik even
1: moeten
0: kijken.
1: Moeten we even goochelen?
0: Nou, ik 1983.
1: Oké. Okay. Maar ja, dat is toch eigenlijk hetzelfde als wat ik net zag. Want ik kwam net in die lijst, de top 100 van 88, Paradise by the Dashboard Light tegen.
0: Ja, maar weet je wat nou het leuke is aan Blue Monday?
1: Nou.
0: Die heeft verschillende keren is die uitgebracht. En zover ik weet is de laatste keer bij de film, hoe heet ze, Atomic Blonde.
1: Oké. Okay.
0: Daar is hij, als geloof ik, de laatste keer, daar is hij ook weer een hitje geworden.
1: En hoe lang is dat al geleden?
0: Nou, ik geloof, moet je even kijken, de film Atomic Blonde. Even kijken.
1: Uit 2017.
0: 2017?
1: Ja.
0: Dus.
1: Oké. Okay.
0: Heb je de film al eens gezien?
1: Nee.
0: Ik kijk even naar. Kijk onze grote baas is ondertussen ook aangeschoven.
2: Hallo, hallo.
0: Kijk, ja, ik had een goede schuif in één keer open.
1: Wow.
0: Heb jij de film ook gezien, Atomic Blonde?
2: Nee.
0: Oh, is een aanrader.
2: Oké, okay. Staat die ergens op Netflix of zo? Of
0: geen idee. Het is een film.
2: Oh.
0: Is een aanrader.
2: Oké, okay, ik ben benieuwd.
1: We gaan even kijken. Where to watch?
0: Ja. Blanco.
2: Ik vond het trouwens wel grappig, ja. Want jullie hebben dus 1988.
0: Ja.
2: Het natuurlijk het jaar van het WK voetbal.
0: Ja, oh ja.
1: Het EK.
2: EK van 88.
1: Ja, want in week 32, we leven nu ook in week 32, hebben we in de top 10 volgens mij 2 oranje hits.
0: Ja,
2: ja klopt.
0: Want en dat gaan we even niet noemen, want in het volgende programma gaat er namelijk over.
2: Ik wou nou zeggen, Jari neemt jullie zometeen na 9 lekker mee in de...
0: In de top 10?
2: In de top 10 van week 30, week 32
0: week
2: van
0: 32.
2: 1988.
0: Dus vandaar dat wij ook die de bovenste regionen met rust laten.
1: Normaal doen we de dobbel altijd... Nummer 1, nummer 6.
2: Nu is het nummer 11 tot nummer 16.
1: Nee, nu hadden we nummer 29 tot en met 34 gepakt. Dat vonden wij wel
2: bijzonder
1: een
2: leuk.
0: Ja.
2: Leuk.
0: Ja, gewoon. Ja, gewoon even heel wat anders. Dan kom je dus
1: we zagen Tatjana erin staan. Zeg, die pakken we mee. Ja, Maxi grappig. Priest. Ja, leuk.
0: He, Belinda Carlisle.
1: Ja, stond er ook tussen.
0: Dus vandaag ook een beetje.
1: Streamingsplatforms. Hij is te zien. Okay. Atomic Blonde.
0: Ik kan het je aanraden.
2: Ik ben benieuwd.
0: Even, het gaat een beetje rond de val van de muur. En het gaat over spionnen, vooral vrouwelijke spionnen.
1: Oké. Okay.
0: En die zijn keihard. Dat kan ik je wel alvast vertellen.
1: Is toch logisch?
0: Nou ja, ik vind het...
1: Ja,
0: weet je wat ik daarop zeg?
1: Nou, zeg het eens.
0: As wat.
1: Ja, doe maar.
0: Jawel, hè?
1: Ja, ja.
0: Don't turn around.
1: Dat is bijna mijn naam.

0: Heaven is a Place on Earth, Belinda Carlisle. Dit valt allemaal precies in dat fenomeen van... even kijken, wat hadden we vorige uur? Taylor Dane, Tiffany...
1: Ja, hebben we Taylor Dane wel gedraaid? Ja. Ik geloof het
0: niet. Nee, die gaan we straks
1: nog
0: draaien.
1: Niet, dat moet nog.
0: Tiffany.
1: Tiffany, I think we're alone now.
0: En Sandra en al dat soort dingen. Het valt allemaal in...
2: Heb je Tracy Ullman een Breakaway al gedraaid?
0: Nee, die valt niet in dat jaar. Dus jammer.
2: Oh, wanneer was die? Wanneer is die dan?
0: Ik geloof dat die ergens... Nou, 79, 82, daar ergens in die buurt.
2: Die is van Tracy Ullman, is van 83, ja.
0: 83, ja. Ja, nou, is ook toch redelijk...
2: Ja, ja. Is dat goed? Ja, zeker.
0: Ja, ja. Hé, hey, maar Rick.
2: Ja.
0: Ik ga, ja, dat zijn mijn ijsblokjes. Ik ga jou vragen. Zou jij de kast er even willen openmaken?
2: De kast?
0: Ja, zou je even willen opstaan en dan even de kast er?
2: Even kijken.
0: En dan, ja, kijk uit hoor, je moet er wel even goed tegenhouden. Want Harry, dat is me toch een wilde... Ach, kijk eens.
1: Daar is hij al.
0: Och. Hij heeft een mooie roze bezem, hè?
1: Ja.
2: Ja, is dat zo?
0: Ja, hij is elektrisch oplaadbaar.
1: Ja.
2: Goed voor het milieu, hè?
0: Wat zeg jij?
2: Goed voor het milieu.
0: Ja, jazeker. Ja, zeker. Soms heeft hij nog een flink snoer eraan zitten.
2: Ja.
0: Dan zien we denk ik tegen de wand aan knallen. Ofwel gezegd, het is tijd voor het roddel, achterklap en nog meer een geef je eigen mening rubriek.
1: Ja, nou dat.
0: Nou, Astrid.
1: De mensen van The Voice die in het nieuws zijn geweest, Marco, Ali, die zijn nu weer in het nieuws. Ten eerste is Ali, die schijnt zich misdragen te hebben in Almere.
0: Oh, dat moeten we ook...
1: Dat is onze Kelvin zijn woonplaats, hè?
0: Ja, ja, dat
1: misschien
0: klopt.
1: Heeft hij hem wel gezien.
0: Ja, misschien.
1: Ja.
0: Nou, ja,
1: maar wat is er nou gebeurd?
0: Nou.
1: Hij heeft een Vomar-mandje. Mee naar huis genomen.
2: Oh.
1: Een winkelmandje.
0: Nou, dat mag ook echt officieel niet, hè?
1: Nee,
2: is
1: je
0: dat?
2: Is diefstal, hè?
0: Ja, daar staat tegenwoordig...
1: Hier staat, dus Ali B. mag zich gelukkig prijzen dat hij nog steeds op vrije voeten is. Maar vertoont niet bepaald een voorbeeldgedrag. Want hij neemt dus een winkelmandje mee naar huis.
0: Ja, en tegenwoordig is de prijs van winkeldiefstal is naar €285, als ik het even zo uit mijn hoofd, omhoog gegaan in plaats van 182.
1: Kijk, hij is natuurlijk veroordeeld voor verkrachting. Hij loopt nog vrij rond, omdat hij cassatie heeft aangetekend. En dat is dus eigenlijk een juridische vertragingstactiek die hem dus buiten de gevangenis houdt. En tussentijd rolt hij dus winkelmandjes van de Vomar naar huis. Ja. En dat documenteert hij ook nog lekker op Instagram. Sunday Chill Day heeft hij erbij geschreven.
0: Wist je dat het gewoon ook al neem je het mandje mee. En dan kun je sowieso al buiten. Omdat het met de winkelwagens dus vroeger moest je al sowieso in één keer €250 aftikken. Ja. Dat weet ik.
1: Maar ja. erg leuk hoe dit nieuwsplatform erover schrijft. Want eenmaal thuis in Almeerse Noorderplassen, waar hij met dat mandje over het fietspad loopt, wordt duidelijk wat erin zit. Hè? Hij deelt een foto van een bakje, een goudkuipje en een witte croissant, een bruin bolletje met worst en ijskoud water. En dan staat daar de zin, lekker bunkeren dus, voordat hij achter de tralies moet. Ik vind het erg leuk geschreven. Hoe dan ook, kennelijk krijgt Ali kritiek op zijn actie, want even later deelt hij een foto waarop te zien is dat het winkelmandje weer terug is bij de Vomar. Ja, beste winkelmandfanaten, ik heb hem netjes teruggebracht.
0: Maar je mag er officieel niet eens mee de winkel uit.
1: Nee, volgens mij niet.
0: Je moet hem bij de kassa afgeven. Je mag wel met een karretje eruit, maar met een winkelmandje mag dat niet.
1: Is het oké wat hij doet? Nee, want een winkelmandje meenemen is juridisch gezien diefstal, ook als je het later terugbrengt. Want op het moment van meenemen onttrek je andermans eigendom zonder toestemming. En dat is dus gewoon strafbaar.
0: En dat valt onder artikel 310 van het wetboek van strafrecht.
1: Ja.
2: Nou, je zou
1: en dan de laatste zin in dit artikel. Geweldig. Hoe dan ook, het Vomar-mandje is inmiddels weer opgeruimd. Nu Ali nog.
0: Zo!
1: Een heel scherpe journalist dit. Echt waar.
0: Zo.
1: Ik vind het prachtig geschreven. Ja.
2: Nou, over roddel en achterklap gesproken. Er zouden comeback-plannen zijn voor... Marco B. Sato.
1: Ja, klopt.
2: Maar
1: ik wou zeggen.
2: Het management zegt dat het niet waar is.
1: Nee, dat klopt. Onjuist staat er.
0: Ja, ja onjuist. Of is het gewoon jammer? al vaste aandachttrekkerij van dat het daadwerkelijk gaat gebeuren?
1: Ze hebben het er nu toch over. Misschien moet ik het dan maar doen.
2: Ja, want hij was uitgenodigd. Of in ieder geval, er zou sprake zijn dat hij bij de Vrienden van Amstel Live, dat hij daar aanwezig zou zijn.
1: Ja. En daarna dus een eigen concertreeks zou doen. Maar het management zegt de berichtgeving is onjuist. Misschien is het wel gewoon, hebben ze dat gewoon gedropt. Zo van, even kijken hoe de reacties zijn.
2: Ja, precies.
1: En als dan de mensen er positief tegenover staan, dan gaat het wel door. En als de mensen negatief reageren van, nee joh, dat is helemaal niet waar.
2: Maar In hoeverre, hij is toch vrijgesproken, dus wat is het probleem dan?
0: Nou, ja. Hij heeft gewoon negatieve publiciteit en dat kan hij niet zelf niet echt meer handelen. En dat snap ik aan de ene kant ook
2: ja,
0: wel.
2: Ja, zeker, zeker.
0: Hey, want je krijgt toch een bak ellende over jij?
1: Ja, joh.
0: Dat, maar goed, het is ja, ja, ja, precies dat.
1: Oh. Nou. Het is geen roddel, maar het is eigenlijk wel heel lullig.
2: Nou.
1: Er is een fietser die heeft 5290 kilometer gefietst door Australië.
2: Zo.
1: En de dag nadat hij klaar was, is hij doodgegaan.
0: Ja, dat heeft hij met zijn kleinzoon gedaan, hè? Gefietst.
1: Ja, dat had ik niet meegekregen, maar ik zie het. Ja, inderdaad, ik zie het. 5290 kilometer door Australië. En een dag nadat het is afgerond, is hij overleden.
0: Ja.
1: Jeetje. 6 weken hebben ze erover gedaan.
2: Zo.
1: Dat vind ik best vlot.
0: Zeker. Ik doe het ze niet naar. Ik doe dat bij mij is niet de 6 weken, maar 20.
1: Ik kom nooit aan de tent.
0: Nee, daarom. Dat red ik niet. Het begin haal ik net. Ja, Rick.
2: Ik heb nog een leuke...
0: Nou, kom maar hoor. Want Harry is nog lang niet uitgevlogen.
1: Nee.
2: Ik lees dat onze romer mevrouw, weet wel van de Lucky TV, Erika Terpstra.
0: Oh, ja.
2: Zeker. Die gaat verhuizen naar een rusthuis toe.
1: Ja.
0: Ja, nou, eigenlijk heeft ze dat ook wel doen, want ze is ook Olympisch zwemkampioen, hè?
2: Ja, ze is al 83 inmiddels.
1: Ja, nou dat.
2: En zij gaat verhuizen van de mooie Scheveningen waar ze nu woont naar het rusthuis in Laren, waar ook veel andere BN'ers zitten.
0: Dus, dat was gezellig.
2: Zeker. Dus zij heeft een lekker gezellige plek. Dat is het Rosa Spierhuis, als ik het goed heb. Ja. En daar gaat zij lekker... op dit moment wonen.
1: Uitrusten.
2: Ja, lekker rusten. Ja. Dus,
1: mag ook wel.
2: Zeker.
1: Ja. Heeft genoeg gedaan, toch?
2: Ja, daarom. Dus,
1: ik wou zeggen, je hoeft toch niet altijd...
0: Ik zie nou net dat je wat van Jan Smit voor hebt staan. Hè?
1: Ja.
0: Maar ben jij trouwens naar het Pleinfeest in Zwolle geweest? Of van Muziek op het Plein? Rick?
2: Nee, zeker niet.
0: Ik zag laatst... Ik heb eens even... kwam heel toevallig. Er is wel s'avonds geen ene
1: op televisie. TV.
0: Dus dan ga je radiolijst of ga je een beetje sappen. En dan kom je in één keer zo muziekfeest op het plein. Of ik weet niet eens hoe dat heet. Muziekpleinfeest.
2: Muziekfeest.
0: Weet je dat 80% wordt geplayback en dat ze niet eens kunnen playbacken?
2: Is dat zo, ja?
0: Ja, echt.
2: Ik geloof je direct.
0: Echt, ik zat zo te kijken. Ik zeg tegen mijn wedel. Ik zeg, moet je nou dan? Ik zeg, volgens mij kunnen wij een betere playback show doen. Nou, ja, dat klopt ook.
2: Misschien dat jij het leuk... kan je dat niet?
0: Playbacken.
2: Misschien dat we nog voor een toppen 800 café einde jaren nog een...
0: playback, oh.
1: Een playback leuk, act.
2: Ja, precies. Misschien
0: ja,
2: dat jij,
0: top, oh, het is trouwens top 400. Hè?
2: Oh, top 400. Oh, ja, hebben we dat al gezegd?
0: Ja,
2: dat
0: had ik deze. Foei.
2: Foei, top 400.
0: Ja.
2: Dat was nog nergens bekend, hè? Dat het een 400...
0: Oh, nou, goed. Dat is tot 22.641, 322.
1: Ja, precies. Helemaal goed. 12.
0: Zoiets. 1.
1: 0.
0: Oké. Maar goed, dat even dagelijks zien. Maar ga verder.
1: Jan Smit, de Beemster Kermis. En die hebben in het afgelopen weekend veel meer voorgeschoteld gekregen dan alleen een optreden van Jan Smit.
0: Nou maak je me toch heel schroenierig.
1: Ja, zijn optreden werd plotseling onderbroken midden in een nummer. En er was een bezoeker het podium opgeklommen.
2: Oh,
1: en
2: dat
1: was niet,
2: dat?
1: Ja, dat was niet zomaar een enthousiaste bezoeker.
0: Nou.
1: Want ze was gekleed in een Jan Smit onderbroek. En ze ging op handen en knieën richting de zanger om een korte dansshow weg te geven. Nou, ik heb wat beelden gezien.
2: Ik er niet.
1: Ik vond er weinig dans bij.
0: En wie was die onbekende? Nou, bekende
1: dat was geen onbekende. Op social media kennen heel veel mensen haar als een internetpersoonlijkheid. Iris Queen.
0: Is dat?
1: En zij is door de security van het podium afgehaald. Daarna had ze zoiets van, weet je, ik doe lekker mijn bovenkleding uit en loop zo door. Toen is ze ook gewoon nog gearresteerd.
0: Zo. Ja, ja. Nou. Dat ze dus.
1: Dus. Maar ik heb een beeld. Nou, ik wil zeggen, je kan even meekijken.
0: Ja, nou,
1: ik wil zeggen, we hebben geen geluid, maar je kan het even zien. Daar gaat ze, daar. Hè, de Jan Smit onderbroek. Nou, ik noem dat geen dansen. Ik weet niet hoor, maar...
0: Ik noem het gewoon billen schudden.
1: Ja, dat.
0: Billen schudden.
1: Twerken op handen en knieën.
0: Nou ja, dat
1: kijk,
0: was...
1: en daar doet ze dus... ja,
0: dat, ik vind nou jammer dat ze dat nou weer blurren.
1: Ja, dat blurren ze dan gewoon, hè?
2: Ze dan niet gewoon los op dumpen of zo?
1: vast wel ergens.
0: Het hangt er wel vast bij.
1: Ja, nou, kijk, dit is ze dan waarschijnlijk gewoon,
0: oh, dat is die muts!
1: Ja, die muts, denk ik, ja.
2: Je weet wel van die een taart kan brengen naar de buurman of zo, toch?
0: Ja! Ach, dat is die, ach, dat ja, is...
1: Dus.
0: Oh, ja.
1: Maar nee, zij is dus gearresteerd.
0: Nou,
1: hè?
0: Dat is mooi. Dus, opgeruimd, netjes.
1: Even zien. Wacht even.
0: Ja, Harry zei
1: Iris Queen is dus geen onbekende. Want hij is even na zijn breuk met Lisa verhuisd naar een huurwoning in Broek en Waterland. En daar bleek Iris daar dus zijn buurvrouw te zijn.
0: Ja.
1: Hè? Dus van die met die taart. Hè? De taart met de pikante afbeelding van haarzelf. Die ze naar de buurman heeft gebracht. Dus,
2: als buurman, een buurvrouw hebben zo'n persoon.
1: Zo'n type, ja.
0: Het kan best gezellig zijn.
2: Ja, maar ik weet niet als je Jan Smit heet of je daar heel blij van wordt.
0: Goed, dat daar even gelaten. Het is weer tijd voor muziek.
1: Ja.
0: Hè? Wij twee. U twee.
1: U twee. Ja, u twee. Laten we dat doen. U twee. Wij twee klinkt niet. U twee klinkt beter.
0: U twee, hè?
1: Ja, iets met
0: verlangen.
1: Ja.
0: En de Rick kijkt eraan.
2: Huh? Ja, als ik een aap in de sneeuw zie zakken.
1: Ja,
0: nou, kijk, dat doe ik gewoon deze.
2: Oh ja.
0: Desire, U2, hier op RTV 4 Vechtal. De avondshow met Astrid, Erik.

0: Ja, dat was een verlangen voor U2.
1: Ja, ja. Heel veel verlangen.
0: Ja,
1: heel veel U2.
2: Veel als het een saai nummer is, dan is het die saaier. Hè?
1: Ja, nou, dan is het gewoon saaier.
0: Ja, precies. Ja, maar, ja, ja. Het saaier. Mm-hmm. Saaier. Ja, jeetje.
1: Als, ja, moet, als ik, je, nog, moet ik jou trouwens nog even op de hoogte houden?
0: Oh,
1: van,
0: ja, Rick, dat weet jij niet. Astrid die volgt...
1: Voor het eerst in alle seizoenen kijk ik deze keer naar B&B Vol Liefde.
0: Ja,
2: oh, God. Ik was van de week bij de kapper.
1: Ik lach muziek.
2: Ik was van de week bij de kapper en de vraag was direct... Is van, en kijk je B&B Vol Liefde? Mijn antwoord is nee.
0: Ik kijk zo even welke kapper ben je Hey, wij hebben de twee die we eigenlijk een beetje volgen. Dat waren geloof ik Caroline.
1: Ja.
0: En dat waren...
1: Fred.
0: En Fred.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. Ja. Nou, vraag niet waarom, maar goed.
2: Oké, Caroline en Fred.
1: Caroline is Barbie over 20 jaar, denk ik.
2: Oh, zo eentje?
1: Ja, zo ziet ze eruit.
0: Ja, echt?
1: Fred, ja, kom even kijken. Ik wou zeggen, ik weet niet hoe ik anders Fred moet uitleggen.
0: Fred
1: valt niet uit te leggen. Kijk, en dat is Caroline.
0: Ja, oh, wacht even. Ja.
2: Ja, wat jij inderdaad omschrijft, die Caroline inderdaad als Barbie over 20 jaar, ja, dat snap ik wel. En Fred is een beetje, zeg maar, de hij ziet er een beetje uit als de Norse buurman, zeg maar. Die een beetje, zo ziet hij eruit. Ja. Maar wel heel vriendelijk kan zijn.
0: Het is nog net geen tokkie. Zo, zal ik er gewoon uitgooien? Okay.
2: Ja, nou ja.
0: Zo.
1: Ja, nou dat. Maar, ja.
0: Rick, je moet niet zo ver heen en weer lopen.
1: Hij is goed voor zijn stappen. Caroline heeft, die had als eerste man...
0: Zo.
1: Ja, als eerste man Arie binnengekregen. Arie, ja. En Arie is gewoon lekker rustig. Heeft niet zo'n goed gebit. Vindt Caroline niet zo leuk. Die houdt van mooie tanden.
0: Nou ja, dat kan tegenwoordig. Dat is niet zo moeilijk, hè?
1: Nee, moet ik zeggen. Maar verder, Arie is een dierenliefhebber, hondenliefhebber. Dus die zit bij Caroline gewoon goed. En toen kwam Carolie. Dat is een man. Die kwam bij Caroline
0: op bezoek.
1: Op bezoek. Dat een donkere man, vrolijke man. Die ging koken en die ging eerst even een tukkie doen. Dus 3 uur later hadden ze zoiets van, word je wakker, want we hebben eigenlijk wel trek. En ja, nee, hij was... Nee, Caroline die trok steeds weer naar Arie. En Arie trok
0: naar Caroline.
1: Tegen Caroline. Die vond hem niet aardig, geloof ik. Dus Caroline mocht naar huis. En nu is Kees er. Kees heeft...
0: Met een C of met een K?
1: Met een K.
0: Oké. Okay.
1: Oh. Die heeft betere tanden dan Arie.
0: Nou ja, dag Arie.
1: Nou, nee, want... Kees deed wat uitspraken. Caroline was ziek. Die is ziek. Dus Arie nam de rol van man des huizes over. En die heeft even ontbijt gemaakt voor Kees. En ze zaten aan tafel. En Arie die zegt van... Ik had mijn boterham hier staan met een stukje vlees. En dat viel op de grond. En binnen no time die kleine, dat is een van de 4 honden. Die had het vlees erop gegeten. Eraf gegeten. Ja. De potverdorie. Nou, zegt Kees, moet hij bij mij niet doen. Is hij zijn kop kwijt. Dat kan je hier beter niet zeggen, zegt Arie. Zeg bij zo'n dier, dat kan je beter niet zeggen. En toen ging hij dus met Caroline even in de keuken samen broodjes maken. En zij zei van, ja, weet je, hij komt een beetje in mijn irritatiezone.
2: Oh,
1: dat direct al.
0: Hallo.
1: Hij is zo anders als Arie. Dus ik zie hier een echte romans opkomen tussen Caroline en Arie.
0: Ja.
1: Ze gingen trouwens ook met z'n drieën de zwerfkatjes bij de zwerfkatjesstations eten geven. Kees liep voorop, want die had het voer.
0: Ja.
1: Kees
0: was de weg kwijt?
1: Nou, een beetje. Want hij wist natuurlijk niet precies waar ze waren. En Arie en Caroline wel, en die liepen erachter. En dan... was hij het stationnetje voorbij gelopen. Kees, oh wacht, stop. Kees is een beetje doof. Dus dat ging ook al niet zo goed. Dus ze vindt van alles.
0: Heeft geëeld op zijn handen?
1: Nee, ook niet echt.
2: Maar even voor mijn beeldvorming. Ik heb nog nooit 1 aflevering van B&B voor Liefde gekeken.
0: Nee, ik ook niet.
2: Maar is het dan zo dat als er zeg maar 1 iemand naar huis wordt gestuurd, dat er automatisch een nieuwe bij komt? Of
1: ze hebben allemaal aanmeldingen gekregen. Ze hebben een oproepje gedaan.
2: Ja, ja.
1: In het begin zijn aanmeldingen gekomen, mensen die op gereageerd hebben. Daar hebben ze mensen uitgekozen van, nou, die zou ik wel willen leren kennen. Mm. En die mensen komen allemaal langs.
2: Oké, 1 voor 1 dan? Of gewoon allemaal?
1: Nou, het kan ook tegelijk zijn. Of kijk, Arie die was er al, die is een tijdje alleen geweest. Toen kwam die Caroline erbij. Daar hebben ze even gekeken. Die dynamiek veranderde. En Caroline had zoiets van, nou, nee. Ik vind jou niet zo leuk, dus ik wil graag dat jij weer weggaat. Dus die is weer weggegaan. Nou is Arie er nog steeds. En Kees die is er nu ook bij.
0: Okay. En die gaat ook zo meteen. Die gaat naar zijn station.
1: Ja, ik denk dat die ook wel weggaat. Kijk, zoals Timothy, die zit op Ibiza. Die is op zoek naar een leuk vriend. En de eerste die daar kwam, daar klikt het gewoon ontzettend mee. En er is al eentje geweest, die is ook alweer vrij vlot wieberen.
2: Is het dan gewoon eigenlijk een beetje boe, een soort vrouw, maar dan voor B&B's?
1: Ja, zoiets. Ja, okay. Ja.
0: En dan in het fenomeen B&B vol liefde heb je ook de winter vol liefde.
2: En dat is wat is
0: dat? Dat is dan in de winter.
2: Dat alleen zijn of zo? Of
1: wat is dat is dan vooral met mensen die in winterse gebieden wonen.
2: Oh zo.
1: Ja. En net als die Mike van de Henslers. Ja. Die Mike met zijn rare moeder. Die hebben een eigen soap gehad.
2: Oh, ja. Ik kijk helemaal geen reality tv.
1: Nee, dus daarvoor heb ik Astrid. Maar, ik ook niet echt, maar ik volg dat dan wel. Ik kom TikTok films tegen. Die komen uit wintervol liefde. Want die hadden daar. Hij was skileraar ergens in zo'n witte sportgebied. Dus dat. En Fred die woont op Aruba. Nee, niet op Aruba. Die woont op Bonaire. En de eerste dame die daar was, Cecile, die was vrij vlot weg. Dat klikte voor geen ene meter.
2: Oh, lekker.
1: En toen kwam er een dame, Yvonne, en daar was hij helemaal hoter de botel van. En ze was zo creatief. En ze was zo mooi. En ze was zo leuk. En weet ik veel wat. En dat ging hartstikke goed. En hij verkoopt ook kippetjes bij de supermarkt. En dat ging hem helpen. En dat ging hartstikke goed. En nou, ik denk dat wordt wat.
0: Goed.
1: En toen kwam de volgende dame. Toen kwam Doete. En toen was Yvonne opeens. Zo kunstzinnig ben je niet. Dat je dat werk doet. En we ging haar steeds afkraken. En de hele tijd met die Doete. Dus Yvonne heeft gezegd van. Toedeledokie. Zoek het lekker uit. Ik ga naar huis.
0: En tot ziens.
1: Ja, dat.
0: Okay. Nou,
1: en nu
0: goed.
1: Is Doete er alleen.
0: Onder het fenomeen van tot ziens en dingen. En gaat ze werkelijk met hem uit? Ja, dat gaat ze. Is hier Joe Jackson met Is
1: of
0: You
1: niet.
0: Really Going Out With It? Oh ja.
1: Of niet.
0: Oh ja, dat weet ik ook.
1: We zien het wel.
0: Ja, we gaan gewoon even kijken wat hij zegt.

0: Ja, en een mooie, prachtige uitvoering. Joe Jackson, Is He Really Going Out With... Astrid,
1: ja.
0: Ben je klaar voor?
1: Ja.
0: Ben je er klaar mee?
1: Zullen we doen?
0: Kan ook nog doen.
1: Ja, ook dat eigenlijk. Een beetje moe.
0: Rick, kijk me zo ons aan. Geeft hij. Daar gaat hij hoor. Ja. Ik weet niet. Begin jij... weet je wat? Ik begin gewoon donderdags...
1: Morgen.
0: Ja, morgen.
1: Wat hebben we morgen?
0: Nou, om 1:30 zomerbingo. Drive van de Bridge Sociëteit. Dat is in de Trefkoeler Plus.
1: Oh,
0: en, om 6:00 opstel oude oldtimers bij... bij je AMBC om 7:00 s'avonds voor de toertocht. Vanaf de tippen in Staphorst.
1: Ja, en we hebben morgen ook oogstdag bij Beleef Beersen. Bij de Vechtdal Hooglanders aan de Masdijk 8 om 1:00. En
0: nou,
1: in Ommen is er morgen een een goochelshow in het Magisch Theater aan de Strangeweg 26 om 7:00 s'avonds.
0: Weet je ook wie er gaat goochelen?
1: Geen idee.
0: Met
1: staat er
0: job?
1: Niet bij. Staat er niet bij, misschien
0: okay,
1: wel.
0: Okay. Nou, dan gaan we naar de vrijdag. Want ik heb hier van 5 tot 9 een reunie café restaurant Mark zegt bij Nicky's in Dalfsen.
1: Oh, leuk.
0: En om 4:30 training bij AMBC. En om 7:00 de internationale grasbaanrace.
1: Ik wil zeggen, dus AMBC, dat is de motorclub.
0: Ja, en om 9:30 en zanger Dave van der Sluis in de V-cent op de tippen in Staphorst.
1: Ja, en in Beersenveld hebben we zomerbingo de Garven. Aan de Westerweg 39 om 8:00.
0: En wou je zeggen de Algarve?
1: Ja, nou, er staat Garve. Dat gaat bij mij automatisch naar Garve.
0: Ja, nou weet je, dan gaan we gewoon naar de zaterdag. Van 10 tot 12. Arie Molendijk taxeert oude boeken. En ik zei bij het Oude Station in Dalfsen. Om 10:00 tot 5:00 de vierde blauwe bogendag in het centrum van Dalfsen. Om 10:00 is natuurlijk ook weer jeugd en nationale training. Nationale grasbaanreizen in Staphorst. Om 5:00 samen eten in Italiaanse sfeer aan de overkant in Dalfsen. En van 8 tot 9:00 s'avonds orgelconcert Harm Hoeven in de Grote Kerk in Hasselt.
1: Ja, nou ja, de blauwe bogendagen dus. Hè?
0: Ja.
1: Ook. Dat is altijd leuk. In Ommen heb je de wielerronde van Ommen zaterdag. Verschillende starts tussen 4:00 middags en 7:00 s'avonds. En dan heb je ook nog de ronde van Ommen. En dat is dan weer 65 rondjes om de kerk. Nee. De hele dag.
2: Jij liever dan ik. Hè?
1: Nou, dat, ja.
0: Heb jij toevallig de zondag erbij staan?
1: Nee, ik heb niks op zondag.
0: Nou, dan gaan we naar de maandag.
1: Laten we
0: dat
1: doen.
0: Is 10 augustus. Van 7:00 s'avonds tot 8:00 s'avonds ponyrijden voor kids bij PSV Lemelenveld op Sportpark Heidepark.
1: Oh, ja,
0: en om 8:00 algemene ledenvergadering van de begrafenisvereniging Nieuw-Leusen in de Kabouw.
1: Ja, en ik heb maandagochtend om 9:30 het vertrek naar de startlocatie van een wandeling van 5 kilometer aan de Voormas in Ommen.
0: Oké, nou dan gaan we naar de dinsdag.
1: Ja.
0: Om 10:00 excursie Landschap Overijssel op de Lemelenberg. Van 10 tot 12 voorlezen puzzeltocht voor kids groep 3 en 4 in de bibliotheek in Dalfsen. En s'avonds om 7:00 tot 8:30 aardappelen rooien in de voedselbos. Ingang Bouwhuisweg tussen huis nummer 10 en 12.
1: Ja, ik heb op dinsdags niks, dus dan ga ik gewoon naar woensdags.
0: Ja.
1: Want de kinderactiviteit vakantielezen, wat je net noemde, van de groep 3 en 4 in de Trefkoelen. Dat is woensdag in Cultuur is de Spil van 10 tot 12.
0: Ja,
1: en er is ook nog een bingo van Samen Welzijn in de Olme in Nieuw-Leusen om 2:00.
0: Oh ja, en om 9:30 ochtends tot 10:30 een beweeg- en ontmoetuurtje in de Olme in Nieuw-Leusen.
1: Oh leuk. Ik heb ook nog een openstelling van de hervormde kerk. Van 12 tot 4 in Ommen. En een scootmobieltocht.
0: Oh, wat leuk.
1: Ook in Ommen om 1:30.
0: Nou, weet je wat? Tell it to my heart.
1: Ja,
2: en de Bissie natuurlijk.
0: De Bissie, ja zeker.
1: Oh ja,
0: ja, maar dat ze die staat.
2: Nee, die staat niet in een lijstje.
0: Die staat heel goed. Het zijn de kleine dingetjes.
2: Oh, de
0: kleine dingetjes.
2: Vaak luisteren.
1: Snelle, korte dingetjes.
0: De snelle, korte dingetjes. Daarom, ja, tell it to my heart.
1: Ja.
0: Ofwel gezegd, tele. De avondshow met Astrid, Erik.

0: ik ben eigenlijk niet zo van plaat afbreken, maar goed, je weet hoe het
1: Eerlijke
0: gaat.
1: Stem heeft zij.
0: Ja,
1: ja dat
0: Taylor
1: moet ik nog
0: Dane.
1: Even kwijt.
0: Tell it to my heart, tell it to my soul.
1: Ja, lekker
0: love
1: nummer.
0: Love is a game.
1: Heerlijk
0: Astrid,
1: nummer.
0: Het zit er alweer op.
1: Ja, we hebben het alweer gehad voor deze week.
0: Ja, volgende week zijn we er weer.
1: Ja.
0: Rick, dankjewel dat je ook even gezellig erbij kwam.
2: Ja, ik vond het gezellig. Was leuk, ja.
0: Ja, en we gaan eruit met een heel mooi nummer.
1: Ja, zeker.
0: Weet je wat? Ik ben gek op treinen.
1: Ja, ik ben gek op Kylie.
0: Nou ja, ik vind het ook wel een lekker ding.
1: Ja, zeker.
2: Treintjes. Ja.
0: Het gaat over treintjes. De Locomotions, bedankt en tot volgende week.

0: Plus en online.
1: RTV 4. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. RTV 4 Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De fabrikant van Babu, Batavus en Sparta fietsen heeft uitstel van betaling aangevraagd. Dat is vaak een eerste stap richting een faillissement. Het is fietsfabrikant Axel uit Heerenveen. Het gaat al langer niet goed bij dat bedrijf. In de coronacrisis kon de fabriek niet genoeg fietsen maken, doordat onderdelen niet konden worden geleverd. En toen dat probleem eenmaal was opgelost, was de vraag weer gedaald en bleef Axel met enorme voorraden fietsen zitten. Premier Jetten heeft het gebied van de grote natuurbrand bij Vendrai bezocht. De burgemeester van Vendrai vertelde dat er bij de brand een bijzonder gebied van jeneverbeststruiken verloren is gegaan.
3: En dat gaat heel, heel lang duren. Dat gaan wij in onze generatie niet meer meemaken voordat dat weer een beetje hersteld is.
4: En dank voor iedereen die hier de afgelopen dagen zo hard heeft staan zwieven en werken.
3: Dag en nacht, dat kan ik wel zeggen.
2: Vandaag werd het zijn brandmeester gegeven bij die natuurbrand in Vendrai. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt. Ze zouden meerdere ouderen hebben opgelicht in Enschede en Lonneker. Ze hadden hun slachtoffers opgebeld met de mededeling dat ze van de politie waren en waardevolle spullen zouden ophalen, omdat er in de buurt zou zijn ingebroken. De criminelen namen vervolgens sieraden, contant geld en pinpassen mee. De verdachten zijn 3 mannen en een vrouw. Ze zijn tussen de 21 en 30 jaar. Verfabrikant AkzoNobel gaat definitief samen met een Amerikaanse concurrent, Exalta. De aandeelhouders zijn akkoord dat de bedrijven nog eind dit jaar fuseren tot een nieuw concern waarvan de naam nog niet bekend is. Economieredacteur Ruben Eg.
5: Er komen 2 hoofdkantoren, eentje in de Verenigde Staten en in Nederland. Maar, en dat is toch wel het belangrijkste, de zetel van dit nieuwe bedrijf, de 2e verfproducent ter wereld, die komt in Nederland te staan.
2: Er zal hier dus ook belasting worden betaald. En het weer droog met opklaringen. Morgen wolken en zon, later in het noorden een bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is RTV 4.
1: De top 10.
6: Zo, eens even kijken hoe Marco dit altijd doet, hoor.

Goedenavond, het is iets over negen. Je bent beland op de woensdagavond van RTV 4. Mijn naam is Jari de Jonge en normaal gesproken hoor je me op de maandagavond tussen 7 en 9 met de avondshow. Maar de komende twee weken mag ik ook op de winkel passen van de top 10. Normaal gesproken gepresenteerd door onze

grote vriend Marco Hoekman, maar die is even lekker met vakantie, want ja, het is toch augustus en de mensen die gaan massaal op vakantie. En zo kiest Marco er ook voor om even lekker 2 weekjes weg te zijn. En ik ben ervoor gevraagd of ik op de winkel wil passen. Nou, super graag. We hebben een jaartal gevonden. En zonder nog te veel weg te geven van dit jaartal waar wij de top 10 uit gaan draaien, wil ik wel alvast een klein tipje geven. Want we beginnen zo meteen de top 10, maar we gaan eerst even kijken wat er allemaal in de tipparade stond. We draaien 3 of 4 plaatjes uit de tipparade en dan gaan we de officiële top 10 starten. En laat ik een hint geven voor deze top 10 van vanavond. Het was een heel groot voetbaljaar voor Nederland. Dat is de tip die ik kan geven. Ik ben heel benieuwd of jij dan kan achterhalen in welk jaar we vanavond zitten. Eerst dus een paar liedjes uit de top 40 tipparadelijst. En daar is deze een goed voorbeeld van. Eric Clapton in de avond van RTV 4. Dit is Wonderful Tonight.

Superstitious van Europe hier bij RTV4. Dat allemaal in de top 10. Ja, en die top 10 die komt er langzaam aan. Hè. We zijn er bijna. Maar ik heb nog wel een plaatje die ook in de tipparade stond. Een waanzinnige van Crowded House. Dit is Better Be Home Soon.

0: Better Be Home Soon van de gebroedjes Finn, oftewel Crowded House. En ben jij er inmiddels al achter in wat voor jaar wij deze week zitten in de top 10 van RTV 4?
1: Je hoort hier de top 10 uit de top 40 van toen.
2: Dit is de top 10. Top 10.
0: Ja, we gaan vanavond even terug naar 1988. Een jaar met een warme zomer, waarin veel Nederlanders op vakantie gingen naar Frankrijk. Thuis was de Nintendo niet meer weg te denken. Bestanden die werden opgeslagen op een floppy disk. En op sportgebied schreef Nederland geschiedenis met de winst van het EK voetbal. Kortom, een jaar vol mooie herinneringen, waar we zometeen wat uitgebreider bij stil gaan staan. Fijn dat je erbij bent. Dit is de avond van RTV 4.
2: Muziek uit de top 40 van toen. Dit is de top 10 uit het jaar
0: 1988.
3: 10.

0: In Excess and Never Tear Us Apart stond genoteerd op nummer 10 in de lijst van 1988. Wij zijn bezig met een fantastische top 40. De lijst van 6 augustus, week 32 van dus 1988. Never Tear Us Apart van In Excess. Het nummer was afkomstig van het album Kick, dat in 87 verscheen en wereldwijd een unaniem succes werd. De plaat die leverde hit na hit af met onder andere Need You Tonight, The Devil Inside, New Sensations en natuurlijk ook deze Never Tear Us Apart zelf. Mede dankzij frontman Michael Hutchence groeide In Excess uit tot een van de grootste rockbands van de jaren 80.
1: Het is weer tijd voor de alarmschijf van toen.
0: Ja, we gaan dus zo meteen verder met die top 10. Maar eerst pakken we nog even de alarmschijf van diezelfde week mee. En die eer was weggelegd voor Transvision Vamp met I Want Your Love. Een Britse new wave en rockband rond de opvallende frontvrouw Wendy James. In eigen land scoorde de groep meerdere hits. Maar in Nederland bleef het eigenlijk bij deze enige echte top 40 notering. Een echte One Day Fly dus. Maar wel eentje met een heerlijke jaren 80 sound. De alarmschijf van deze week is I Want Your Love. Dit is Transvision Vamp.

0: De alarmschijf was in handen voor Transition Vamp en I Want Your Love. Door met de top 10 van 1988. Wij leven vandaag 6 augustus, week 32. En we hadden net al zo'n groot album van INXS, maar ook de nummer 9 komt van de plaat die inmiddels de status van klassiekers heeft bereikt. George Michael die bracht in 1987 zijn eerste soloalbum Fate uit. En dat bleek een schot in de roos. Het album leverde een reeks wereldhits op, waaronder Fate, Father Figure en One More Try. En deze plaat die op nummer 9 staat genoteerd, die werd ook speciaal als single-uitgave voorzien van een dansbare remix. En het groeide uit tot een internationale hit. Dit is George Michael op nummer 9 met Monkey.
1: 9.

0: vijf minuten schoon aan de haak. George Michael en Monkey in de top 10 hier bij RTV 4. En dan gaan we ook meteen door naar de nummer 8. En opvallend genoeg staan er in de top 40 van vanavond maar liefst 2 sportgerelateerde platen. En als je aan sport in 1988 denkt, ja, dan denk je natuurlijk meteen aan één moment. En dat is natuurlijk dit legendarische moment.
1: 1 tegen 1 wordt het. Muren. Van Basten. Goed. Oh, de goal. Wat een goal. Wat een schitterend doelpunt. Ja, niet te geloven. Zoals hij die bal uit de lucht oppakt in die hoek daar. Niet te geloven. Wat een weergaloos doelpunt.
0: Het was de legendarische volley van Marco van Basten in de EK-finale tegen de Sovjet-Unie. Het moment waarop heel Nederland op zijn kop stond. En de Europese titel die was binnen en het feest kon beginnen. En daar hoorde natuurlijk ook muziek bij. De nummer 8 in de top 40 van vanavond was voor de Hollanders. Dit is het Oranjelied.

woensdagavond van RTV 4 met Bros op nummer 7 en I Owe You Nothing. En over niets verschuldigd zijn gesproken, dan kun je eigenlijk niet zeggen tegen Tracy Chapman. Of ja, toch wel.

Luke Combs in 2023 maakte weer een gigantische hit met zijn cover van Fast Car. Tracy Chapman die was daar alleen maar blij mee. Ze verschenen ze zelfs samen op het podium tijdens de Grammy Awards voor een bijzonder duet met elkaar. En dankzij het enorme succes van de cover stroomden ook de royalties voor Chapman weer binnen. Of ze daar een nieuwe Fast Car van heeft gekocht? Nou, dat denk ik wel. Of misschien wel 2, of misschien wel 3, of misschien wel 4, of misschien wel 5, of misschien wel 6.

0: Rijkaard dan met Lineker. Prima van Rijkaard die een overtreding begaat volgens de bekende. Gaat terug aan de linkerkant van door. Laat het zien, Ruud. Daar gaat hij. Voelt die bal met de buitenkant voor de voet. Komt er van Basten. Draait hem. Daar gaat hij. Ja!
1: Met het schot van Wouters. Maar dan komt hij de vallen bij Gunnit rechts.

Gullit aanspelen. Gullit in het strafgebied. Weer tussen twee maal in. Moet even terug naar de rechterkant. Goed voor Wouters. Weggekomen. Opgevangen.

inderdaad. Knap naar Jan Wouters. Wouters, meteen door naar Van Basten. Van Basten, schiet. Ja! Ja! Ja! Fantastisch, ik heb er een 1-0. Dat brengt ze weer op. En

0: finale. Wat hadden we het benauwd? Maar dankzij de oranje ploeg van Nederland het goud.
1: Van Erwin Koeman. Erwin Koeman neemt die bal. Bal wordt doorgekopt door Gullit. En wordt dan toch weggewerkt door de Sovjet-Unie. Dus Erwin Koeman die de bal inwerkt. Geen buitenspel. Van Basten dan helemaal vrij staat. Die bal komt met de Gullit. Komt ie. Harald Buren met meteen de voorzet richting Van Basten. Kan hij erbij komen, de rechterkant? Van Basten meteen met het schot. Ja!
2: In de lijst was voor Holland een aanvallen. En daarmee is het ook meteen de hoogst genoteerde voetbalplaat in de lijst. En nu we de top 5 zijn binnengedoken, gaan we heel even terug naar het jaar 1988. Ja, voor veel kinderen was dit het geluid van 1988. De Nintendo Entertainment System, oftewel de NES, die was niet meer weg te denken uit de huiskamers. Mario die veroverde de wereld en heel wat middagen die gingen op aan het redden van Princess Peach. En ook de floppy disk die hoorde helemaal bij die tijd. Het was zo'n vierkant schijfje van 3,5 inch waarop je bestanden kon bewaren. En met 1,44 megabyte aan opslag leek dat toen enorm veel. Maar tegenwoordig past er duizenden keren zoveel meer op je eigen telefoon. En dan nog de zomer van 1988. Voor veel Nederlanders betekende de zomer van dit jaar de caravan achter de auto en op weg naar Frankrijk. Destijds met afstand het populairste vakantieland. De campings die zaten vol, de route tussen Leiden kleurde oranje van de Nederlandse auto's. En onder de weg hoorde je overal dezelfde vraag: zijn we er al?
3: 4.

0: plekjes in de top 10 achter elkaar. De nummer 4 was voor UB40 weggelegd. Samen met Chrissy Hynde van de Pretenders. Breakfast in Bed. En je hoorde ook nog de Pasadena's op nummer 3 voorbij komen met Tribute. Ja, en die nummer 3 in de top 40. En die titel die zei het eigenlijk al, Tribute. Het is een muzikaal eerbetoon aan de grote namen uit de soul- en de Motown-geschiedenis. En in het nummer hoor je onder andere Sam Cooke, Otis Redding, James Brown, Marvin Gaye, Jackie Wilson, Stevie Wonder en ook The Temptations voorbij komen. En eigenlijk kan je Tribute een beetje zien als The Night Shift van 1988. Alleen dan niet van de Commodores, maar van de Pasadena's. En waar Night Shift 2 soul-legendes in het zonnetje zetten, dachten de Pasadena's: maar wacht even, dat kunnen wij ook. Maar dan meteen met een stuk of 7 tegelijk. En eerlijk is eerlijk, het resultaat mag er zeker zijn.
1: 2.

Chubby Checker samen met de Fat Boys. Zij stonden genoteerd op nummertje 2. En dat betekent dat wij bijna bij de absolute nummer 1 van deze lijst zijn aangekomen. Maar die nummer 1, die ga je niet krijgen voordat je een klein overzicht gaat krijgen van de top 10 van deze lijst. 6 augustus 1988, week 32. We begonnen de lijst met INXS op nummer 10, Never Tear You Apart. En op nummer 9, Monkey van George Michael. Nummer 8 was voor het Oranje Lied, de Hollanders. En op nummer 7 stond Bros met I Owe You Nothing. Nummer 6 draaiden we Fescar, Tracy Chapman. En een plekje hoger op nummer 5, Holland met Aanvallen. Breakfast in Bed, een duet van Chrissy Hynde samen met UB40, stond genoteerd op nummer 4. En de tribute van de Pasadena's, het zou mogelijk een nieuwe nummer 1 kunnen worden. Ik kijk even in de glazen bol, dat is ook gelukt. Zij stonden op nummer 3. De nummer 2 zojuist gehoord, Fat Boys met Chubby Checker en The Twist. En de grote vraag was dan, wat is de absolute nummer 1? Ja, bij deze eerste toon heb je gelijk al door wat de nummer 1 is van deze lijst. Pujit van Salt en Peppa, die staat helemaal bovenaan. En daarmee zit onze muzikale reis terug naar de top 40 van 6 augustus 1988 er ook weer op. Dank voor het luisteren. Mijn naam was Jari de Jonge. Straks de non-stop. En volgende week dan ben ik er nog een rondje voor weer een nieuwe top 10. Maak er een fijne avond van. Hoi hoi!

0: FTP.
1: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat. We hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie. Of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel.
4: RTV 4 Nieuws.
5: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Barcelona is een van de grootste crystal meth labs in Europa opgerold. Er werd 2500 kilo drugs in beslag genomen. Het zat opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens Spanje werd de crystal meth vanuit Mexico naar Europa gesmokkeld. Toen de container aankwam in Spanje, besloot de politie om de zending te volgen. Daardoor werd naast het drugslab in Barcelona ook locaties opgerold waar de drugs werden opgeslagen en verwerkt. Fietsfabrikant Axel in Heerenveen heeft uitstel van betaling aangevraagd. Vaak is dat de aanloop naar een faillissement. Het bedrijf is bekend van de merken Sparta, Batavus en Baboe. Sinds de coronatijd ging het steeds slechter met Axel. Premier Jette heeft vanavond een bezoek gebracht aan Venray vanwege de grote natuurbrand. Die brak maandag uit en is sinds het einde van afgelopen middag weer onder controle. Jette ging ook het bos in.
6: Ja, ik moet eerlijk zeggen, als je de auto uitstapt in het hart van het gebied waar de brand echt heel heftig heeft gewoed, dan krijg je echt wel kippenvel, want het is een zwart gebakerd landschap. En je ruikt ook en je voelt ook de hitte nog van die brand, dus dat maakt een enorme indruk.
5: Jette

0: Dankte de brandweer, de vrijwilligers en ook de boeren uit de buurt die mee hebben geholpen bij de bestrijding van het vuur. In de duinen bij Wassenaar was vanmiddag ook een natuurbrand. Het vuur is onder controle, maar het gevaar is nog niet geweken, zegt de veiligheidsregio.
1: Omdat de grond nog erg heet is, daardoor kunnen er weer op verschillende plekken weer kleine branden oplaaien. En daarvoor houden we het nu nog heel goed in de gaten, zodat we dit snel kunnen blussen.
0: De brandweer weet niet hoe de brand bij Wassenaar is ontstaan. Uit voorzorg werd een hotel in de buurt ontruimd. Het weer droog met opklaringen. Vannacht is het 13 tot 18 graden. Morgen wolken, zon en met later op de dag in het noorden kans op een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
3: De avond van RTV 4.

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: Smerige gevel? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl of bel 0529 43 1207.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Sipi Dijkers met het NOS Journaal. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken noemt het incident met een drone met explosieven eraan op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd vannacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig op de luchthaven. Het explosief werd vervolgens onschadelijk gemaakt. De Duitse binnenlandminister zegt dat de drone zeker geen werk van amateurs was. Hij was ontworpen om de modernste beschermingstechnieken tegen drones te omzeilen. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Bij Waspik is vanmiddag een man verdronken in de Bergse Maas. Hij sprong samen met anderen van een boot, vermoedelijk nadat er om onduidelijke redenen paniek uitbrak. Iedereen wist weer uit het water te komen, maar de man van 67 uit Oosterwijk kwam niet meer boven. Hulpdiensten vonden na een urenlange zoektocht zijn lichaam terug. De burgemeester van Ceuta heeft Spanje om hulp gevraagd vanwege het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming vorige week. Van de ruim 70.000 mensen die vorige week vanuit Marokko Ceuta binnenkwamen, is het grootste deel inmiddels weer teruggekeerd. Er zijn nog ongeveer 2500 mensen achtergebleven. Omdat bijna de helft van hen onder de 18 is, mogen ze niet zomaar worden weggestuurd. Ceuta kan maximaal 90 minderjarigen opvangen en daarom slapen veel jonge migranten nu op straat of op het strand. Spanje heeft inmiddels geld beschikbaar gesteld om voor meer opvangplekken te zorgen. En premier Jette heeft vanavond een bezoek gebracht aan Venray vanwege de grote natuurbrand daar. Die brak maandag uit en is sinds het eind van afgelopen middag weer onder controle. Jette zegt dat hij het fijn vindt om er vandaag toch even te zijn. Hij bedankte alle brandweermensen voor hun harde werk. De burgemeester van Venray bedankte Jette voor zijn komst. Het weer, het is vannacht droog met opklaringen. Het wordt uiteindelijk 13 tot 18 graden. Morgen een dag met wolken en zon, met later op de dag in het noorden ook kans op een buitje. Het wordt in de middag 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is RTV 4.
3: De avond van RTV 4.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers voor me.

0: Op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plank gas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zat dan...

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
2: EG ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van het spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk. Vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel Infantino zijn plan heeft teruggetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de gehele top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. Iran zegt dat een akkoord met Oman over een vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is. Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijke verklaring. Ze zouden het ruwweg eens zijn over de coördinaten van de geplande vaarroute door de zeestraat. Vanuit Oman is geen update gegeven over de onderhandelingen. Sommige internationale media melden ook dat een tijdelijk akkoord tussen de VS, Oman en Iran dichtbij is. Maar daarover is nog veel onduidelijk en de onderhandelingen kunnen nog altijd klappen. Bij een aanrijding in Dordrecht is een kind omgekomen. Het kind werd aangereden door een bestelbus. De bestuurder is aangehouden. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeluk met de dood tot gevolg. Over de toedracht van het ongeluk in Dordrecht is nog niets bekendgemaakt. En ook wil de politie nog niets zeggen over de identiteit en de leeftijd van het kind. De Spaanse exclave Ceuta waarschuwt voor het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming van vorige week. Ongeveer de helft van de 2500 mensen die zijn achtergebleven zijn onder de 18 en mogen daarom niet zomaar worden teruggestuurd. Ceuta heeft te weinig plekken om deze minderjarigen op te vangen. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Komende dag dan een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui en het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is RTV 4.
1: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij heeft bij een spoed

0: Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het explosief werd vervolgens onschadelijk gemaakt, maar wie erachter zit is nog onduidelijk. De Spaanse exclave Ceuta waarschuwt voor het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming van vorige week. Ongeveer de helft van de 2500 mensen die zijn achtergebleven zijn onder de 18 en mogen daarom ook niet zomaar worden teruggestuurd. Ceuta heeft te weinig plekken om deze minderjarigen op te vangen. Premier Jette heeft het gebied van de grote natuurbrand in Venray bezocht. Met de gouverneur Roemer van Limburg liet hij zich bijpraten over de stand van zaken. De brandweer probeert nog steeds te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Het weer. Vannacht koelt het niet verder af tot een graad of 15. Komende dag een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui. En het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is RTV 4.
2: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld, zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Hij heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die vorig jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Turk luidde vorig jaar ook al noodklok over het aantal executies in Iran. Toen werden door het regime ruim 1600 mensen geëxecuteerd. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het explosief is onschadelijk gemaakt. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Tennisser Tellon Griekspoor heeft in de tweede ronde van het Masters-toernooi in Canada voor een verrassing gezorgd. Hij versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Zverev is de nummer 3 van de wereld en is bezig met een goed seizoen. Hij won Roland Garros en werd tweede op Wimbledon. Griekspoor heeft vanwege een eerdere blessure een minder goed seizoen. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Komende dag